0: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
1: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelfs niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Dit is jou. Mannekes, we zijn gul deze ochtend. Vandaag krijg je onze 4

0: uur en 45 seconden. We beginnen gewoon een klein beetje vroeg aan ons programma.
1: Helaas.
0: Ja, maar ja, we zijn goed.
2: Dat zoals bij de slager, mag een beetje meer zijn, mevrouw. Het nieuws van 6 van Grim.
3: Goedemorgen. Veel reacties op de dood van Dolly Parton. Bosbrand in de buurt van Barcelona. En Rafael Collignon ligt eruit in Winston-Salem. De muziekwereld rouwt om de Amerikaanse country-zangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren na een korte strijd tegen kanker. Voormalig Beatles-lid Paul McCartney noemde Parton een briljante ster en een prachtige vrouw. Actrice Julia Roberts heeft het over een magisch en vreugdevol mens. En Mick Jagger van de Rolling Stones heeft het dan weer over een wonderbaarlijke zangeres. Ook voor zangeres Barbara Dex, die momenteel toert met nummers van Dolly Parton, was ze een echt idool.
4: Haar liedjes zijn zo oprecht en eerlijk. Als je ziet wat voor een talentvolle vrouw ze was. Wat een krachtige vrouw ook. De kracht en de sterkte die ze gewoon uitstraalde als ze op het podium stond. En ook de manier waarop dat ze liedjes bracht was voor mij echt wel als artiest een ongelooflijk groot voorbeeld.
3: Dolly Parton werd 80. Je kan haar onder meer kennen van hits als Jolene en 9 to 5. In de buurt van Barcelona woedt een bosbrand. Al zo wat 35 hectare natuur is vernield. Zo'n 25 bewoners zijn geëvacueerd. Anderen moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. 160 brandweermensen en 12 blusvliegtuigen en helikopters proberen het vuur te blussen. En tennis, onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales op het toernooi van Winston-Salem in de VS. Collignon verloor van een Fransman in 2 sets, 2 keer 7-6. Deze voormiddag soms zon, later meer wolken en kans op buien bij 27 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt, in de latere namiddag gaat het stevig regenen. Mogelijk met onweer, hagel en veel wind en we halen dan tot...

0: Kelly, Mika. Goedemorgen allemaal.
1: Sven en Anke.
0: Het is vandaag woensdag 26 augustus. Alweer een icoon, een muziekicoon uit onze jeugd, die er niet meer is. Dolly Parton, je hoorde het net in het nieuws. Dat is zo aangekondigd op ABC gisteravond.
2: We begin tonight with the sad news we learned this afternoon. The heartbreaking death of an American original, Dolly Parton. The legendary singer and songwriter and actress and entrepreneur. An inspiration to millions here in the US and around the world. She brought people together. Her voice, her talent, her kindness and her deep attachment to her humble roots.
0: Ja, in mei van dit jaar had ze een video geplaatst online op haar Instagram waar ze zei: het spijt me echt dat ik iedereen die kaartjes had om mij in Las Vegas te zien moet missen, maar mijn medicatie die ik nu heb, want ze was ziek, maar ze had niet uitgelegd wat ze precies had, die slaat wel aan. Het gaat elke dag beter met mij, maar de behandelingen maken me een beetje duizelig. En natuurlijk kan ik niet duizelig zijn als ik op hoge hakken banjo's en gitaren draag op het podium. Dus voorlopig gaat het even niet, maar ik kom wel weer terug, had ze gezegd. Maar dat is dus niet gelukt. En eigenlijk wisten we al van vorig jaar dat er wat aan de hand was met haar gezondheid. En ze heeft vorige week nog in een interview gezegd: ja, ik heb het allemaal een beetje verwaarloosd. Want ze had lang gezocht voor haar man, met wie ze, hou je vast, aan de tak van de bomen 60 jaar getrouwd is geweest.
3: Dat is mijn voorbeeld.
0: Ja, 60 jaar getrouwd. Ze had geen kinderen met haar man. Die is op 82-jarige leeftijd in 2025 overleden. En al haar zorg ging naar hem de laatste jaren. En dan had ze haar eigen gezondheidsproblemen een beetje genegeerd. Je hoort dat soort verhalen wel vaker, hè? Mm-hmm. Je spits je dan volledig toe op je partner die ziek is. En dan een beetje later slaat het bij jou ook toe. Het verdriet misschien ook. En ze is er ook niet meer.
3: Nee. Een van de meest zelfrelativerende showbizfiguren ooit. Mm-hmm. Staat ook een hele mooie kop vandaag in het laatste nieuws. Het kost veel geld om er zo goedkoop uit te zien.
0: Ja. Dat bleef altijd gewoon, hè?
3: Die had zoveel humor. Die gaf zoveel geld ook aan goede doelen.
0: Onwaarschijnlijk.
3: Dat was een onwaarschijnlijk lieve, grappige topvrouw.
0: We gaan Barbara Dex bellen straks iets over 7. Want die is aan het toeren met de muziek van Dolly Parton. En ja, ze heeft er veel verhalen over te vertellen. Je hoorde het net al even in het nieuws van 6 uur. En we gaan uiteraard Dolly Parton dan ook draaien. Ik zou zeggen, jullie mogen kiezen, maar onze producer heeft al lang gekozen.
4: Islands in the Stream.
0: Islands in the Stream.
3: Gaan we mee
4: naar huis.
0: Ja, we gaan in die stroom. We gaan

0: laat ons hopen, hè, dat het lukt vandaag, dat we de zon weer kunnen aantrekken. Cover me in sunshine.
1: Sven en Anke. Yes, they did it. Onze online dienst heeft het gedaan. De poorten van de dag ingesteld als wekker.
0: Ja, leuk, hè.
1: En de eerste reacties stromen binnen. Sven Ornelis in de Joe-app. We hebben Kathleen van Hoven uitgebeld. Goedemorgen, Kathleen.
2: Goedemorgen, Sven en Anke.
1: Ja, je hebt het al uitgetest, hè. En hoe was het om wakker te worden met de poorten van de dag?
2: Zalig. Als je dat elke dag nu zomer gaat worden, s'morgens. Ja. Dat is toch altijd zo'n geluksmomentje. Als jullie dat opzetten, dan zit ik meestal op mijn fiets. En dan denk je, ah, zalig. En eerder dan al vanaf je uit je bed komt.
1: Ja, het is een succesmomentje in deze show. Ik denk, luistercijfers hebben vooral te danken aan de poorten van de dag. Door die wagenwijd open te zetten. Dus nu is dat ook een wekker geworden. Lag je alleen in bed of heeft je partner ook kunnen meegenieten, Kathleen?
2: Nee. Ik lag alleen. Hij is al vertrokken naar zijn werk.
0: Ah ja, oké. Okay, dat hij ook de vogeltjes niet rond zijn oren krijgt. Hè?
2: Nee. Maar ja, het was wel een moeilijk moment. Ga ik jullie houden, ga ik de poorten van de dag kiezen. Maar ik denk vanaf volgende week, dan sta ik op twee verschillende momenten op. En de ene dag ga ik jullie kiezen en de andere dag de poorten van de dag.
1: Ja, maar dat is...
0: Oh,
1: jij, een luisteraar naar ons hart. We love you, Kathleen van Hoven.
0: Dankjewel, Kathleen.
1: Dankjewel, schat.
3: Proxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoopman!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat is zijn cape.
4: Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoopman!
8: Mannekes! Die zijn het augustus, hè?
9: Ja, dat weten we.
8: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
10: Ja, dat weten we.
8: En om ons huisje wat op te frissen.
9: Ja, schilderen en zo.
8: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
10: Wat blieft,
8: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
11: Naar Gamma!
12: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma.
12: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
14: Nog voor jij kan denken...
15: Pas op voor die een borduur.
14: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
16: Kom dat nu niet doen.
14: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
16: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
14: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
17: En krijg ik roze blokjes?
14: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
18: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
5: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
5: Schatje, dat is €4.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pinda's en noedels?
5: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
19: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: IKEA-tip van de week.
20: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
21: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
22: Oh, dat is hier zo stil binnen.
23: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
24: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
0: Sven en Anke.
25: Emergency.

0: 9 vooral 7 geworden met de Miami Sound Machine en Dr. Beat. Er staat een mevrouw in de krant. Haar naam is Veronique Buggenhout. Ze staat op de voorpagina van het laatste nieuws. Ze heeft de krant gehaald met een straffe uitspraak. Ik heb het artikel ook even gelezen, want het is wel interessant. Ze zegt, ik geef geen schooltaken meer vanaf dit jaar. Ze is een leerkrachte en ze zegt, kijk, ik heb iets door. Ik geef maar elke dag opnieuw, of toch een paar keer per week, schooltaken mee naar huis. Huiswerk, zoals wij dat vroeger noemden. En dat komt altijd terug op dezelfde manier opgelost, want ze laten het oplossen door AI, door ChatGPT, door Gemini, door Claude. Die helpen alle kinderen nu om huiswerk op te lossen en het heeft geen nut meer. Dus alle taken die ik vroeger meegaf om thuis te doen, die doe ik nu in de klas. Dan heb ik tenminste zicht op de manier waarop ze ermee omgaan met die taken. Dus dan zie ik welke bronnen ze al dan niet raadplegen, want ze heeft geen probleem met AI. Ze zegt dat is de wereld van vandaag, dat we dat allemaal gebruiken van alles en nog wat. Dat is vooruitgang, maar ja, het heeft geen nut dat ik zit taken te maken die ze dan thuis moeten doen en die ze zelf niet doen. Het is een beetje, het gaat een beetje ten koste van de hoeveelheid leerstof die nog kan gegeven worden natuurlijk. Want ja, als je taken moet oplossen in de klas, dan kan je dan niet iets leren op dat moment. Dus ze vinden het wel een uitdaging.
1: En dat is lagere school, hè?
0: Ik denk dat dat...
1: Zij geeft les in het lager, denk ik.
0: Dat weet ik niet.
1: Maar ja, in het lager moet dat toch... sorry, hè, maar mijn dochter heeft echt geen toegang tot AI.
0: Ja.
1: Die doet dat echt nog gewoon aan de keukentafel, old school, meteen naar school, 3:30, dedicated, huiswerk maken. En dan vliegt hij de avond in.
2: Juf Veronique is middelbaar, eerste of de derde middelbare geschiedenis.
1: Okay.
2: En dat soort dingen. Dat is natuurlijk makkelijk op te zoeken.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, maar er is ook een leraar van de basisschool die ook in de krant staat, Wouter Willems, die zegt het is niet zo eenvoudig om opdrachten te verzinnen die leerlingen niet simpelweg door AI kunnen laten.
0: Natuurlijk niet.
1: Maar we hinken hopeloos achterom. Maar ik denk, ja, ik denk...
0: Wat?
1: We moeten toch iets kunnen verzinnen waardoor je die AI te slim afzet.
0: Nou, Anke, maar kijk, Anke, wij radiopresentatoren zeggen nu vanuit onze stoel achter de
1: microfoon. Alle leerkrachten haten mij nu.
0: Nou ja, leerkrachten, verzin nu toch
1: iets. Dat heb ik niet gezegd. I love leerkrachten, dat weten jullie.
0: Maar ik denk dat dat inderdaad niet zo gemakkelijk is.
1: Ja.
0: Denk eens over na welke taken dat zou zijn dan.
1: Of laat ze gewoon nog eens dingen. Rats van buiten leren.
0: Ah, dat vind ik
2: een goed idee. Of
1: rats van buiten leren.
2: Een uur langer op school allemaal. En dat is het huiswerk ding waar de juf
1: Sander, nu slaat je de nagel op de... We hebben het.
2: Ik denk dat Anke ook blij is als de kerstpas om vijf uur thuis komt.
1: Voor alle auto's gaat dat ook veel beter uitkomen. Qua planning.
0: Ja, ik vind eigenlijk als alle taken moeilijk worden, 2 uur langer op school elke dag.
1: Ja. En dat er toezicht is op hoe het huiswerk gemaakt is, dan gaat dat niet ten koste van de school.
2: Ik zal wel antwoorden in de app op alle leerkrachten die nu binnenkomen.
1: Nee, nee. Maar apart personeel die dan in de opvang blijft. Oh ja. Ja, maar we hebben het.
0: Ja,
1: maar het is toch al mooi, we hebben alweer de wereld geholpen vandaag. Graag gedaan.

0: zijn vertrokken deze ochtend en volgende week vertrekken ze weer naar school, elke dag. Something got us started. Ja, er is een luisteraar die een wel ingenieus idee heeft. Schaf het volledig af.
1: Ja, Christophe, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, je bent vorig jaar geïmigreerd naar Zweden met jouw gezin. Je hebt twee kinderen van 7 en 11. En je zegt, in Zweden is het helemaal anders.
2: Ja, hier is het inderdaad helemaal anders. Hier worden eigenlijk alle taken, alle leerstof wordt hier op school gedaan. En uitstaken zijn hier eigenlijk een hele grote uitzondering. Vorig jaar hebben onze kinderen van het Schelmse schooljaar binnen geen uitstaken meegekregen. Enkel voor het Engels.
1: Oké.
2: Okay.
1: Maar en je zegt de huistaken dan op school, maar duurt die school dan ook langer? Of kunnen ze andere activiteiten na school doen? Of hoe? Want je zegt van, oh ja, eigenlijk, zeg maar.
2: Eigenlijk duurt de school hier minder lang dan in België.
1: Nog minder?
2: minder lang, ja. Onze kinderen beginnen hier om 7:40.
1: Ja?
2: En even mijn radio stiller zetten. We beginnen hier om 7:40 en zij tot de jongste heeft tot 13:30 les. En de dochter heeft tot 10:40 les.
1: 13:30
0: een stukje korter. Maar het is vooral omdat er een andere visie is, hè, op wat kinderen moeten kunnen doen in het leven. Niet alleen leren op de schoolbanken, maar ook leren van het leven, hè?
2: Ja, klopt inderdaad. Dus na schooltijd is er veel meer tijd om andere activiteiten te kunnen doen. Daar zijn geen verplichtingen bij, maar ze kunnen andere activiteiten doen waardoor dat ze andere levenslessen leren ook weer. En daar is hier ook wel een groot veel aandacht voor eigenlijk.
1: Ja, maar mag je vragen, maar zijn dat dan hobby's bedoel je? Is dat dan muziek, is dat dan toneel of is dat sport? Wat bedoel je met andere activiteiten?
2: Ja, hobby's, maar ook zelf bezig zijn de natuur in trekken en daarmee bezig zijn en dergelijke. Okay. Ja. Dus er zijn wel mogelijkheden voor hobby's, maar ook niet zo uitgebreid dan in België. In België is er bijna een overaanbod, zal ik het misschien durven noemen. Hier heb je bepaalde keuzes die je kan maken, maar er is niet dat je op elke straat...
0: Maar rust in de natuur, zoals wij dat vroeger... Ja, rust in de natuur, zoals wij dat vroeger deden. Even gewoon niks doen. Goed, Emma, dankjewel. Ik vind het... het is fijn dat je deze reactie gaf. En nou, geniet van het leven daar in Zweden, hè?
1: Ja.
2: Dankjewel, zullen we zeker doen.
1: Dit is Joe.

0: Better yesterday, today, tomorrow. Het is 7:30. Nieuws met Glim.
1: Goedemorgen. De muziekwereld rouwt om de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren. Ze was 80 en had kanker. Voormalig Beatles-lid Paul McCartney noemde Parton een briljante ster en een prachtige vrouw. Actrice Julia Roberts heeft het over een magisch en vreugdevol mens. En Mick Jagger van de Rolling Stones heeft het over een wonderbaarlijke zangeres. Dolly Parton scoorde hits als Jolene en 9 to 5. In de buurt van Barcelona woedt een bosbrand. Al zowat 35 hectare natuur is vernield. Zo'n 25 bewoners zijn geëvacueerd. Anderen moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. 160 brandweermensen en 12 blusvliegtuigen en helikopters proberen het vuur te blussen. En onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales op het tennistoernooi van Winston-Salem in de VS. Collignon verloor van een Fransman in 2 sets, 2 keer 7-6. Eerst zon, later kans op buien bij 27 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt. In de namiddag pittige buien, mogelijk met onweer, hagel en veel wind. Temperatuur dan tot 30 graden.
2: Het gaat langzaam richting Brussel op de E40 tussen Lessen en Tienen. Verlies je een kwartier. 10 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Mommelgem. En 5 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: 7:30. Een tip voor een lekker vlot leven.
2: Ja, een haperende rits, daar houden we niet van, hè?
5: Nee, het is ambetant.
2: Ik zie jullie al een beetje zo, oeh, au, au, au.
5: Nee, niet omdat er iets tussen zit, gewoon omdat ze hapert vanzelf zeker, bedoel je.
2: Wat, hè? Ja, maar dat kan toch soms...
6: Deze keer.
2: Ja, ik stel me daar van alles bij voor. Heb je dat soms niet?
5: Nee, je hebt dat niet soms niet. Die 1 of 2 keer in je leven dat je dat hebt, dan houd je dat voor altijd. En dan zeg je, ja, voorzichtig.
2: Jullie hebben dus geen haperende rits.
5: Ja, we hebben wel een aan een valies heb ik soms een haperende rits. Of je hebt aan een broek soms een haperende rits. Maar niet omdat er iets tussen aan
2: Maar ja, maar ik heb een tip speciaal voor de mannen die nu aan het luisteren zijn, dat ik dacht van, ik ga dat geven. Maar ook, de school komt er weer aan. De herfstjasjes komen er weer aan. En zo een haperende rits. Ik ga daar niet goed op. En ik denk veel luisteraars niet. Zo van, je probeert dan en dan, uppakee, wordt het helemaal losgerukt. Omdat je echt boos bent. Maar hoe kan je dat voorkomen dat dat wat vlotter gaat? Je moet gewoon een grijs potlood nemen. Je hebt een grijs potlood, geen kleurpotlood, een grijs potlood. En dan moet je met het puntje rondom... Allee, over de tandjes wrijven waar dat de hapering zit.
5: Is dat een smeermiddel of wat?
2: Ja, grafiet heet dat, hè. Grafiet. En liefst, het moet niet vlijmscherp zijn, hè. Het mag zo'n beetje wat zachter zijn. Kent wel dat je denkt van, ik kan bijna niet meer zo goed schrijven, ik moet hem slijpen. Zo, in die staat moet het potlood zijn. Dan moet je daar inderdaad een beetje over wrijven. En het grafiet werkt dan als een droog smeermiddel.
5: Okay, toch.
2: En daarna zou de rits weer soepel glijden.
5: Okay.
2: Of chacosje, valiezen, hemden, jassen... En jeansbroeken voor jullie dacht ik... Voor jullie had ik het speciaal gedaan.
5: Ja, maar ja. Ik denk dat ons potlood er ook tussen zit, zeker. Wow.

0: een beetje disco je bed uit op deze woensdagochtend. Hurt, Wind and Fire and Emotions and Boogie Wonderland.
1: Nog even terugkopen op mijn haperende ritstip. Haperende tirettip komt hier ook heel vaak binnen. Tiret, zeg jij dat ook in het dialect?
0: Dat werd bij ons wel gezegd, een tiret, ja.
1: Ik zei erover wrijven met zo een beetje potlood. Mm-hmm. Maar er komt ook heel veel twee keer dezelfde tips eigenlijk. Een stuk ouderwetse zeep erover wrijven of gewoon een kaars. Let wel, die niet brandt.
0: Ja, natuurlijk. Maar ja, zo. Ik allemaal droog smeermiddel is dat eigenlijk.
1: Ja, droog smeermiddel to the rescue.
2: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hen vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
3: Ben jij een ochtendmens
4: die wakker wordt met zachte ballads, maar pas echt op dreef komt met
3: een vette schijf?
4: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood is iets anders goed. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Van Haren, Van Haren.
6: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
5: Van Haren, Van Haren.
6: Omdat we van schoenen houden.
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
9: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis

0: ik hoor altijd zo zen van dit liedje. One More Time en Highland.
1: Goedemorgen allemaal. We zijn woensdag alweer 26 augustus.
2: Vandaag in de spotlight.
1: Ja, de Vlaamse regisseur Lucas Dont. De film Coward van Dont wordt de Belgische inzending voor de Oscars. Coward vertelt het verhaal van twee Belgische soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog die proberen te ontsnappen aan de gruwel van de oorlog. En ja, dat is eigenlijk wel straf, want na Girl and Close is Coward al de derde film van Lucas Dont die ons land naar de Oscars stuurt. Hij zegt op een hele grappige manier op zijn Instagram dat het altijd een droom geweest is van hem om daar ooit te staan op die Oscars en een speech te geven. Moeten ze horen hoe hij dat zegt.
3: Ik heb het nooit onder stoelen of banken gestoken dat dat een jongensdroom is van mij en dat ik mij al zo vaak heb ingebeeld met zo'n een shampoofles in de douche, speeches aan het oefenen en zo. Like, ja, het is gewoon, dat zit er van jongs af aan in. Ja, het is de derde keer. Ik denk het is wel het competitiefste jaar van alle keren die we het al gedaan hebben. Daarmee wil ik zeggen dat, en ik heb veel van de films nog niet gezien, maar dat gevoel van oké, dit jaar zijn er echt heel bekende grote regisseurs. Pavel Pavlikovsky, Christian Munju. Er zijn grote kleppers bij. En op zich is het al een grote eer om daarbij te zijn. We gaan natuurlijk de ambitie hebben om all the way te gaan. Maar gevoel van het gaat competitief zijn.
1: Ja, op 15 december weten we of Coward de shortlist haalt. En de Oscars worden op 14 maart uitgereikt. Wel grappig, hè, dat beeld dat hij met zijn shampoofles in de douche staat. Als kind. En droomt van de Oscars. Ik heb die herinnering nog dat ik als kind met de staaf van de kroketmachine. Kennen jullie dat nog? De staaf van de kroketmachine. Dat is zo'n een zilveren staaf met een zwarte bol erop. En zo pest je de kroketten door de machine. En ik haalde die staaf eruit. Omdat in die tijd, in de jaren 70, 80, zagen de microfoons op televisie er ook zo uit.
0: Ja.
1: En dan, ik presenteerde dan radio met de staaf van de kroketmachine.
4: Ja. Zoals de meisjes doen dat toch met de haardroger gaan. Die zo voor de spiegel zingen of presenteren. Hoe doen die dat?
1: Anke,
0: ik doe het nu nog. maar de föhn heb ik niet goed begrepen. Dat ligt niet goed in de hand. Nee, je moet gewoon zo een borstel nemen. Zo'n draaiborstel waar je haren mee uitfeunt.
1: Okay.
0: Vrouwen weten wel waarover ik het heb. En dan deed ik ook zo dan allerlei bewegingen met mijn hand op die microfoon. Zo echt zoals ik dat in 10 om te zien gezien had. Maar ik vind dat nog altijd heel fijn om te doen. Zo playbacker voor de badkamerspiegel.
1: Oh nee, dat is toch niet waar dat je nu nog doet? Dat je nog met een... Echt? Letterlijk?
0: Ik heb dat echt nog gedaan als 20er.
1: Ja.
0: En nu doe ik het vooral in de auto.
4: Maar je zit elke dag aan de microfoon.
0: Ja, maar ja.
1: En wat doe je dan in de auto?
0: Doen alsof ik in de videoclip zit. Ja, echt.
1: Al rijdend.
0: Ik kan dan zo echt zo'n 90s R&B opzetten.
1: Ja.
0: En dan zo echt zo alsof er een GoPro in de auto zit die me aan het filmen is en zo. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja.
0: En dan zo, ik kan dan zo ook zo fantaseren over one day. En ach ja. Laat maar.
1: Oei.
0: Ik ga hier stoppen.
1: Altijd een meisje van toen gebleven. Kijk, we gaan Karol G even mee imiteren, zeg je met jou.
5: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Ik heb ergens gezien dat in de ochtend al het onweer en regen zou kunnen passeren door ons land. Maar vandaag wordt het 26 graden. En het is waarschijnlijk de laatste keer van de zomer dat het zo warm gaat worden.
1: Ik was vergeten. Ik heb al een eerste herfstoutfit aan. Ik kon me niet inhouden. En vannacht dacht ik al aan kerst onderweg naar hier. I kid you not, sorry. Soms. Hey.

0: jij wel een zaak waar een reukje aan zit? Waar wacht je op? Start de opleiding parfumerie.
1: Afstandsonderwijs. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar.

0: Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
2: Dit is jouw. Zometeen bellen we met grote fan Barbara Dex over het overlijden van Dolly Parton. En dat is natuurlijk ook het hoofdpunt van jouw nieuws, hè, Grim.
3: Zo is dat, dank. Er komen veel reacties op de dood van Dolly Parton. Onderwijsminister Demir komt met een AI-plan voor scholen en bosbrand in de buurt van Barcelona. De muziekwereld rouwt om de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren. Ze was 80 en had kanker. Voormalig Beatles-lid Paul McCartney noemde Parton een briljante ster en een prachtige vrouw ook. Actrice Julia Roberts heeft het over een magisch en vreugdevol mens. En Mick Jagger van de Rolling Stones heeft het over een wonderbaarlijke zangeres. Dolly Parton scoorde in de jaren 70 en 80 hits als Jolene en 9 to 5 en verkocht meer dan 100 miljoen platen. Ik heb mijn dromen waargemaakt, zei Parton enkele jaren geleden zelf in een interview.
4: I've always dreamed big. I've always dreamed of more. I just am grateful that I've lived to see my dreams come true. And I imagined it, I dreamed it, I worked for it. And God was good enough to let me have it.
3: Dolly Parton zou volgende maand nog optreden, maar schrapte die concertreeks in mei omdat ze sukkelde met haar gezondheid. In de VS hangen alle vlaggen de hele week half stok. Er komt een algemeen plan rond artificiële intelligentie in ons onderwijs. Dat heeft bevoegd Vlaamse minister Demir gezegd in VTM Nieuws. Zo komen er onder meer duidelijke richtlijnen over hoe leerlingen en leerkrachten met AI moeten omgaan. Demir is voorstander van een verbod in het lager onderwijs, zoals in Noorwegen.
5: Mij lijkt het niet logisch dat we kinderen van 8 jaar, 9 jaar, 10 jaar huiswerk gaan laten maken via artificiële intelligentie. Nee, onze kinderen moeten echt wel leren lezen, schrijven, dat denkproces moeten zij wel goed bezitten. Maar ik vind wel, op een latere leeftijd, iemand van middelbaar onderwijs is natuurlijk een andere manier van werken.
3: Demir heeft aan de 5 Vlaamse universiteiten gevraagd om met adviezen te komen tegen het einde van dit jaar. In de buurt van Barcelona woedt een bosbrand. Al zowat 35 hectare natuur is vernield. Zo'n 25 bewoners zijn geëvacueerd. Anderen moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. 160 brandweermensen en 12 blusvliegtuigen en helikopters proberen het vuur te blussen. Tennis, onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales op het toernooi van Winston-Salem in de VS. Collignon verloor van een Fransman in 2 sets, werd 2 keer 7-6. En in Monterrey, Mexico, ligt Magali Kempe eruit in de kwartfinales van het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Russische partner van een Oostenrijks-Pools duo in 3 sets.
6: Hier en daar al wat regen en onweer deze ochtend, Jonas.
7: Ja, klopt. Op dit moment trekt er een storing over het land. En over het centrum van het land zijn die buien lokaal al pittig, met enkele donderslagen erbij. Maar vanmiddag gaat het toch overal tijdelijk droog zijn, met brede opklaringen. Maar kan het toch opwarmen richting 26, lokaal 27 graden. Maar opnieuw wordt het dan onstabiel. En aan het eind van de dag vergroot opnieuw de kans op een aantal buien. En dan morgen dan gaan we starten met ook veel wolken en een paar buien. Nadien opnieuw lange droge momenten met veel zon. En wordt het warm, zwoel, drukkend warm, met temperaturen tot 30 graden. En dan morgenavond dan komt er een meer gestructureerde regen- en onweerszone van over Frankrijk ons richting uit. En die buien die kunnen lokaal echt wel heel fel zijn, met veel regen op korte tijd, wat hagel, rukwinden. Dus dat is toch wel iets om goed in de gaten te houden.
6: Klopt.
2: Het gaat langzaam op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg, verlies je een kwartier. En 10 minuten vertraging richting Brussel op de E40 tussen Lensan en Tienen.

0: Eli Cherry, Hanson, Safe Tonight. Dit is Joe. We zijn toch allemaal een beetje geschrokken gisteravond toen het nieuws binnenkwam dat Dolly Parton na een kort ziekbed als gevolg van kanker is overleden. Ze werd 80. Ze moest in 2025, maart van dat jaar, nog haar man afgeven waar ze meer dan 60 jaar mee samen was. Hoe mooi is dat, ze hebben nooit kinderen gekregen. Maar ze hebben miljoenen in de kinderen in de hele wereld geholpen, want die had zo'n boekprogramma. Hè? Ja. Zodat kinderen leerden lezen overal in de wereld en ze zorgden dat ze boeken kregen. Ze heeft haar Dollywood opgericht, een park waar iedereen in Amerika wel eens naartoe wou gaan in zijn leven. Ze is een van de allergrootste sterren en dat zie je ook zelfs politiek. Hè. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat ze de grootste is en heeft de Amerikaanse vlaggen voor een halve week half stok laten hangen.
1: Dat doet hij niet vaak. Hè?
0: Dat doet hij niet vaak, maar Bill Clinton dan aan de andere kant van het spectrum even positief over haar. Dus ja, van democraten tot de republikeinen, iedereen droeg haar op handen. Ze was heel populair in de countrywereld, maar ze was ook bij de gays heel erg populair. In de muziekwereld was ze een idool. Paul McCartney heeft over haar gepraat. Miley Cyrus was trouwens haar meetkind. Mm-hmm. Die zei Dolly was een muzikale inspiratie. Beyoncé noemde Parton uniek, gedurfd en briljant. Het is alsof de publiekslieveling heen is gegaan.
1: Ja, we hebben de grootste fan in ons land. Denk ik, de grootste, bekendste fan aan de lijn. En hele goede morgen, dag Barbara Dex. Oh, wat deed het nieuws met jou gisteren?
2: Ja, ik was een beetje van mijn melk. Ik was verrast. Ik kreeg opeens heel veel telefoontjes en berichtjes. Ik had het zelf nog niet vernomen. En ik had het eigenlijk niet voelen aankomen. Ik wist al dat ze wat gezondheidsproblemen had. Maar ja, kanker kan snel gaan op het laatste moment. En blijkbaar is dat dan ook zo gebeurd. Dus ja, ik vind het echt, echt jammer. Ja.
1: Ja, en ze had blijkbaar heel lang voor haar eigen echtgenoot gezorgd. Waardoor ze zich haar eigen gezondheid een beetje verwaarloosde. En daarom dat ook, ja, want ze is een jaar eigenlijk na haar echtgenoot overleden. Hoe is Dolly eigenlijk in jouw leven gekomen, Barbara?
2: Goh, ik was eigenlijk nog een jong meisje. Ik was veel met muziek bezig als jong meisje. Eerst wel Nederlandstalige muziek, maar ik ontdekte toch al snel dat country muziek zo echt wel mijn ding was. Ik ben veel naar country muziek beginnen luisteren en er was er eentje die eruit sprong voor mij. En dat was Dolly Parton. Ik denk dat het, de manier waarop ze zingt, ze heeft een uniek stemgeluid ook. Haar présence, ze was tot altijd in de puntjes uitgetost met haar jurkje en haar pruikje. En ja, ik keek daar als kind enorm naar op. Dus Dolly Parton, ja, het is echt jammer. Echt, echt jammer. Tori, ja. Toch staat 100 mogen worden.
1: Ja, je bent begonnen eigenlijk als fan op je 12e, maar je hebt het meegenomen, hè, want je bent daarna, dus nu ben je aan het toeren met een eerbetoon aan Dolly, maar daarvoor had je ook al iets gedaan. Vertel eens, muzikaal, wat heb je allemaal met Dolly gedaan?
2: Ja, Dolly zit muzikaal al zo lang in mijn leven. Eigenlijk al vanaf het begin dat ik zelf met muziek bezig ben, zing ik liedjes van Dolly Parton. Ik heb een aantal jaar geleden met Gunther Verspecht, de frontman van de groep Stash, als mensen die dat nog herinneren, die zijn nog steeds actief. Maar, heb ik een programma gedaan rond Kenny Rogers en Dolly Parton, die noemde de documentary, de Tennessee Waltz. En nu ben ik, nu ga ik volgende week, zondag 6 september, terug toeren met mijn programma From Dolly to Dix. In de Roma is dat, starten we. En ja, dat zijn liedjes van Dolly Parton tot liedjes van mezelf. Dus dat is wel een iets breder programma, maar daar komen toch wel enkele songs van haar aan bod. Ja.
0: Ja, het zal speciaal zijn nu, hè, met dat overlijden. Iedereen zal iets geven. Hè.
2: Ja, ik vind, ja, toch wel, maar ik ben ook wel blij dat haar muziek gewoon blijft verder leven. En ik denk dat mensen des te meer nog nood hebben aan haar liedjes en troost vinden in haar songs, want het waren ook liedjes gewoon uit het leven gegrepen. Dat ze schreef en liedjes waar je vrolijk van werd. Liedjes die waar je soms droevig van werd. Dus het gaat heel breed. Dus ik ben wel blij dat ik ze mag zingen en kan zingen. Dus voilà.
0: We gaan ze de hele dag bij Joe op een podium zetten. In alle programma's gaan we de liedjes draaien van Dolly Parton. Ja, wij hebben gekozen voor Islands in the Stream samen met Kenny Rogers. Barbara Dex, dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel, daarna.

Silence in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton. Heel veel berichtjes komen binnen. Joël stuurt Dolly verbond iedereen. En Bernadette zegt, oh, de tranen van...

0: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
1: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Curiosity Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. Eén podium, één festival. 6 dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
3: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
5: Jacques.
4: Jacques?
5: Chocoladezaakje, slimmetje. Matinetjes.
4: Oh, wauw, van Jacques.
6: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
7: Good times.
8: Great music.
7: Dit is Joe.

0: Eerst een donderslagje. En dan gaat de hitte weer komen. Glenn Frey en de Heat is on. We hebben een tijdje geleden gebeld met ex-blind getrouwd experte Sarah Hertens. We hebben die eigenlijk al vaker gebeld, telkens het over blind getrouwd ging. Want die gaf advies.
1: Och, we love Sarah Hertens.
0: Ja, absoluut. Maar toen vertrok ze met een zeilboot de wereld rond samen met haar man. En ze heeft nu een straffe uitspraak gedaan, want dat is een relatie-experte. En die zegt, ik heb iets geleerd. We zijn niet gemaakt om altijd samen te zijn. Maar wat een gedachte ook, om altijd met één iemand op zo'n kleine ruimte van een zeilboot te zitten.
1: Hebben ze even opgeweld. Goedemorgen, dag Sarah.
0: Hey Sarah.
2: Goedemorgen, dag Sven en Anke.
1: Ja, want jij ging eigenlijk 3 jaar de wereld rondzeilen. Je hebt een jaar achter de rug en je hebt even pauze. Ga je nog wel terug die boot op, Sarah?
2: Ik moet zeggen, toen ik pas terug was, heb ik even getwijfeld, eerlijk gezegd.
0: Ja?
2: Nu ik wel al even terug ben, denk ik van nee, het is zo fantastisch. Het is een ongelooflijk avontuur. En ik wil heel graag terug zijn, maar ik vind het ook wel heel goed dat we even een pauze gehad hebben.
1: Ja, maar vertel eens, want je zegt serieuze relatietest. Allee, wat viel er dan tegen?
2: Oh, tegen. Het is natuurlijk echt niet evident om 24/7 constant met iemand samen te zijn. Hoe graag je die ook ziet. Het is wat je zelf zegt. We zijn daar gewoon niet voor gemaakt. En het grappige is dat je denkt van, er gaat te veel verbinding zijn. Hè, omdat je de hele tijd samen bent. Maar eigenlijk verliest je net een stukje verbinding. Omdat, wat vertelt je nog tegen elkaar? Als je altijd samen bent en je maakt alles samen mee. Ja, dan kun je niet zeggen van, hoe was uw dag bijvoorbeeld? Hè, dus dat je eigenlijk... Je kunt dat een beetje vergelijken met ouders die pas... mensen die pas ouder worden. Ouders, hè, die kleine kinderen hebben. Die worden ook een stukje collega's binnen het bedrijfsgezin.
3: Ja, zou het wel zijn.
2: Voilà. Je zit mama en papa, je hebt het nog over de praktische dingen en zo verder. En wij hadden dat ook wel een beetje. Het gaat over het managen van de boot, over waar gaan we naartoe, welke ankerplaats, hoe is het weer en zo verder. En je moet echt gaan bewust inzetten op kwaliteit als koppel samen. En dat is iets wat we wel geleerd hebben.
1: Ja. Ja, maar hoe doe je dat dan op een boot? Want je zit dan maanden op een boot, dat is daar klein. Het is niet dat je denkt van, we kunnen samen eens... Ja, een uitstapje of toch eens even met onze eigen vrienden iets doen, dat gaat niet.
2: Nee, dat is waar. En dat is echt een beetje zoeken. Ik vind dat ook nog altijd de grootste uitdaging voor deel 2, om het zo te zeggen. Maar wat heel erg werkt of helpt, is sowieso contact hebben met andere zeilers. Uh-huh. Ja, want je leert heel veel mensen kennen die ook wel echt letterlijk in hetzelfde schuitje zitten. Dus dat geeft ook weer nieuwe energie. Toch ook nog wel samen dingen doen, maar dan iets anders, like een hike bijvoorbeeld. Hè? Of wat we ook gedaan hebben, is samen gaan duiken en gaan wingfoilen en gaan kiten. Dat is ook weer iets nieuws wat je samen onderneemt. Dus dat is ook wel helpend. En soms echt zeggen van, kijk, nu gaan we vanavond echt een beetje op date. We gaan lekker koken, we gaan de gsm's aan de kant schuiven. Er is bijvoorbeeld een relatiespel bij halen en een soort andere... andere vragen stellen aan elkaar. Dus echt heel erg bewust inzetten op hoe houd je eigenlijk die connectie.
0: Maar Sarah, eigenlijk is zo'n zeiltocht, eigenlijk is dat ook een soort les, een soort metafoor voor de job die je doet. Want jij kan nu toch werkelijk aan iedereen zeggen van je moet dingen met andere mensen nog altijd doen. Je moet dingen alleen doen, zodat elke keer als je weer bij elkaar komt, er toch een soort van verrassing of iets nieuws in zit.
2: Ja, absoluut. Het is heel belangrijk dat je elkaar af en toe kunt missen. Ja.
0: En elkaar dan weer terugvinden, in het beste geval.
2: Ja. Maar voilà. Hè. Maar dus dat je elkaar eens kunt missen om te appreciëren wat de ander betekent. Hè. Allee, het is, je kunt niet verlangen naar iets dat er altijd is.
0: Klopt. Ja, helemaal juist.
1: Don't know what you've got till it's gone. Hè.
0: Ja,
1: maar als het dan te gone is, is het ook niet goed.
0: Nee.
1: In ieder geval, denk er toch nog maar eens over na, over deel 2 van die reis. Want het is niet omdat je dat nu hebt gezegd dat je dat 3 jaar gaat doen, dat je dat moet doen, hè, Sarah. Je mag ook gewoon thuis blijven.
0: Veel succes ermee, Sarah. Dankjewel.

0: Yes, de woensdag is geslaagd. We hebben Bruno Mars gehoord en On My Soul. 7:30, nieuws met Grim.
1: Goedemorgen. De muziekwereld rouwt om de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren. Ze was 80 en had kanker. Voormalig Beatles-lid Paul McCartney noemde Parton een briljante ster en een prachtige vrouw. Actrice Julia Roberts heeft het over een magisch en vreugdevol mens. En Mick Jagger van de Rolling Stones noemt haar een wonderbaarlijke zangeres. In de VS hangen alle vlaggen de hele week half stok. Er komt een algemeen plan rond artificiële intelligentie in ons onderwijs. Dat heeft bevoegd Vlaamse minister Joël Demir gezegd in VTM Nieuws. Zo komen er onder meer duidelijke richtlijnen over hoe leerlingen en leerkrachten met AI moeten omgaan. Demir is voorstander van een verbod in het lager onderwijs zoals in Noorwegen. Ze heeft dan de 5 Vlaamse universiteiten gevraagd om met adviezen te komen tegen einde dit jaar. En in Panama is de noodtoestand uitgeroepen door El Niño. Dat is een bijzonder weerfenomeen dat om de 2 à 7 jaar opduikt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan op en dat veroorzaakt extreem weer met bakken regen of net extreme droogte. In El Salvador is dan weer code rood afgekondigd voor droogte. Bij ons vandaag heerst soms zon, later kans op buien bij 27 graden. Morgen begint wisselend bewolkt. In de latere namiddag gaat het stevig regenen, mogelijk met onweer, hagel en veel wind. En temperatuur dan tot 30 graden.
0: File op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg verlies je 20 minuten. Een kwartier extra richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de Brusselse binnenring gaat het traag tussen Expo en Machelen een kwartier. En nog 10 minuten file richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Het cijfer van de dag.
4: Ik heb even al jullie aandacht nodig, want we moeten alle grijze celletjes in ons hoofd aan het werk zetten om mee te denken. Een beetje fantasie is wel nodig. Voor het cijfer van de dag is 42.
0: Oké.
4: Welke activiteit, je moet goed luisteren naar alles wat ik zeg, welke activiteit zou 42 minuten duren, stel dat die activiteit mogelijk is?
0: Oh, dat
4: is echt een hele, hele
0: maar wacht, is het iets dat iemand uit ons team al gedaan heeft?
4: Nee, de activiteit is eigenlijk gewoon niet mogelijk.
0: Huh?
4: Maar stel dat ze mogelijk zou zijn, zou ze 42 minuten duren.
0: Ja.
4: En we hebben een hele interessante wetenschapper straks aan de lijn die ons gaat uitleggen hoe dat in elkaar zit en hoe dicht de mensheid er al bij is gekomen.
0: Okay.
4: Want we zijn er al voor een stuk... Ja, we zitten er nog ver vanaf. Maar we hebben wel al pogingen in die richting gedaan. Maar stel dat het mogelijk zou zijn, dan zou deze activiteit 42 minuten duren.
5: Oh, ik vind het zo
0: het is niet zoiets met naar de maan vliegen
4: ja,
0: of zo.
4: Het is wel zoiets als naar de maan vliegen. Het is wel zoiets, ja. Je moet in die richting denken.
0: In Amerika zijn met vliegtuig.
4: Nee.
0: Maar
4: nee,
0: zo naar Australië, waar niemand naartoe wil omdat het zo ver vliegen is. Heeft dit iets te maken met vliegen?
4: Het heeft niks met vliegen te maken, nee.
0: Oh, maar wel.
4: Nee, maar het is een soort van activiteit.
0: Naar de hel gaan.
4: Naar de hel gaan. Ik vind dat je nu al super dichtbij bent.
0: Naar de Titanic gaan.
4: Nee.
0: Naar de hel.
4: Naar de hel gaan.
0: Super dichtbij, bij de hel. Dus is het ook niet leuk of wat? Zou je het willen doen als, ja, als ze er zijn? Maar Sander zit hier echt te grinniken langs alle kanten.
4: Hij denkt ook niet over de consequenties.
5: Mocht het kunnen en er waren geen consequenties, zou ik het zeker doen.
4: Ja.
0: En ik zou het willen doen.
5: Nee, jij ging gewoon mee met mij.
4: Maar nee, hij zou dat niet doen. Nee.
0: Maar jij dan?
4: Maar
0: waarom? Wat zijn de consequenties dan?
4: Omdat ik een scheidluis ben.
0: Maar is het iets wat God niet wil?
4: God, ja. Want dat is ons volgende cijfer van de dag. Bestaat God of niet? Zoveel procent vindt van... Nee, je moet even verder. Je was zo ongelooflijk dicht...
0: Bij de hel?
4: Bij de hel, vind ik persoonlijk. Allee, luister, denk even mee.
0: Vage vuur.
4: Ja, vuur. Nee.

0: staat vandaag in de krant dat de huistaken op school gaan afgeschaft worden, omdat AI er altijd tussen komt. Ik weet niet of jullie met AI aan het zoeken zijn nu met z'n allen, of jullie eigen grijze hersencellen laten werken, want het is leuk wat er allemaal binnenkomt.
1: Het cijfer van de dag.
0: Yep, dat is 42, beste vrienden. 42 minuten zou je nodig hebben om deze activiteit te doen. Wat komt er allemaal binnen, Anke?
2: Er komt heel veel binnen, maar ja, ik heb me een beetje laten verblinden door Sander, die zegt, ik zou het heel graag willen doen, mocht het mogelijk zijn. Ja. En dan komt hier binnen, Bart stuurt een marathon lopen op de maan. Dat wil je toch niet, hè, Sander?
3: Nee.
0: Ik vind dat wel ook een heel interessante. Stel je voor, omdat ik kan me voorstellen, op de maan, als je die beelden gezien hebt, je gaat zo, je springt zo met grote
3: passen. Nog langer. Hè?
0: Nee, dat gaat, ik denk dat je traag vooruit.
2: Ja,
0: ik
2: vind, ja, 100 meter, ja. Joël stuurt een e-mail zenden naar Mars. Peter zegt met de zon, naar de zon met de snelheid van het licht. Heel veel mensen sturen vliegen naar de zon. Nee. Een dag op Mars rondlopen.
0: Nee, je zit allemaal in de juiste richting.
2: Terugkomen uit de dood.
0: Nee, dat is het ook niet.
2: Of heel veel mensen naar de aardkorst gaan. Naar het centrum van de wereld reizen. Naar het middelpunt van de aarde gaan. Dan komt hier allemaal binnen.
0: Oké.
3: Nu is het warm daar, hè?
0: Het is heel, het is heet eigenlijk.
3: Heet is het, hè?
0: En dat is een van de ambetante dingen. Er zit zo in het midden van de wereld, denk ik, enorm veel vuur, hè? Dat heb ik toch geleerd, hè? Ik heb mijn huiswerk wel gedaan. Het zit op vuur in het midden van de aarde. Weet je dat?
2: Het was nog geen ChatGPT, hè? Dus ik weet het niet.
0: Maar het heeft daar iets mee te maken. Maar we zijn er nog niet helemaal. Laat ons de experts straks maar uitleggen. Maar het is, wauw, het gaat duizelen voor je ogen. Je gaat het warm krijgen.
1: Kan vanavond in B&B Zoek Lief bij VTM je laatste date punten scoren, Annick. En scoort bij VTM 2 Lyon of Fenerbahce dat ticket voor de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Het schooljaar begint!
5: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer. Lidl, dat kan tellen.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Sven en Anke.

0: vrienden, jong en oud, van 7 tot 77. Hier kunt je mee uitpakken, weet ik veel, in de home. Hier kunt je mee uitpakken bij de collega's. En op school gaat je er ook mee kunnen uitpakken. 42 minuten zou een bepaalde activiteit duren. Stel dat we ze zouden kunnen laten plaatsvinden. Dat ons daar zouden kunnen voor inschrijven als kampke in de laatste vakantieweek. Het kan niet, technisch gezien. Nick van Remortel is professor fysica aan de Universiteit van Antwerpen. Goedemorgen, professor.
1: Goedemorgen.
0: Wat zou er exact, 42 minuten en een beetje duren als het zou kunnen? Vertelt u het ons even.
1: Het is een probleem dat al in de 18e eeuw door een aantal natuurfilosofen is bedacht. Hè. Maar als je een tunnel zou graven dwars door de aarde, dan ongeveer 13.000 kilometer diep van de ene kant van de polen naar de andere kant, en je zou erin springen, wat zou er aan gebeuren? Wel, dan zou je dus op 42 minuten aan de andere kant uitkomen. Weer in het gat verdwijnen en naar je oorspronkelijke plek terugvliegen of terugvallen. Als er geen wrijving is, als niemand eruit haalt, zou dat eeuwig duren.
0: Eeuwig duren? Oh. Je springt in de put en 42 minuten aan de ene kant, 42 minuten aan de andere kant. En door en door en door.
2: Ja, oké. Okay. Oh, het is wel jammer dat je niet kan landen in Australië of zo. Nee, hè? Dat zou wel handig zijn.
0: Moet je vastgrijpen aan de rand als je daar komt.
2: Ja.
1: De snelheden waarmee dat trouwens gebeurt is enorm. Hè? Als je het centrum passeert, ben je op je maximum snelheid, dan val je aan 28.000 km per uur.
0: Oh, wauw.
1: Mits er geen wrijving is. Hè? Als het in het luchtledige zou zijn.
0: Maar dan ga je toch niet, dan is je kapsel toch ook om zeep en dat overleef je toch niet zo'n valpartij?
1: Dat kapsel is voor mij persoonlijk niet zo'n groot probleem.
0: Voor mij ook niet, maar
1: voor sommige mensen wel, ja.
0: Nee. Maar ja, overleef je dat überhaupt? Dat kan toch? Een mens kan toch zo'n snelheden niet overleven?
1: Nee, uiteraard niet. Een van de grootste problemen is de enorme druk. Want je zit daarbij, als je zo'n gat graaft, gaat dat opgevuld worden met lucht, met atmosfeer. En dus zit je met een kolom van meer dan 6 kilometer atmosfeer boven je. 6000 kilometer atmosfeer boven je, sorry. En dus die drukken zijn enorm. Hè. Temperaturen zijn daar ook niet echt aangenaam, op een paar duizend graden. Dus,
2: Dus het is science fiction uiteraard. Maar wat is eigenlijk zo het diepste gat dat ooit gegraven werd in de wereld? Want ik vind het al interessant in de tuin. Na 1,5 meter denk ik, wat voor schatten gaan hier nog uitkomen? Maar wat is het diepste dat ze ooit gegraven hebben?
1: Er zijn verschillende gaten of schachten gegraven, maar het diepste verticale boorgat dat ooit gemaakt is, is er een in Noord-Rusland tegen Moermansk. Dat is 12 kilometer diep.
0: Goh.
1: Dus dat vergelijken met de straal van de aarde dat 6500 kilometer is. Dus dat is maar een heel klein percentage van de aardkorst. Maar toch 12 kilometer diep. Het werd daar al een paar honderd graden warm, 200 graden warm. De boorkop is dan gestopt omdat de pasta van de aardkorst, die begint een beetje pasta-achtig te worden, hè, gelatine-achtig. Die zorgde ervoor dat die boorkop geen grip meer had. Die begon te smelten enzovoort. Dus men is gestopt.
0: Ja. Dus dat betekent eigenlijk ook dat de binnenkant van de wereld, wij kunnen daar van alles over denken, maar eigenlijk is dat ook nog een mysterie. Als je van die 6000 kilometer maar 12 kilometer diep geraakt, wij denken wel dat daar vuur van binnen zit. Maar wie weet zit daar nog een andere
2: samenleving.
0: Vorm van leven. Een andere samenleving. Ja,
2: wie weet is daar veel leuker in het midden van de aardkorsten. Missen wij van alles.
1: Er zijn natuurlijk indirecte manieren om daar iets over te weten te komen. In plaats van een gat boren. Maar goed, er blijft nog altijd een paar open vragen, zeker.
0: Ja. Enfin, we gaan het voorlopig nog niet als buitenschoolse activiteit voor het team organiseren hier zo even door de wereld vallen. Maar tof dat u ons even wat bijpraat. Nick van Remortel, dankjewel.
2: Fijne
0: dag. Dag.

0: met Dance All Over Me.
1: Na 8 uur tickets voor Plopsaland. Inzendingen nog altijd welkom. Een aandoenlijk appje waar wij voor zwichten, ingesproken door je kind. We bellen ook nog met Koen Wouters, die is weer hot in Nederland. En we zitten met een serieuze kwestie van wantrouwen jegens mijn Svenny Benny. Ja, en ik moet zeggen, ik snap het, Sven.
2: Ah, je snapt het toch?

0: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in je buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is jouw...
3: Ah, misschien zit je met wat regen, maar het gaat wel warm worden vandaag, dus we halen het allerlaatste en het allerbeste nog uit onze vakantie met Madonna en Holiday zometeen. Na het nieuws van 8 met Grim.
4: Goedemorgen iedereen. Veel reacties op de dood van Dolly Parton. Weinig scholen spreken af hoe ze met AI omgaan. En noodtoestand in Panama door El Niño. De muziekwereld rouwt om de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren. Ze was 80 en had kanker. Voormalig Beatles-lid Paul McCartney noemde Parton een briljante ster en een prachtige vrouw. En Mick Jagger van de Rolling Stones heeft het over een wonderbaarlijke zangeres. Het was de familie van Dolly Parton die het nieuws over haar dood bekend maakte op sociale media. Ze heeft veel betekend voor heel veel mensen.
5: Dolly opened doors for her entire family to reach the potential we didn't even

0: to know was possible for generations of singers, songwriters, musicians, and dreamers from every walk of life and across every continent. By her example, we believe that anything was possible. Rest in peace, Aunt Dolly.
1: Dolly Parton scoorde in de jaren 70 en 80 hits als Jolene en 9 to 5 en verkocht meer dan 100 miljoen platen. Ik heb mijn dromen waargemaakt, zei Parton enkele jaren geleden zelf in een interview.
2: I've always dreamed big. I've always dreamed of more. I just am grateful that I've lived to see my dreams come true. And I imagined it, I dreamed it, I worked for it. And God was good enough to let me have it.
1: Dolly Parton zou volgende maand nog optreden, maar schrapte die concertreeks in mei omdat ze sukkelde met haar gezondheid. In de VS hangen alle vlaggen de hele week halfstok en het Empire State Building in New York kleurt roze voor Parton. 4 op de 5 scholen maken geen afspraken over hoe leerkrachten artificiële intelligentie moeten gebruiken. Dat blijkt uit een rondvraag van de Artevelde Hogeschool en HLN. Opvallend, 1/4 van de leerkrachten geeft zelfs aan dat ze geen schriftelijke opdrachten meer zullen geven. Onderzoeksjournalist Joppe Nuits.
3: De leerkrachten beseffen ook dat ze voortaan zullen moeten focussen op hoe leerlingen huiswerk maken en hoe ze daarvoor eventueel AI kunnen gebruiken en niet enkel nog op het eindresultaat. Anderzijds staan ze er ook niet negatief tegenover. Veel leerkrachten beseffen ook dat AI hen ongelooflijk kan helpen door lesvoorbereidingen te vergemakkelijken.
1: Of door verbeteringen van taken en toetsen te automatiseren. Vlaams onderwijsminister Demir kondigde al aan dat er een algemeen plan komt rond AI in ons onderwijs. In Panama is de noodtoestand afgekondigd door El Niño. Een bijzonder weerfenomeen is dat om de 2 à 7 jaar opduikt. Stille water, of het water in de Stille Oceaan liever warmt dan op en dat veroorzaakt extreem weer. Van bakken regen tot extreme droogte. In El Salvador is daarom code rood van kracht voor droogte. De Britse Weerdienst vreest dat El Niño dit jaar intenser kan worden dan ooit en dat we dat ook tot in Europa kunnen voelen. En tennis, onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales op het toernooi van Winston-Salem in de VS. Collignon verloor daar van een Fransman in 2 sets, 2 keer 7-6. En in Monterrey in Mexico ligt Magali Kempe eruit in de kwartfinales van het dubbelspel. Zij verloor samen met haar Russische partner van een Oostenrijks-Pools duo in 3 sets.
4: Jonas, we weten al heel de week dat het morgen een pittig dagje wordt, maar is het vandaag dan al mild pittig, de woensdag?
5: Een beetje, hè, want op dit moment trekken er toch een paar felle buien over het land en over het centrum is het lokaal zelfs met onweer. Maar die buien die trekken wel vrij snel het land uit. Hè. Dus vanmiddag verwacht ik een lange periode met droog en vrij zonnig weer. En dan kan het echt wel goed opwarmen richting 6, 27 graden. In de loop van de namiddag opnieuw een paar buien, lokaal misschien met onweer, maar op vele plaatsen zullen we toch dan wel droog houden. En dan morgen, dat is dus die pittige dag, al zal het overdag nog wel meevallen. Hè. Dus misschien 's ochtends al een enkele bui, nadien lang droog met veel zon. En dan wordt het echt wel warm, zwoel, met temperaturen tot 30 graden. En dan morgenavond, dan komt die gestructureerde regen- en onweerszone onze richting uit. Dus morgenavond kunnen die buien echt wel fel zijn, met veel regen op korte tijd, wat hagel en rukwinden.
4: Het gaat traag op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Verlies je 40 minuten, 20 minuten extra richting Brussel. Op de E19 tussen Zemst en Machelen. E40 tussen Bertem en Kruinem. Een kwartier, ook een kwartier tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem. File op de Brusselse binnenring tussen Stroombeek en Machelen. Een kwartier en nog een kwartier richting Antwerpen. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost.

0: Ja, nu begint het echt te korten, zeggen ze dan die laatste week. Dat holiday duurt nog maar 6 dagen of zo. Madonna.
1: De ochtend van Joe. Elke dag van 6 tot 10.
0: We hebben Koen Wouters al een beetje wakker gebeld, denk ik. Goedemorgen, Koen.
2: Goedemorgen, ik was al wakker. Joehoe.
0: Oh, zeg, good boy. Zeg, jij wordt weer een superster in Nederland. Hè. Was dat jaren geleden met Clouseau. En nu, nu ga je daar 2 programma's doen. We beginnen met Beste Zangers. Dat begint nu zaterdag. Dat is eigenlijk de Nederlandse liefde voor muziek.
2: Dat is het origineel van liefde voor muziek zelfs, ja. En daar hadden wij al een paar keer de vraag voor gekregen, maar dat kwam vaak niet uit. En nu wel. En nu is het heerlijk, want er is een soort mini-revival gevoel van Clouseau al een paar jaar in Nederland. En ik denk ook wel dat hun dag geïnspireerd is om ons te vragen. En eigenlijk was het fantastisch om te doen. Ja,
3: ja, ik zag op beelden... Zeg maar. Zeg maar, Koen, zeg maar.
2: Het is al in mei opgenomen, hè? Dus alles is klaar. We hebben alles al beluisterd en bekeken. En dat is, dat is heerlijk geworden. Het is de liefde voor muziek zoals wij het kennen, maar dan met een presentator. Hè? Want Jantje Smit presenteert dat.
3: Ja, klopt.
2: En het waren voor ons natuurlijk wel heel veel artiesten die we totaal niet kenden. Maar ja, dat is dan een heerlijke ontdekkingstocht door hun muziek. En op een week tijd is het verrassend hoeveel band je kan krijgen met iemand.
3: Zeg maar, Koma, je hebt een paar fragmenten al gelost. Dat hebben ze ook gedaan in Nederland ondertussen. We gaan 2 dingen even kort laten horen. Eentje is Yves Berendsen. Dat is een populaire smartlaps. Het is een beetje zo, hè. Het is een beetje een populaire slagergenre. En die heeft Verlangen gedaan. Dat klinkt zo.

0: is wel leuk, hè? Is wel tof, hè?
1: Ja, hè? Die gast, ik kende hem niet, maar mijn kinderen kenden hem wel. Ja, die zeiden, wauw, dat ik heb met Yves Berends te staan. Dat was zo leuk. Dat vond hij ook super om te horen. Maar die heeft echt een klok van een stem.
0: Ja,
1: het is zo echt voor Hollands, zijn versie, hè, maar ik vind het wel super leuk. Ja.
0: Wie...
1: En hij was al fan van dat nummer sinds het prille begin, toen hij nog op café zo alleen maar zong. En daar heeft hij dat leren kennen. En dus voor hem was het evident om Verlangen te zingen van ons.
0: Alright, ja. En dan is er een zekere Django McCroy. Wie is dat eigenlijk? Want dat is ook nog niet zo'n naam die wij zo goed kennen.
1: Nee, Django heeft, wij kennen hem ook niet goed. Totdat we te horen kregen van, ah ja, hij heeft meegedaan aan het Songfestival voor Nederland. Of hij ging meedoen aan het Songfestival en toen is het afgelast geworden. Alleszins, het is vandaar dat hij grotere bekendheid heeft, want hij is eigenlijk meer een gast die in musical heeft gezongen, maar een hele eigen, frisse, coole stijl heeft. We hebben in zijn repertoire superveel nummers gevonden die niet zo Clouseau waren, maar wel echt goede nummers. En hij is een fantastische zanger.
2: Ja, hij heeft Anne gekozen.

0: Zalig.
1: Hey, toen je dat hoorde, Koen, dacht je toen niet van... Oké, we gaan aan het vervolg ook zo zingen. Want het heeft wel iets, hè, Anne. Als ik jou zie, wil ik niets anders dan schuren. Ik vind het wel goed.
2: Ja, het is grappig, want de alternatieve versies die we hier al jaren horen, heeft Busy eigenlijk gewoon gedurfd. Hey, ik moet u corrigeren, Anke, want dus Jean Gou heeft Daar gaat ze gebracht.
1: Oh.
2: En deze versie van Anne is van Busy.
1: Oh.
2: En Busy is een waanzinnig geflipte, heerlijke, gekke man. Die doet veel rap, R&B's. Hij is vooral een heel bekende rapper. We kenden hem van Vrienden van Amstel. Toen zaten we in de kleedkamer naast elkaar. En toen hebben we 2 weken aan een stuk op Vrienden van Amstel in Ahoy zijn rapmuziek moeten aanhoren. En dat was een hele, hele warme, grappige gast. En het was niet te verwonderen dat hij dan met zo'n versie van Anne afkwam. Iedereen lag dubbel van het lachen.
0: Ja,
2: en elke keer als ik het hoor, krijg ik een brede glimlach. Dus,
0: maar je ziet dat we de namen nog niet zo goed kennen. Hè? Want ik heb ze door elkaar gehaald, de namen. Dus
1: ik kon het niet corrigeren, want ik wist het eerlijk gezegd ook niet. We hebben de line-up gezien, Koen. En eigenlijk kennen wij alleen Zoe Livey. Dat is die van dingen, hè, van Aaron Blomhaar, Tranen van Goud.
0: Ja, dat is zo, ja.
1: En Desiree,
0: ja.
1: Dat is die van Never Alone.
0: Ah, ja,
1: van Two Brothers and a Fourth.
0: Oh my
1: dingen,
0: god, ja.
1: Die kennen we, Maar de mensen van nu, die gaan we ontdekken vanaf zaterdag samen met de rest van Vlaanderen. Koen,
0: en Got Talent komt er ook nog aan. Daar hebben we al beelden van gezien. Dat ga je ook presenteren in Nederland, België en Nederland samen. Dus ja, het wordt weer helemaal Hollands voor jou, man.
2: En we gaan ook volgend jaar op tournee in Nederland in maart en dan hele zomer festivals doen daar in de hoop dat beste zangers en alle dingen die we gaan doen de volgende maanden daar zo terug een beetje extra aandacht aan ons brengt en dan is het terug naar Nederland veel.
0: Ja, heel cool. Jij naar Nederland tegen dan komt Borsato weer naar hier. Hè? En dan,
2: ja, precies wel. Ga daar maar vanuit.
1: Zo simpel gaat het zijn.
0: Je weet maar nooit. Kom, veel succes ook met de 24 uur van Zolder met je zoon Nono die eraan komt. En dank je dat je ons
2: hebt. Dank je wel.
0: Bye bye.
2: Bye bye.

0: Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Sven en Anke.
3: Good times.
2: Great.

0: Alleen maar liefde en hartjes voor jullie op deze woensdagochtend. En straks misschien nog een familieticket voor Plopsaland volgende maandag. Robin S.
1: Een blik achter de schermen.
2: Ach jongens, we zitten met een zeer zwaar geval van wantrouwen.
0: Ja.
2: Jegens mijn Svenny Benny hier aan de overkant.
0: Ja, zwaar, het is echt waar.
2: Sven is voor het allereerst in zijn leven afgewezen.
0: Nee, dat is toch wel gebeurd, maar niet in zo'n zaak.
2: Ja, maar toch, je ego kan het niet aan. Het is op een zeer pijnlijke manier gebeurd. Je hebt het ons gisteren opgebiecht. Vond ik wel fijn dat je gewoon eerlijk vertelde, want ik zou zeker denken dat jij dat niet zou zeggen.
0: Ja, maar wacht.
2: Dus vertel het maar eens op antenne voor de luisteraars, wat jij hebt meegemaakt.
0: Maar ik vond het raar, want ik ken dat gewoon eigenlijk niet zo. Wat is er eigenlijk aan de hand? We hebben geen kinderen. En we hebben wel vier nichtjes en een neefje. En daar hebben we eigenlijk mee afgesproken dat we daar leuke dingen willen mee doen in een leven. Als je zelf geen kinderen hebt, dan heb je daar wat ruimte en wat kansen om dat te doen. Dus voor de eerste communie nemen ze mee naar Disneyland Park. Dat heb ik hier nogal verteld op de radio. Plechtige communie mogen ze alle vijf eens een keer een weekje mee, met weekje naar Barcelona. Het zijn altijd superleuke momenten die ze ook nooit van hun leven vergeten. En voor hun 18e verjaardag hebben we gezegd, weet je, we gaan voor de 18e verjaardag ze alle vijf voor een mooie reis meenemen.
2: Lucratief eigenlijk om Pippi's fan eigenlijk
0: te hebben. Ja, maar het verschil is, als jullie moeten, maar ik schrik daar dan van wat de consequenties daarvan zijn. Het verhaal is, het is heel leuk om dat te doen met hen, maar nooit moet ik rekening houden met dat jullie twee of zelfs drie hotelkamers moeten boeken. Dat als je vliegtickets koopt, dat het niet voor twee is, maar voor drie, vier. Dat als je in een auto gaat zitten, dat die bagage dat je moet ingestapeld krijgen. Dus ik ben nu eigenlijk bezig. En Julie is ondertussen al 21. En ik vroeg haar, want die reis is nog niet kunnen doorgaan als ze nog met mijn opleiding zat. En nu vroegen we haar zo een paar maanden geleden, maar Julie, zou je het nog altijd willen doen? Ja, zeg ze, ik zou kijken zo ontzettend naar uit om met jullie op reis te gaan. En dan is het een beetje zo, wat ze leuk zouden vinden, een soort van droomreis. En met Julie gaan we naar Zuid-Afrika volgend jaar.
2: Ja,
0: en ik kijk daar zelf ontzettend naar uit om met haar daar in de paasvakantie naar Zuid-Afrika te gaan. Maar natuurlijk, met z'n drieën, dan moet je ook, wat moet je dan doen? Twee hotelkamers. Ik schiet daar dan van, dat zijn dan dubbele prijzen. Ja, uiteraard, zo gaat dat in het leven. Dus ik dacht dan voor het eerst, ik ga Airbnb doen.
2: Ah, ja.
0: Want je hebt er al vaak over verteld, veel vrienden van mij doen dat. Als je met een grotere groep gaat, is dat interessant? Is er financieel wat voor? Je kan mooie plekken dan eigenlijk huren. Appartementen of zo, of huizen die je anders niet zou kunnen huren met z'n
2: tweeëntjes. Allerlei accommodaties.
0: Voilà. Dus ik had een mooi appartement, heel betaalbaar gevonden. Want het is eigenlijk, zijn die prijzen daar wel oké in Zuid-Afrika. In Cape Town. Mooi appartement, heel mooi. Met mooi uitzicht over de zee. En ik denk, dat gaan we doen. Dus ik denk, ik boek dat. De volgende dag komt een bericht waar ik nooit van gedacht had dat ik het zou krijgen. Ik kan het appartement niet huren.
2: Oh.
0: De eigenaar zegt, eigenlijk letterlijk, ik heb het jullie getoond, ik vertrouw u niet meer, Ornelis. Nee. Ik denk, maar ik wil het geld al overschrijven. What's the problem? Nee. Het ging niet over mijn financiële ontoereikbaarheid of zo. Het ging erover, zei hij, je hebt geen enkele positieve recensie op Airbnb. Het is een mooi appartement in een buurt waar veel mensen wonen.
2: Ja.
0: Ze dachten eigenlijk, en dat zei hij ook letterlijk, misschien ben jij een vriendengroep die wil komen fuiven en lawaai maken met meer mensen dan je zegt. Dus sorry, we gaan je niet verhuren. Terzij je via iemand een positieve recensie kan krijgen over voorafgaande verblijven die je gedaan hebt. Ik kon het appartement niet huren.
2: Nee, ze denken dat jij een of andere marginaal misschien uit België bent.
0: Ja,
2: ben ik ook, daar
3: ze zijn zo'n foto gaan opzoeken, denk ik.
0: Maar hoe raar is dat? Dat hij dus je gewoon niet... Vertrouw, ik ken dat systeem ook niet, dat je dat niet... Ik wist niet dat dat zo gaat.
2: Ah, jongen, is dat eigenlijk al. en daarom doe ik echt alles, tot op het maniacale, om toprecensies te halen op Airbnb.
0: Want hoe vaak
2: echt
0: heb je dat al gedaan, Airbnb? Vijf keer,
2: Vijftien keer. Ja. Ik doe dat jaarlijks.
0: Maar je krijgt dan, als je daar dan zoiets huurt, nadien... Geef die dan punten op je, zoals dat je bij de Uber dat ook hebt en zo.
2: Ja, maar je krijgt zo een week, denk ik, of zo, om een recensie te posten.
0: Ja?
2: Maar na die week worden die recensies pas gepost. En tegelijkertijd. Dus,
0: maar wat tegelijkertijd?
2: Stel nu...
0: Wie post er? Jij post ook over hen?
2: Ja, ik kan over hoe de verhuurder was. En de verhuurder kan over mij als huurder posten.
0: Oké.
2: Maar ze worden pas tegelijkertijd gepost, zodat je niet, als jij een slechte recensie krijgt, dat je denkt...
0: Ik zal
2: Jean-Philippe uit Saint-Tropez wel eens goed de waarheid gaan vertellen als hij dat over mij... Dat werkt zo niet. Maar... niet altijd vullen mensen een recensie in.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus soms stoef jij dan over iets en dan krijg je zelf niks terug. En dan denk je, mos, zeg.
0: En welke, wat is dan de jongen, trend van...
2: Jongen. Ja, het is de wereld op zijn kop. Maar als je mijn recensies leest... Ik ben de properste, liefste, meest verstandige, meest communicatieve vrouw op aarde.
0: Ja,
2: in de wereld van Airbnb.
0: Maar niet properste, dat kan mij niet voorstellen.
2: Ik ga het u bewijzen.
0: Jij laat toch een rommeltje achter op het eind.
2: Nee. Want ergens op de wereld wil ik de beste vrouw zijn. En op Airbnb ben ik dan.
0: Oh,
2: ja, echt wel.

0: Ja. Elton John. Elton John, I'm still standing. Ja, Sander Grim, we moeten eerlijk toegeven, ik heb ondertussen de recensies van Anke gezien. Dus ik krijg geen appartement vast om te huren. Of enfin, dat appartement niet in Zuid-Afrika, omdat ze me niet vertrouwen omdat ik ook geen positieve recensies heb. En Anke heeft op die Airbnb, waar ik dus nu voor de eerste keer opkwam, je hebt het mij getoond.
1: Ja,
0: ik zit er nu op.
1: Waanzin, ik ben precies Sina Maria tezamen.
0: Stefan zegt, jullie 2023 waren zo blij om Anke en familie in onze woning te verwelkomen. Ik zou het sterk aanbevelen.
1: Hey.
0: Patty die zegt, Anke en familie waren supergasten. Fijne communicatie, het appartement werd zeer netjes achtergelaten. Jullie zijn altijd welkom. Denis, in Frankrijk. In juli 2017.
1: Hey.
0: Het is al 9 jaar dat je daarmee bent. We hadden veel plezier in het verwelkomen van Anke, haar man en kleine Lou. Er was toch geen kleine Max?
1: Nee.
0: Zeer vriendelijke familie, aardig, respectvol voor het terrein. Het huis is teruggekeerd zoals het is, aan te bevelen en zeer te vertrouwen. En zo echt...
1: Zo gaat dat maar door, hè.
0: Maar 15 van dat soort recensies.
1: Ja, en weet je, ik kijk daarop, hè. Ik vind dat ook behapbaar, dat is maar een week dat ik iets moet onderhouden. Dat kan ik prima blijven.
0: Ja?
1: Maar deze zomer had ik toch een akkefietje met mijn echtgenoot. Want die had een citronellakaars te gretig uitgeblazen op het tafelkleed buiten.
0: Ai.
1: Ja, en er zat een gatje in. Daar heb ik een hele week over opgejaagd.
0: Heb je dan betaald of heb je een nieuwe tafelkleed?
1: Ik zei, we moeten een nieuw tafelkleed kopen, anders gaan we recensies naar beneden. En Tom zei, doe niet gestoord, we gaan het gewoon eerlijk opbiechten. Heb ik gedaan, 10.000 keer voor geëxcuseerd. Man vond het niet erg.
0: Oké, het is iemand die een heel goede suggestie stuurt. Misschien moet Anke... via Tom, haar eigen huis, huren, Airbnb gewijs. Dat gaat altijd proper liggen daar in Assad. Ik vind wel een goede suggestie eigenlijk.
1: We zien wel. Het nieuws van 8:30 van onze Grim.
2: Goedemorgen. 4 op de 5 scholen maken geen afspraken over hoe leerkrachten artificiële intelligentie moeten gebruiken. Dat blijkt uit een rondvraag van de Artevelde Hogeschool in Highland. Leerkrachten zien de gevaren, maar ook de kansen. Toch geeft een kwart aan dat ze geen schriftelijke opdrachten meer geven, omdat ze moeilijk kunnen controleren of een leerling een taak wel zelf gemaakt heeft of AI heeft gebruikt. In de VS hangen alle vlaggen de hele week half stok en kleurt het Empire State Building in New York roze. Allemaal door de dood van de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren, ze was 80 en had kanker. Er stromen massa's reacties binnen van heel wat wereldsterren. En in Panama, daar is de noodtoestand afgekondigd door El Niño. Dat is een bijzonder weerfenomeen dat om de 2 à 7 jaar opduikt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan op en dat veroorzaakt extreem weer. Van bakken regen tot extreme droogte. In El Salvador is daarom code rood van kracht voor droogte. Bij ons wisselen bewolkt vandaag, soms buien, maar ook opklaringen en temperaturen tot 27 graden. Morgen eerst buien, later wat zonniger en tot 30 graden.
1: Waar verlies je meer dan 10 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg? 40 minuten. Een half uur richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. E40 tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem. 20 minuten. Een kwartier extra tussen Bertem en Krainem. 20 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de Brusselse bindering tussen Stromeek en Machelen een kwartier.
3: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op

0: Wrecking Ball van Miley Cyrus, het metekind van Dolly Parton. Ze heeft laten weten dat ze echt helemaal onder de voet is van het afscheid van haar vriendin. Zo noemt ze Dolly Parton. En ze zegt, de wereld is nu een veel armere, stillere plek geworden.
1: We hebben vanochtend al een nummer van Dolly Parton laten horen. En ook al met Barbara Dex gebeld, want die is met een tournee bezig met de nummers van Dolly Parton. En alle programma's vandaag bij Joe, extra aandacht voor Dolly Parton. Zometeen bij ons gaan we nog eens een familie...

0: eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
1: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
2: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
3: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
4: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Krevel.
6: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
5: Krevel, leef beter. Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: honderden, misschien duizenden kinderen hebben al boodschappen naar ons gestuurd de voorbije weken. Ze willen allemaal naar Plopsaland maandag. Ja, het zijn de laatste dagen om tickets te winnen natuurlijk bij ons.
1: Sven en Anke vieren de laatste vakantiedag in Plopsaland te Pannen. En jij kan erbij zijn.
2: We kijken er enorm naar uit om met jou naar Plopsaland te gaan op maandag 31 augustus. Er zijn inderdaad heel veel appjes binnengekomen. En soms komt er toch een appje binnen dat je denkt van... Goh, zelfs de stoerste tijger van de wereld, zoals daar zijn, pakweg Sven Ornelis, kan het dan niet droog houden. En dan denk je van, oh ja, maar natuurlijk mannetjes, mogen jullie komen. Je moet maar eens luisteren naar dit hier.
3: Dag Sven en Anke. Onze zomervakantie is super slecht gestart. Op 2 juli hebben wij een zware woningbrand gehad. Al ons speelgoed, kleren en onze kamers zijn weg. Wij willen daardoor heel graag onze vakantie supergoed eindigen. Mogen wij alsjeblieft naar Plopsaland?
4: Mogen wij alsjeblieft naar Plopsaland?
3: Dada.
4: Dada.
0: Oh, ja, inderdaad.
2: We hebben de mama opgebeld. Goedemorgen, lieve Sophie.
5: Goedemorgen, Anke. Sorry, ik had zelf een beetje tranen in mijn ogen.
2: Ja, wat is er gebeurd begin van de vakantie? Vertel eens.
5: We vermoeden iets in de elektriciteitskast die er nog maar een jaar stond, pas gerenoveerd. Iets verkeerd daar gegaan en die is in vlammen opgegaan. Ja. Ja. Dus onze bovenverdieping is volledig vernieuwd door rook en hitteschade. En dat was waar aan de kindjes... sliepen.
2: Ja, dus...
5: ja, slapen, Laura.
2: Al hun kleren, speelgoed, de Lego, ja. De Playmobil, de spelletjes, de puzzels, alles weg.
5: Alles weg.
2: Oh.
5: Ja.
2: Ja, en jullie wonen nu ergens anders tijdelijk dan? Of, oh.
5: Ja, we zijn eerst een weekje bij mijn papa gaan bivakeren, noem ik dat. Met de kindjes op luchtmatrassen. En dan hebben we in een noodappartement van de gemeente kunnen logeren. Maar dat is 70 vierkante meter, maar 5 niet evident. En nu via hebben we een tijdelijk huurhuis in Torhout.
2: Oh,
5: dus we zitten hier wel goed.
2: Ja, sorry. Ja, maar ja. Het is een no-brainer hè, voor ons. Tuurlijk mogen jullie komen, zeg. Heel graag zelfs. Kom alsjeblieft ook naar ons hallo zeggen. De kindjes, hoe heten ze? Wat zijn er 3?
5: Jack, die 8 is, die start met 3e leerjaar. Dan hebben we Laure, die wordt bijna 5. En Max, die op mijn arm zit, is 2,5. Oh. Dat is in november met school.
2: Maar ja, jongens, toch, ja, dat is horror wat jullie hebben meegemaakt. Dus het minste wat wij kunnen doen, is jullie tickets geven voor nu maandag naar Plopsaland. Om inderdaad die vakantie goed te eindigen. Dag, lieve schatten,
5: Anke,
2: Jack.
5: Laure zou graag iets zeggen tegen jou.
2: Oké, ja.
5: Zeg maar wat, Anke, Laure.
6: Papa is binnen.
2: Wat zeg je?
5: Papa is de tv aan het filmen.
2: Ah, papa is de tv. Oh, maar dan moeten wij zwaaien en kushandjes geven. Zijn we aan het doen. Zeg heel graag tot maandag, lieve schatjes.
0: Tot dan.
5: Tot maandag, Sven en Anke.
0: Dag.
1: Good times, great music.
7: Sven en Anke.
8: I want you to want me.

0: Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Dus ook voor klanten?
0: Yep, go for info naar telenet.be.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Veel brommerkenners onder onze luisteraars. Het is echt een gat in uw cultuurproducer, Sander. Maar we bellen ze biedt met Vital Borkelmans. We gaan het fixen. Het nieuws van 9 van Grim.
4: Goedemorgen allemaal. Maandag 31 augustus is een populaire verlofdag. Weinig scholen hebben afspraken rond AI en noodtoestand in Panama door El Niño. Opvallend veel mensen nemen komende maandag 31 augustus verlof. In de privé heeft al 13% een vakantiedag aangevraagd. Dat is zelfs meer dan op 1 september. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf SD Works in het nieuwsblad. Je hoort Chris Storms.
5: Aangezien dat deze 1 september dit jaar op een dinsdag valt, hebben veel mensen, denk ik, de gelegenheid genomen er dan nog een dag tussen in te schieten, een snipperdag bij te nemen. Want er is op dit moment niet echt opvang. Hè. De zomerkampen en zo zijn voorbij. Je moet dan een oplossing vinden en een snipperdag is een oplossing.
4: Sommige bedrijven komen met een creatieve oplossing. Werknemers mogen maandag hun kinderen gewoon meebrengen naar kantoor. Bij uitgeverij Lano bijvoorbeeld. Daar organiseren ze workshops voor de kinderen, uiteraard rond boeken. 4 op de 5 scholen maken geen afspraken over hoe leerkrachten artificiële intelligentie moeten gebruiken. Een kwart van de leerkrachten is zelfs van plan om geen schriftelijke taken voor thuis meer te geven. Omdat ze toch niet kunnen controleren of de kinderen ze wel zelf gemaakt hebben of dat door AI hebben laten doen. Dat blijkt uit een rondvraag van de Artevelde Hogeschool in HLN. Onderzoeksjournalist Joppen Nuits.
6: De leerkrachten beseffen ook dat ze voortaan zullen moeten focussen op hoe leerlingen huiswerk maken en hoe ze daarvoor eventueel AI kunnen gebruiken en niet enkel nog op het eindresultaat. Anderzijds staan ze er ook niet negatief tegenover. Veel leerkrachten beseffen ook dat AI hen ongelooflijk kan helpen door lesvoorbereidingen te vergemakkelijken.
4: Of om automatisch taken en toetsen te verbeteren.

0: En in Panama is de noodtoestand afgekondigd door El Niño. Dat is een bijzonder weerfenomeen dat om de 2 à 7 jaar opduikt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan op en dat veroorzaakt extreem weer, van bakken regen tot extreme droogte. In El Salvador is code rood van kracht voor droogte. De Britse Weerdienst vreest dat El Niño dit jaar intenser kan worden dan ooit en dat we dat ook tot in Europa kunnen voelen.
1: Ja, El Niño. Vandaag wel al een klein beetje minder weer, hè Jonas?
2: Ja, toch wel, want op dit moment is het toch heel wisselvallig met vooral over het centrum en het oosten van het land een paar felle buien. In het westen daar is het wel al mooi opgeklaard en die opklaringen die trekken geleidelijk aan ook verder naar de rest van het land. Dus tegen de middag overal tijdelijk droog weer met veel zon en dan halen we toch nog heerlijke temperaturen rond zo'n 26 graden. Maar in de loop van de late namiddag dan vergroten we opnieuw de kans op een paar lokale buien, eventueel zelfs met een donderslag.
1: Ja, en morgen is die dag waar we toch naar uitkijken, is niet het woord waar we voorzichtig moeten mee zijn, hè?
2: Ja, toch wel, want morgen gaat het echt wel warm worden met zelfs temperaturen tot de 30 graden. Maar met die warmte komt dan echt wel die onstabiliteit op gang. In de vroege ochtend is er wel kans op een enkel buitje. Maar het is vooral morgenavond dat we goed in de gaten zullen moeten houden. Want dan komt er echt een gestructureerde regen- en onweerszone onze richting uit. En die buien die lijken vooral over het centrum en het oosten van het land redelijk fel te kunnen zijn. Met dus veel regen op korte tijd, wat hagel, rukwinden. Lokaal, maar dus op sommige plaatsen kan het morgenavond wel even stevig regenen, toch wel.
3: En het weekend al willen we dan ook weten, hè?
2: Ja, het wordt dan weer wat frisser. Hè. Dus vrijdag, zaterdag, zondag temperaturen zo rond 21 graden. Maar het zal ook heel wisselvallig zijn. Vrijdag zijn het zelfs nog een paar onweerachtige buien. Zaterdag en zondag gaat het dan om doodgewone regenbuien. Tussendoor ook wel eens langere droge momenten. Maar dus een bui is nooit veraf. En waarschijnlijk ook begin volgende week zo temperaturen 20, 21 graden. En af en toe nog eens wat regen. Dus een terugkeer naar dat echt warme, stabiele zomerweer staat er niet op de weerkaart.
1: Nee, dat zijn je laatste dagen. Waar Frank terugkomt uit vakantie, je moet voor maandagochtend toch nog iets proberen forceren. We gaan maandag vanuit Plopsaland uitzenden, dus doe daar nog even je best voor de komende dagen. Okay?
2: Ik doe mijn best. Ja.
1: Dat is goed.
3: Die kerel, die denkt nu echt, de grootste van Ornelis vraagt om mijn best te doen, maar ik kan daar ook dingen aan doen. Het gaat traag op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen, verlies je 40 minuten. Kwartier op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en de welriekende Dreef. Richting Brussel, E19 tussen Zemst en Machelen, 20 minuten. 20 minuten op de E40 tussen Aflichem en Sint-Agatha-Berchem. En nog file richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem, een kwartier.

0: La nog eens gedaan met Michael Bublé en Everything.
1: Sven en Anke.
2: Ja, ik vind het keiplezant om ex-voetballer Vital Borkelmans te volgen op Instagram. Dat is altijd een super sympathieke kerel die we altijd kunnen bellen, waar hij ook vertoeft in de wereld, want die heeft zo'n internationaal paspoort dat vol stempel staat.
0: Ja, ja.
2: Die gaat alle mogelijke richtingen uit. Vital, die noemde Brommerke omdat hij zo ongelooflijk goed kon optrekken als een Brommerke. Dat was niet normaal hoe snel hij in gang schiet. Ja, Sander, dat is het verhaal eigenlijk van Vital Borkelmans.
0: Voilà.
2: En hij is ook een super sympathiek Brommerke. Heeft van alles gedaan, van de Rode Duivels, heeft Dender getraind, Jordanië, dat was hij, de Turks en Caicos-eilanden. De laatste keer dat we hem belden was in Irak en ik zag nu op zijn social media hoe hij in vol ornaat met aangepaste muziek en mensen met een rode stip op hun voorhoofd en alles erbij in India werd onthaald.
0: Limburger wereldburgers, Sven Ornelis.
2: Dat is het. Vital, goeiemiddag in India, beste vriend. Ça va?
3: Goedemiddag, goedemiddag. En ja, en hier rijden Brommekes rond, dat is niet normaal weer, hè.
2: Ja, is, ah, ja, dat is...
3: Ja. De ene bommen naar de... Ja, dat is ongelooflijk, hè.
2: Ja, is daarom, denk je, dat je ze naar India bent mogen gaan? Dat ze zeggen, zoveel baalden nog een brommer bij uit Vlaanderen. Zou het zo zijn?
3: Nee. Het is eigenlijk heel rap gegaan, eigenlijk. Mensen die mij belden. En ook het contact was vrij leuk, want zeer positieve mensen. En ook, ja, het is ook een Bollywoodster die de club runt. Asif Ali, een zeer bekende Bollywoodster. Ja, en die vroeg dan, kun je onze club doen? Voor 4 maanden.
2: Okay.
3: Dat is maar een competitie met voor 4 maanden met 6 ploegen. Zo willen zij het voetbal hier promoten. Ja, en ja, het is wel een zeer grote uitdaging.
2: Maar wacht, Vital, dat zijn dus eigenlijk van in het begin van de competitie van het seizoen zijn het eigenlijk al de play-offs. Als ik het zo. Dat is het eigenlijk wat jullie daar doen.
3: Ja, dat is een super league dat ze hier spelen.
2: Okay.
3: En daar komt heel veel volk naar kijken. Maar dat leeft ook enorm. Zo willen zij ook. Dus ja, ik zit in een stad gelijk Kerala. Daar wonen 35 miljoen mensen. Huh? In deze stad waar ik zit.
2: Kochi, Forza Kochi,
3: ja,
2: dat is de ploeg.
3: Dus Kochi en dan Kerala. Kerala is eigenlijk de grote hoofdstad. Het is een hele mooie omgeving hier. Het is hier echt veel te zien. Ja, ik ben echt tevreden dat ik die uitdaging heb aangenomen.
2: Maar man, hoe doe jij dat toch allemaal? Je moet dan ook weer alles achterlaten. En dan, want ja, voor 4 maanden ben je nu naar daar.
3: Ja.
2: Vorige keer belde je in Irak, hè, waar je zei, het valt hier nog wel mee.
0: Ja, je zei, Bagdad is hier helemaal terug schoon opgetrokken.
2: Ja. Dat is toch niet normaal? Allee man, je bent een avonturier, hè, Vital.
3: Ja, het is ook zo. Als je in België doe ik bij sommige clubs, heb ik daar de jeugd getraind, vrijblijvend. Dan hebben mensen me gevraagd hier van ja, kunnen ons helpen in de norm van naar het betere voetbal voor ons club te brengen, proberen.
2: Ja.
3: Ze hebben ondertussen ook 3 Brazilianen, 1 Mexicaan, 1 Australiër gekocht eigenlijk. Zo, ja. Ik weet niet waar ik aan begin. Sven, ik ga eerlijk zeggen, ik heb gisteren het stadion gezien van ons. Ja. Er kan 68.000 man binnen.
2: What?
3: Complex, ja, mooi. Ja,
2: 68.000,
3: ja.
2: Dat hebben jullie in België, zo'n stadion.
3: Het leeft hier ook. Ook het WK hier, dat heeft hier geleefd. Enorm.
2: Oh.
3: En ja, kijk, dat is een heel mooie uitdaging.
0: Hoi. Hallo?
2: Ja, ook.
0: Oh ja, ook de lijn.
3: Ja, hoor je mij?
2: Ja, we horen je helemaal opnieuw. Ja,
0: maar Vital, gaan we nog iets afspreken? Als je dan de beker van India wint, dan bellen we nog eens even terug. Is
2: ja,
0: het goed?
2: Dat gaan we doen.
3: Dat is eigenlijk 14 december.
2: Oké, okay, nou, en voorzichtig, mag je niet op straat eten en dan kun je lelijke dingen tegen. Ik ben al een paar keer geweest in India. Altijd...
3: Nee.
2: Voorzichtig, we willen je gezond houden.
3: Ja, we hebben vandaag een feestdag, Happy Onam. Dus ik krijg ze biedt zo een witte rok aan.
2: Ja.
3: En dan moet ik mee dan dansen in de kleurrijke zoet. Zo, ja. Ja. We gaan daar aan meedoen, hè.
0: Ja, we willen het graag zien op Instagram Stories, hè.
2: Ja.
0: Post het maar, in uw achterhoek.
2: Vital, Brommelke is zijn wit kleed, dansend in de straten van India. We zijn grote fan, man, dat weet je. Vital Borkemans.
0: Doei.
2: Dankjewel, hè.
3: Ciao.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Hallo, Kevin hier van Prikketik Qualidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikketik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Kom maar jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen.
5: Wat zit er tussen, mama?
4: Jaak.
5: Jaak?
4: Chocoladezaak, slimmetje. Matinetjes.
5: Oh, wauw, van Jaak.
0: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
6: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Van Haren, Van Haren.
9: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
8: Van Haren, Van Haren.
9: Omdat we van schoenen houden.
0: IKEA-tip van de week.
10: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
12: IKEA.
0: IKEA. Voorwaarden op IKEA.be.

0: Tina Turner, Bryan Adams, It's Only Love.
1: Sven en Anke.
0: Heel veel liefde, elke dag muziek tussen 6 en 10, elke weekdag. 11e seizoen Sven en Anke ondertussen. En we doen tussen 9:30 en 10 altijd koffietanken. Eigenlijk is dat je favoriete muziek van je bedrijf draaien. Wat wij doen, je krijgt dan ook reclame voor je bedrijf op de radio. Altijd handig meegenomen. En je krijgt koffiemokken waar onze kop op staat. Het is eigenlijk het is een beetje grappige koffiemokken. Die krijg je zomaar gratis en voor niets. We vragen alleen je favoriete plaatjes. Dus doe maar even via joe.be.
2: En een wekker kan je ook krijgen. Wij moeten trouwens nog even hartjes geven aan de online dienst van Joe. Want ze hebben het gefixt. Hè. De poorten van de dag, die wij altijd open doen bij een schone dag. Dat muziekje kan je nu instellen als wekker op je telefoon. Gewoon via de Joe-app. Rechterbovenhoek zie je een wekker staan. Kan je het uur instellen en daarna begint ook gewoon de radio te spelen. Helemaal getest en goedgekeurd door luisteraar Kathleen vanochtend. Die zei er dit over.
3: Altijd zo'n geluksmomentje als jullie dat opzetten. Dan zit ik meestal op mijn fiets en dan denk je, ah, zalig. En eerder dan al vanaf je uit je bed komt.
0: Ja, dus was er blij mee. Ja.
2: Goed, hè? Daarvoor doen we het.
0: Voilà, de gewone wekkers van alle DJ's van Joe kan je daar ook nog altijd vinden. Maar dus inderdaad, dat hele sfeervolle muziekje, de poorten van de dag, gratis en van iets, nu op de app van Joe. Dit is Dasha, Austin, zometeen Jimmy Cliff, Reggae Night.

0: en Reggae Night in de ochtend van Joe. Het is 10:02, het nieuws met Grim.
1: Goedemorgen. Opvallend veel mensen nemen komende maandag 31 augustus verlof. In de privé heeft al 13% een vakantiedag aangevraagd. Dat is zelfs meer dan op 1 september. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf SD Works. Het schooljaar begint pas dinsdag en ouders vinden maar moeilijk opvang voor hun kinderen. Want er zijn maandag geen kampen meer of zo. In sommige bedrijven mag het personeel daarom zijn kinderen meebrengen naar kantoor. Verschillende banken grijpen in. Nu spaarders vanaf vandaag kunnen intekenen op de nieuwe staatsbonds. Die op 1 jaar levert bijna 2% netto op, die op 10 jaar bijna 2,6%. Banken vrezen dat spaarders daardoor geld zullen weghalen en verhogen daarom zelf de rente. Soms tijdelijk. Onder meer Beobank en MiDirect doen dat. En Belfius en BNP Paribas Fortis lanceren kasbons. En in Pakistan zijn zeker 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Die brak uit op de derde verdieping in de materniteit. Mogelijk door een kapotte airco. Volgens CNN vechten nog andere kinderen voor hun leven. Het klaart geleidelijk op en we halen 26 graden. In de loop van de namiddag stijgt de kans op buien opnieuw. Morgen meestal droog in de voormiddag. In de vroege avond dan gaat het stevig regenen tot 30 graden.
2: Oh, ellendig nieuws, zeg. Wow. Het gaat langzaam op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Verlies je 40 minuten, een kwartier richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen, een kwartier.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag...
2: Blink in Tongeren en dat is een poets- en huishoudelijke hulpkantoor. Goedemorgen, dag Vanessa. Hallo Vanessa.
0: Hallo Vanessa.
2: Vanessa laat ons hangen.
0: Ja.
2: Vanessa.
0: Ze was er hoor.
2: Ze was er hoor.
0: Ah, en ben je daar, Vanessa? Nee.
2: Maar ze zei toch hallo net?
0: Ja, ik hoorde even hallo. Hoor je het kraken? We hebben met WhatsApp naar haar gebeld, omdat de gewone lijn niet werkte. Het is gewoon raar aan het kraken.
2: Oké, maar kijk, Vanessa, je weet, dat is een poets- en huishoudelijke hulpkantoor, heb ik al gezegd. Dus die moeten elke dag opnieuw de blijde boodschap verspreiden. Want je weet, als poetshulp is geweest, dat is de beste dag van de week. En in naam van ons allemaal willen we iedereen van Blink en ook alle andere poetskantoors in de wereld bedanken voor jullie dagdagelijkse inzet. Amai, ja. Maar precies, ik zag hier de baren. Sorry. Ja, echt stom.
0: Hey, nee, goed, we gaan in de muziek draaien. Blink uit Tongeren. Queen, I Want to Break Free. Justin Timberlake en Stop the Feeling. Kenny Loggins en Footloose. En de koppen komen er ook aan. De mokken.
3: Koffie tanken met Sven en Anke.

0: Dag Sven en Anke, ik ben Elke en we hebben gekozen voor I Want to Break Free, omdat we altijd aan de toets moeten denken als we aan het stofzuigen zijn. En de iconische videoclip.
1: Koffietanken met Sven en Anke.

0: Otto is op zoek naar billen.
1: Billen?
0: Die op designmeubelen willen zitten.
2: Oh ja.
0: In een dure onderbroek.
2: Oh, ik wil dat.
0: Eventueel met een trampstamp erboven.
2: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
3: Cécile.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Dit is Joe.
6: Koffietanken met Sven en Anke.

0: Dit is Joe.
1: Koffietanken
0: met Sven en Anke.
2: Dag Sven en Anke, mijn naam is Vanessa en ik kies voor het liedje Can't Stop the Feeling. Een super nummer vol energie. En ik vind het altijd een leuk nummer, zeker als ik weer een compliment gekregen heb van mijn medewerker.

0: Dit is Joe.
1: Dag Anke en Sven, ik ben Elke en ik heb gekozen voor het liedje Footloose omdat het toon van het lied instant goed gezet.
0: Dit is Joe.
2: Koffie tanken met Sven en Anke.

0: koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Een hele goede morgen. Ik hoop dat iemand buiten nog het licht gaat aandoen, maar hier binnen brandt de lamp, werkt alles en staat de goede muziek helemaal klaar voor jou. Eerste nieuws van 10 uur, dit is Niels Rosa Peralta.
5: Een goeiemorgen. België nemen maandag massaal verlof. Onze banken gaan de strijd aan met de staatsbonds en in Pakistan komen 15 baby's om in een ziekenhuis. Opvallend veel mensen nemen komende maandag, 31 augustus, is dat verlof. In de privé heeft al 13% een vakantiedag aangevraagd en dat zelfs meer dan op 1 september. Dat blijkt allemaal uit cijfers van HR-bedrijf SD Works, Chris Storms.
6: Aangezien dat deze 1 september dit jaar op een dinsdag valt, hebben veel mensen denk ik de gelegenheid genomen er dan nog een dag tussenin te schieten, een snipperdag bij te nemen. Want er is op dit moment niet echt opvang. Hè. De zomerkampen en zo zijn voorbij. Je moet dan een oplossing vinden en een snipperdag is een oplossing.
5: Sommige bedrijven komen met een creatieve oplossing. Werknemers mogen maandag hun kinderen dan gewoon meebrengen naar kantoor. Bij uitgeverij Lano bijvoorbeeld. Daar organiseren ze workshops voor de kinderen, uiteraard rond boeken. Verschillende banken grijpen in nu spaarders vanaf vandaag kunnen intekenen op de nieuwe staatsbonds. Die op 1 jaar levert bijna 2% netto op, die op 10 jaar bijna 2,6%. Banken vrezen dat spaarders daardoor geld zullen weghalen en verhogen daarom zelf de rente, soms tijdelijk. Onder meer Beobank en MeDirect doen dat en Belfius en BNP Paribas Fortis lanceren kasbonds. Je leent dan eigenlijk geld aan je bank. En in Pakistan zijn zeker 15 pasgeboren baby's om het leven gekomen bij een brand in een ziekenhuis. Die brak uit op de derde verdieping in de materniteit. Mogelijk door een kapotte airco. Volgens CNN vechten nog andere kinderen voor hun leven. En het weer nog. Het klaart geleidelijk op vanaf de kust en we halen rond 26 graden. In de loop van de namiddag stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen eerst meestal droog. In de vroege avond gaat het stevig regenen met onweer, hagel en veel wind, maximaal tot 30 graden. Vrijdag nog buien. In het weekend wat droger bij zo'n 21 graden.
4: Op dit moment nog 3 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E19 richting Brussel, een kwartier erbij.

0: tussen Zemst en Machelen. A12, 8 minuten in de file tussen Strombeek, Bever, Centrum en Grote Lindelaken. En op de Brusselse binnenring een kwartier tussen de Expo en Koningsloo.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Voor Bruce Springsteen staan de deuren hier altijd open. Hè. Glory Days. Straks gaat er weer een blondje shine via jouw radio. Céline van Oitsel is deze week mijn wegwijzer en geeft dus elke dag leuke tips. Maar de wereld is natuurlijk vandaag in rouw door het overlijden van een ander blondje, Dolly Parton. Maar wij vieren het leven en de muziek van Dolly de hele dag hier bij Joe. En dat gaan we zo meteen al doen met een van haar allermooiste liedjes na de radio's en...

Gisteravond kwam het nieuws dat Dolly Parton op 80-jarige leeftijd overleden is. Ik was daar zelf even niet goed van. Altijd grote fan geweest van Dolly. In de eerste plaats natuurlijk van haar muziek, van haar stem, maar zeker ook wie zij was als persoon. Sven en Anke die belden vanochtend nog met de Vlaamse Dolly Parton, Barbara Dex. En die benadrukte dat ook. Echt zo van, ja, dat was een heel verbindende figuur. Of je nu republikein, democraat, arm of rijk was, gelovig of niet, hetero of queer, maakte eigenlijk niet uit. Zij verdeelde niet. Zij verbond. Ze deed dat altijd door goede doelen te steunen. Natuurlijk ook met het entertainment dat ze zelf bood. En dan met altijd heel veel humor. Hè. Ik ga vandaag zelf nog eens een van haar allermooiste, meest gevoelige liedjes draaien. Het is een liedje dat ze schreef voor haar man. Of eigenlijk naar aanleiding van een situatie met haar man. Met wie ze in totaal 60 jaar getrouwd is geweest. Die man had wat geflirt in de jaren 70 met een andere vrouw. Zij voelde wat jaloezie. En in de jaren 70 zei ze toen nog in interview van ja, mijn man is eigenlijk wel wat geschrokken toen ik dat lied had geschreven. Maar jaren later lachte zij daar zelfs mee. Werd het een soort van running joke tussen Dolly Parton en haar man. Als haar man dan languit ongewassen in zijn pyjama lag in de zetel, dan zei Dolly, al wel ze, nu zou Jolene u mogen hebben ze. En dat is Dolly echt een volle uit. Hè. Eerlijk, echt,

0: Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Voor die...
2: Goedemorgen allemaal.
1: Waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de...
4: Goedenavond.
1: Waarbij je de dag wil verteren door te...
5: Dansen op deze toppers.
1: Voor wie non-stop info zoekt.
3: En nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even...
6: Alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
3: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim. Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
9: Dit is Joe.

Speciaal ook voor ons Ranië, die gisteren de beslissing nam om na 10 jaar uit de avondspits te stappen bij Joe. When the Lady Smiles van de Golden Earring. Het is vandaag de verjaardag van de man die altijd de zingende tandarts wordt genoemd. Dat was hij namelijk ook. Hij wordt vandaag 69 jaar en hij roept al sinds de jaren 90 Sing Hallelujah. Vandaag is dat meer Sing Hipper de Hip Hoera voor Dr. Alban.

0: over 10:30 geworden. Er zijn een paar plekken waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring 7 minuten in de file tussen Strombeek en Koningslo. Antwerpse ring richting Nederland ook 7 erbij tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. En op de E313 richting Antwerpen komen er 6 minuten bij tussen Randst en Antwerpen-Oost.
1: Dit is Joe
2: met Heidi van Tielen.

luisteren naar Back to Black. Céline van Oitzel is deze week de persoon die jou gaat helpen om keuzestress te vermijden. Stel, je wil zo nog eens een boek lezen, maar welk? Wel, Céline gaat zo meteen eentje tippen in de wegwijzer dat op haar echt diepe indruk.

0: euro goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
2: Wij zijn tevreden over uw werk.
3: Maar?
2: Nee, geen maar.
3: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Oh, ons cv-fotoboek is er.
5: Mag ik eens kijken?
4: Wauw. Oh, weet je dit nog?
5: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
6: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
7: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
8: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpelmoes deze week.
7: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
9: Krevel.
10: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
9: Krevel. Leef beter.
11: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: No Doubt en Don't Speak, maar ik ga nu wel babbelen met Céline van Uitsel.
1: De Wegwijzer.
0: Céline, een heel goedemorgen.
2: Goedemorgen, Heidi.
0: Op woensdag dan vraag ik mijn wegwijzer altijd om een tip te geven voor een boek of een podcast, want er zijn er zoveel, zie het bos door de bomen maar eens. Wat heb jij gekozen?
2: Er zijn heel veel podcasts, maar eigenlijk luister ik daar niet naar. Ik heb wel heel veel boeken al gelezen en er is er eentje dat ik altijd aanraad. Dat is een tip die ik zelf gekregen heb van Erik Goens, The Man Himself. En ik ben al bij hem in het huis geweest, in zijn huis. Hij heeft dus een hele grote boekenkast. En ja, denk ik, als hij mij één boek aanraadt uit die kast, dan moet dat wel een goeie zijn.
0: Ja.
2: En dat is het boek Boetekleed, ik heb het hier vast, van Ian McEwan. Dat is een heel mooi boek, dat is een roman, een genre... Ja, waar ik eigenlijk niet voor kies. Ik hou meer van thrillers. Maar dit heeft mij zo aangegrepen dat ik dat iedereen aanraad.
0: Okay,
2: ik wil nog niet te veel verklappen. Maar,
0: maar je moet ook wel iets zeggen. Ja. Je moet ons wel een klein beetje warm maken van wat heeft dat boek met jou gedaan dat jij het ook wil verder aanraden aan andere mensen.
2: Wel, het is een liefdesverhaal, maar niet zo'n melig, flauw liefdesverhaal. Nee, het is een heel mooi liefdesverhaal als zich afspeelt in de Eerste Wereldoorlog. Ja, en als je Wereldoorlog hoort, dan weet je al dat daar van alles slecht gebeurd is en ook van alles wat je wel gaat emotioneren. En meer wil ik niet zeggen, echt niet, want het is te goed. Het is ook heel mooi geschreven, dat vind ik ook leuk. Het is een oud boek en de manier van schrijven van Ian is gewoon... heel mooi. Hij kiest heel mooie woorden uit. Hij maakt heel mooie zinnen. Ik heb het wel in het Nederlands gelezen, want in het Engels was het... Ja, ik vond het in het Nederlands even mooi vertaald als het in het Engels was.
0: Ja, zeg, en het is dan een liefdesverhaal, maar het speelt zich wat af tegen het decor van de Eerste Wereldoorlog. Is zo de geschiedenis ook wel iets die jou interesseert? Of is dat dan echt gewoon dat liefdesverhaal dat jou zo meepakt?
2: Nee, het is niet het liefdesverhaal. Ik kan het eigenlijk niet zeggen, Heidi. Het is de plot twist. Het is, je denkt dat je het begrijpt, maar het is helemaal anders dan je denkt. En dat komt je pas op de laatste pagina te weten. En ik wil nu ook iedereen vragen om niet die laatste pagina als eerste te gaan lezen. Want dan, dan wordt u ineens iets heel duidelijk. En ik heb toen zelfs moeten huilen en dat overkomt mij zelden. Allee, toch als ik een boek aan het lezen ben, anders wel vaak hoor.
0: Ja. Oké, wel emotioneel, maar als een boek dat met jou doet, dan wil dat wel iets zeggen.
2: Ja.
0: Oké, gaan we toevoegen aan jouw lijstje, hè, dat Boetekleed van Ian McEwan. Komt erbij. Céline, heel erg bedankt en tot morgen. Hè.
2: Graag gedaan.
1: De Wegwijzer. Good times, great music.

Prince en When the Doves Cry. Anja, Pascal, Wouter, ze vragen allemaal naar dat boek dat Céline van Oudsel daarnet aanraadde. Dat is Boetekleed van Ian McEwan. En Daisy laat ook weten dat het boek verfilmd is. Het heet Atonement. Een geweldige film, zegt zelf, met Keira Knightley en James McAvoy. Dus als je niet zo een geweldig goede lezer bent of dat niet zo graag doet, weet dan dat er ook de optie is van de film. Soms is het boek beter, soms de film. Dat weet ik niet. Ik heb in deze geen ervaring. Maar dus Boetekleed of Atonement. Een heel ontroerend verhaal volgens mij.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Mannekes!
2: Bompie! Die zijn toch augustus, hè?
1: Ja, ja, dat weten we.
2: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
3: Ja, ja, dat weten we.
2: En om ons huisje wat op te frissen.
1: Ja, ja, schilderen en zo.
2: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
3: Wat blief,
4: dat wisten we niet.
2: Dat weet het nu.
4: Naar Gamma!
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
7: Go Yellow!
8: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
9: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
8: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
10: Van Haren, Van Haren.
11: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
10: Van Haren, Van Haren.
11: Omdat we van schoenen houden.
12: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
13: Goedemorgen. Dit uur kies jij weer muziek bij In de Stemming. Maar er is sowieso ook muziek van Michael Jackson, Phil Collins en Natalia. Bijna 1 over 11. Dit is het nieuws met Niels Rosa Peralta.
14: Goedemorgen. Leerlingen met een hoog IQ krijgen te weinig steun. Een internationale samenwerking rond grondstoffen. En Kian Uitenbroeks stapt uit de Ronde van Spanje. Leerlingen met een hoog IQ krijgen amper begeleiding op school. Maar 1 op de 5 krijgt daar genoeg steun, dat blijkt uit cijfers in de Standaard. Leraars moeten heel hun klas mee over de streep trekken en vergeten daardoor soms de sterkste leerlingen uit te dagen en te motiveren. Er zijn nogthans wel mogelijkheden, zegt Karin Verschuren van de KU Leuven.
15: Algemene onderwijskwaliteit is natuurlijk belangrijk. En dan is het ook belangrijk om in de klas te differentiëren. Zodanig dat leerlingen met verschillende vaardigheden aan moeten kunnen komen. En soms is versnellen ook een aangepaste maatregel. Het kan gaan over een vakversnelling. Dat een leerling bijvoorbeeld wiskunde volgt in een hoger leerjaar. Maar het kan ook gaan over een jaarversnelling.
14: De Vlaamse regering maakt daar nu ongeveer 1 miljoen euro per jaar voor vrij. Om te vergelijken, in Nederland is dat elk jaar 23 miljoen. Ons land gaat samenwerken met 11 NAVO-landen om te vermijden dat we zonder belangrijke grondstoffen vallen. Zoals kobalt en lithium, want die zijn nodig om moderne wapens en technologie te maken. Die grondstoffen komen nu onder meer uit China en dat is een risico in tijden van oorlog. België wil er daarom samen met onder meer Nederland, Spanje, Canada en Turkije voor zorgen dat we genoeg grondstoffen binnenkrijgen en veilig bewaren. En sport, Kian Uitenbroeks liever start straks niet meer in de 5e rit in de Ronde van Spanje. Hij viel in de 2e rit en heeft te veel last van zijn enkel en van de schaafwonden. Uitenbroeks wordt nu verder onderzocht om te zien wat er precies aan de hand is. Het zit hem niet mee dit seizoen, want Uitenbroeks moest ook al vroeg opgeven in de Ronde van Frankrijk door ziekte. Het klaart geleidelijk op vanaf de kust en we halen rond 26 graden. In de loop van de namiddag stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen eerst meestal droog. In de vroege avond gaat het wel stevig regenen met onweer, hagel en veel wind. Maxima tot 30 graden. Vrijdag nog buien, in het weekend wat droger bij zo'n 21 graden.
13: 2 files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring 7.

0: 5 minuten in de file tussen Strombeek en Koningsloo komt daardoor een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Nederland schuif je 6 minuten aan tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Nickelback en How You Remind Me. Er blijven maar reacties komen op die boekentip van mijn wegwijzer Céline van Uitsel daarnet. Boetekleed van Ian McEwan. Maar je hoeft dat uiteraard niet allemaal te onthouden. Misschien ben je gewoon volop aan het werk. Zit je in de wagen en denk je van ja, ik kan het niet onthouden. Kan het ook niet direct opschrijven. Weet dan dat al die tips gewoon verzameld worden in de Joe-app. Of op joe.be. Even doorklikken op mijn eigen hoofd naar de wegwijzer. En dan vind je echt alle inspiratie van mijn wegwijzers van de afgelopen weken heel overzichtelijk terug. Echt een aanrader. Zo simpel als 1, 2, 3.

Noem haar gerust de nieuwste countryster aan het firmament, die Stella Lefty in Boston. En ook zij heeft gisteravond een post gedaan rond het overlijden van Dolly Parton. Ze noemde haar de beste ooit in wat zij deed. En het is echt wel fascinerend om te zien dat van een oude rockgod als Mick Jagger tot zo'n jonge nieuwe zangeres, dat Dolly Parton de allergrootste complimenten krijgt voor wie ze was, wat ze deed, hoe ze zong. En hoe meer ik de laatste uren al over haar heb gelezen, hoe meer ik haar eigenlijk nog bewonderd. En ze krijgt vandaag zeker ook nog de aandacht die ze verdient hier, hier bij Joe. Nu eerst een andere superster die in M ook wel een wereldverbeteraar had. Dit is Michael Jackson.

0: zometeen en in de stemming die te maken heeft met het leger. Dus bereid je alvast voor. Geef acht.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts.
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
4: Nee.
5: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
7: Lotto is op zoek naar een maag.
8: Een maag?
7: Met een baksteen erin.
8: Ah, zo.
7: Om je droomwoning te bouwen.
8: Ik zie graag een strakke fermette.
7: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
8: Hoe dan?
9: C'est bon.
7: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
8: Schooljaar begint.
10: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
8: Oh my.
10: Lidl, dat kan tellen.
8: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
4: Ah, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
8: Ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
11: Fris en proper het nieuwe schooljaar in?
12: Let's go!
11: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1,

0: in de stemming.
1: Vandaag starten in ons land de eerste jongeren voor hun vrijwillig militair dienstjaar. Een nieuw concept in België, in andere landen is dat wel een aantal jaren aan de gang. Het gaat dus om jongeren die vrijwillig bij het leger gaan. Ze worden daar ook voor vergoed een jaar. Maar het is natuurlijk ook een soort van campagne van het leger om nieuwe jonge mensen aan te trekken. Er starten er vandaag 50 bij de marine en dan in september komen er nog een paar honderd bij de lucht en de landmacht. En daarom kan jij vandaag bij In de Stemming in de Joe-app kiezen tussen twee songs in uniform. Dit hier is de eerste. Heel logisch, hè? Als eerste keuze. Status Quo en In the Army kan je nu opstemmen in de Joe-app. Maar ja, ik weet ergens wel, defensie, het is in deze onzekere tijden ook wel belangrijk. En toch blijf ik dat moeilijk vinden. Het leger, oorlog, wapens, dat soort zaken. En ik ben dan ook graag nog altijd een klein beetje naïef. En dan denk ik,

Ja, kan dus ook gedraaid worden zo meteen binnen dikke 10 minuten. Lilian Saint-Pierre en Soldiers of Love. Jij bepaalt nu in de Joe-app voor welke song jij in de stemming bent. Gewoon op jouw favoriet klikken. Degene met de meeste stemmen, die draai ik.

0: 2:55. Er zijn 4 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 5 erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 23 tussen Antwerpen-Zuid en Merksem komt daar door een defect voertuig. Op de E313 richting Antwerpen een kwartier in de file tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En op de Brusselse binnenring 11 erbij tussen Wezenbeek en Leonard.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

In de stemming vandaag, in het teken van de jongeren die gestart zijn vandaag met hun vrijwillig militair dienstjaar. Zij moeten al terug naar school vandaag. En ik zei daarnet ook, geef acht. Dat is echt zo'n oldschool legeruitdrukking. Geen idee of dat iemand dat daar nog zegt bij Defensie. Heeft ook niks te maken met het getal 8. Want ik dacht, ja, waarom zeggen we eigenlijk geef 8 en niet geef 7 of geef 9? Maar heeft te maken met het oude woord 8, wat dus gewoon aandacht betekent. Of oplettendheid. Dus wilde eigenlijk gewoon zeggen, let op, geef 8. Daarom, geef 8, want je krijgt van mij nog iets minder dan 8 minuten, 5 om precies te zijn, om mee te bepalen voor welke song jij in de stemming bent. Het gaat tussen Status Quo en In The Army Now en ook het vrolijke Lilian Saint-Pierre en Soldiers Of Love. Jij kan daarvoor stemmen in de Joe-app, dat hebben heel veel mensen al gedaan. Op dit moment Lilian Saint-Pierre aan de leiding, maar zeer, zeer nip met 51%. Dat kan dus nog alle kanten uit.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Met een Buzzypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hem vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Good times. Great music.
7: Dit is Joe.

0: Ja, en de look voor nu, dat is er eentje in camouflagekleuren.
1: In de stemming.
0: Luisteraar Pascal, die bij Defensie werkt, die stuurt in de Joe-app. Geef achtste, zeg je dat nog altijd bij de landmacht en ook bij officiële gelegenheden. En jullie hebben duidelijk acht gegeven bij het stemmen vandaag. Maar zoals dat gaat bij battles, er kan er maar één de winnaar zijn. Lilian Saint-Pierre, die stond minutenlang sterk met haar Soldiers of Love. Maar het legerfans van Status Quo was nog sterker. Ze halen het met 54% van de stemmen. Ja, het leger, geen job, wel een missie.

En die Indie Army Now van Status Quo, die haalde toch wel wat herinneringen naar boven. Onder andere bij Jean, die stuurde in de Joe-app Indie Army Now, dat moet van 1986 zijn geweest. Het werd toen zot gedraaid, terwijl ik toch wel met een klein hartje zat te wachten op mijn oproepingsbrief. En Vic uit Bredene, die stuurde, ik ben 38 jaar beroepsmilitair geweest. Heel mooi beroep als je houdt van avontuur en ook stabiliteit in je leven. Ik zou het zo opnieuw doen. Je hebt collega's op wie je kan rekenen, dat worden echte vrienden en sommigen voelen aan als familie. Dat is natuurlijk de mooie kant van de medaille. Jammer genoeg is er ook een andere.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Dit
2: is jou. Een hele goede middag. Je luistert naar Joe. We gaan dit uur van Pink Floyd naar Katy Perry en ook van UB40 naar Shania Twain. En nu gaan we naar Niels Rosa Peralta voor het nieuws van 12 uur.
3: Een goedemiddag. Protest bij onze brouwers. De fans van Dolly Parton leggen bloemen neer. En Kian Uitenbroeks stapt uit de Ronde van Spanje. Onze brouwers willen af van de slogan alcohol schaadt de gezondheid. Dat schrijven ze in een open brief aan de federale regering. De nieuwe slogan moet binnenkort op elke alcoholreclame staan, maar dat vinden ze te ver gaan. Dat zegt Albert de Brabanderen, CEO van de gelijknamige brouwerij.
4: We zitten eigenlijk in de situatie waarin we gestigmatiseerd worden als brouwers. We zijn een 100% voorstander om te zeggen alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Maar in deze situatie gaat het dan over alcoholgebruik vanaf het eerste glas. En dat is totaal niet aan de orde, want net een mooie glas brengt ons mensen samen. Dat is wat we in België als cultuur hebben om vriendschappen te sluiten. En het zou zonde zijn om dat te laten schieten.
3: De brouwers vragen daarom om meer in te zetten op sensibiliseren en informeren. Ze vrezen natuurlijk ook dat we nog minder bier gaan drinken, want dat is de laatste 10 jaar met bijna een vijfde gedaald. En leerlingen met een hoog IQ krijgen amper begeleiding op school. Maar 1 op de 5 krijgt daar genoeg steun. Dat blijkt uit cijfers in de Standaard. Leraars moeten heel hun klas mee over de streep trekken en vergeten dan soms de sterkste leerlingen uit te dagen en te motiveren. Er zijn nogthans wel mogelijkheden, zegt Karine Verschuren van de KU Leuven.
5: Algemene onderwijskwaliteit is natuurlijk belangrijk. En dan is het ook belangrijk om in de klas te differentiëren. Zodanig dat leerlingen met verschillende vaardigheden aan hun trekken kunnen komen. En soms is versnellen ook een aangepaste maatregel. Het kan gaan over een vakversnelling. Dat een leerling bijvoorbeeld wiskunde volgt in een hoger leerjaar. Maar het kan ook gaan over een jaarversnelling.
3: De Vlaamse regering maakt daar nu ongeveer 1 miljoen euro per jaar voor vrij. Om te vergelijken, in Nederland is dat elk jaar 23 miljoen. In Nashville in de VS leggen honderden fans bloemen neer aan het huis van de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton, die overleed gisteren. Ze was 80 en had kanker. Overal in de stad hangen posters en spandoeken voor haar. En wereldwijd reageren artiesten aangeslagen, ook bij ons. Zangeres Laura Lynn noemt Dolly Parton een icoon.
6: Het was zeker een vaste voorbeeld. Niet alleen voor mij, denk ik, maar voor heel veel mensen. Niet alleen omwille van haar zang of haar acteerprestatie, maar ook om wie ze was. Want het was echt wel een hele grote madame die heel veel betekende voor de mensen en vooral voor kinderen. Dus ik denk dat we dat allemaal een beetje kunnen meenemen in ons leven, in onze toekomst, wat zij voor heel veel mensen heeft gedaan.
3: Mogelijk zal Parton ook in haar thuisstad Nashville begraven worden. En dan nog sport. Kian Uitenbroeks start straks niet meer in de vijfde rit in de Ronde van Spanje. Hij viel in de tweede rit en heeft te veel last van zijn enkel en van de schaafwonden. Uitenbroeks wordt nu verder onderzocht om te zien wat er precies aan de hand is. Het zit hem echt niet mee dit seizoen, want Uitenbroeks moest ook al vroeg opgeven in de Ronde van Frankrijk door ziekte. Vanmiddag eerst nog zon bij 26 graden, maar geleidelijk stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen is het meestal droog en warm tot 30 graden. In de vroege avond gaat het stevig regenen, met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag nog buien, in het weekend droger bij zo'n 21 graden.
2: Op dit moment zijn er 4 plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 41 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En nog eens 10 tussen Borgerhout en Merksem. Daar gebeurde een ongeval. E313 richting Antwerpen. Een half uur in de file tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de E40 richting Kust. 11 minuten extra tussen Aalter en Beernem. Komt daardoor een ongeval.

Binnen een week zitten we al aan dag 2 van het nieuwe schooljaar. Gaat die eerste dagen misschien even pikken en vroeg opstaan, op tijd vertrekken. Kinderen, misschien een beetje ambetant omdat ze weer in de pas moeten lopen. Gelukkig zijn er ook positieve punten en wat meer structuur en de vrienden terugzien. Al is zagen en klagen over het onderwijs van alle tijden. Dat bewijst ook deze single van Pink Floyd uit 1980 al.

0: Forever Young.
1: Lukt jammer genoeg niemand, hè. Forever Young blijven. Meisjes worden vrouwen, jongens worden mannen. Maar Sophia George die zal op haar manier toch altijd een girly blijven. En dat heeft ze natuurlijk te danken aan deze.

0: ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Curiosity Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. Eén podium, één festival. Zes dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiosityfestival.be.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea. De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
7: Dit is Joe.
8: Good times.
7: Great music.

Een experimenterende Katy Perry en I Kissed a Girl. En ook Katy Perry heeft haar liefde geuit voor Dolly Parton, die gisteren overleed op 80-jarige leeftijd. Ze deed dat met een hele mooie Instagram-post van hen tweeën. Ze hebben meermaals samen gezongen. Ze zei het was een fantastische, pure, lieve vrouw. En dat vond ik ook mooi dat ze schreef van als je in je leven naar iemand opkijkt, laat dat dan Dolly Parton zijn. Ze heeft het allemaal, ze heeft het talent, ze heeft gewoon de lieve kant van de zaak die heel veel andere mensen jammer genoeg niet hebben. Zij was dat allemaal. Straks bij Karel, na 1 uur natuurlijk weer een nieuwe single van Dolly Parton. Enfin, een nieuwe single, een oude van haar, maar weer eentje als eerbetoon.

0: Noem hem gerust de popsterren van zijn times. Harry Styles, Sign of the Times. En zometeen gaan we samba dansen. Maar het is bijna 1:30 geworden. Het is druk onderweg. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file op dit moment, meer dan een uur, vind je op de Antwerpse ring richting Nederland. Dat tussen Sint Anna Linkeroever en Merksem. Komt daardoor een defect voertuig. Op de E313 richting Antwerpen 3 kwartier erbij tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de A12 een kwartier extra tussen Wilrijk en Antwerpen-Zuid. En op de E17 12 minuten extra tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Daar staat een defect voertuig.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Ik ga jou zo meteen het beste bewijs geven dat je echt nooit zomaar mag geloven wat je op het internet leest. Maar mannekes, toch, daar staat wat gezever op. Zelfs over onze Sven en Anke, echt waar. Ik ga het zo meteen laten horen. En ondertussen ja, is er natuurlijk in België een hele discussie aan de gang. Moet er op alle flessen met alcohol staan, alcohol schaadt de gezondheid? Of mag het alcoholmisbruik schaadt de gezondheid blijven? Ik ga me daar niet mee moeien. Ik ga gewoon heel veilig voor de muzikale optie van UB40.

0: Jij wilt een hondenjob? Waar wacht je op? Start de cursus hondentrimmen.
1: Afstandsonderwijs.
2: Mannekes, die zijn het augustus, hè?
3: Ja, dat weten we.
2: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
4: Ja, dat weten we.
2: En om ons huisje wat op te frissen.
3: Ja, schilderen en zo.
2: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
4: Wat blief,
2: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
4: Naar Gamma.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
0: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
7: Schat, ik zie je graag.
8: Ja, maar?
7: Maar nee, geen maar.
8: Oh.
7: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
9: Smartfoto.be.
10: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
11: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
10: Echt of wat?
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
12: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
13: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition.

0: gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
3: Oh, schat, kijk, die afwerking.
4: Oh, en dat is hier zo stil.
3: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
4: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
3: Oh.
2: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
3: Oh.
2: Zegt.
5: Oh, Quadro.
1: Krevel.
6: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
1: Krevel. Leef beter.

0: ga jou even een kleine blik achter de schermen geven. Anke die zit naast mij aan de bureaus hier bij Joe. En als ik dan 's morgens toekom, uiteraard een paar uur later dan zij, dan is mijn bureau naast haar niet altijd even toegankelijk. Dat heeft te maken met een hele grote föhn van Anke. Haar schmink, bussen, lak, brooddozen, drankflessen. Geen drank van alcohol, maar ik bedoel zo van die drinkbekers en dat soort zaken. Soms ook wat extra kleren. Ze zegt ook vaak dat dat thuis ook wel de situatie is. Een beetje een situatie van chaos. Ik vind dat totaal niet erg. Met alle liefde kan ik zeggen dat Anke wel een beetje een sloddervoske is. Maar wat blijkt, op internet staat Anke bekend als een soort van propere poetsgoeroe. Enfin, toch als je haar recensies op Airbnb mag geloven. Dat kwam vanochtend aan het licht. Op Airbnb moeten huiseigenaren dan commentaar geven op wie er gelogeerd heeft. Zijn die deftig geweest? Hebben die niks afgebroken? En dat soort zaken. En Sven had dat achterhaald, omdat hij zelf heel graag Airbnb wou gebruiken een van de komende maanden. Maar hij werd hem een toegang tot een huis ontzegd, omdat hij geen lovende recensies had. Omdat hij het gewoon nog nooit had gedaan. En dus werd gezien als onbetrouwbaar. Iets helemaal anders dan bij Anke dus.
1: Je hebt het mij getoond.
2: Ja,
1: ik zit er nu op.
2: Waanzin. Ik ben precies Sina Maria te samen.
1: Stefan zegt, jullie 2023 waren zo blij om Anke en familie in onze woning te verwelkomen. Ik zou het sterk aanbevelen.
2: Hey.
1: Patty die zegt, Anke en haar familie waren supergasten. Fijne communicatie. Het appartement werd zeer netjes achtergelaten. Jullie zijn altijd welkom. Denis in Frankrijk. In juli 2017.
2: Hey.
1: Het is al 9 jaar dat je daarmee bent. We hadden veel plezier in het verwelkomen van Anke, haar man en kleine Lou. Er was toch geen kleine Max?
2: Nee.
1: Zeer vriendelijke familie. Aardig, respectvol voor het terrein. Het huis is teruggekeerd zoals het is. Aan te bevelen. En zeer te vertrouwen. En zo echt.
2: Zo gaat dat maar door, hè?
1: Maar 15 van dat soort recensies.
2: Ja, en weet je, ik kik daarop, hè. Ik vind dat ook behapbaar. Dat is maar een week dat ik iets moet onderhouden. Dat kan ik prima, blijkbaar.
1: Het is iemand die een heel goede suggestie stuurt. Misschien moet Anke via Tom haar eigen huis huren. Airbnb gewijs, dat gaat altijd proper gedaan.
0: Als dat de oplossing is, dan ga ik van onze gezamenlijke bureau ook een Airbnb maken. Want ze kan het dus op een ander.

Trust Fall. En laat je maar met een gerust hart spreekwoordelijk vallen in de armen van onze Karel Schmidt. Hij zorgt natuurlijk weer voor de hits van Schmidt tussen 1 en 4 hier bij Joe. Ik heb nog zelf de Backstreet Boys op hun allerbeste. Na Kid Creole, die nogal met klem ontkent dat hij de vader zou zijn.

0: Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Welkom, de hits van Schmidt staan in de startblokken met straks in de schatkamer uiteraard Dolly Parton en ook vele andere toppers, Kylie Minogue, Peter Gabriel en Andy Grammer. Zometeen na het nieuws, want het is 1 uur, Niels Rosa Peralta.
4: Goedemiddag, het West-Nijl-virus maakt een slachtoffer in Nederland. Protest bij onze brouwers en grote belangstelling voor de voetbalmatch België-Frankrijk. In een ziekenhuis in Utrecht in Nederland is iemand gestorven aan het West-Nijl-virus. Dat meldt de gezondheidsdienst daar. Meer informatie geven ze voorlopig niet. Er liggen wel nog 3 andere mensen met het virus in Nederlandse ziekenhuizen. Eerder vielen er ook al zeker 5 doden in Noord-Macedonië. In ons land is het West-Nijl-virus alleen vastgesteld bij wilde vogels en een paard in de buurt van Brussel. Het kan overgedragen worden door muggen. Het overgrote deel van de mensen die besmet raken voelen daar niks van. En onze brouwers willen af van de slogan alcohol schaadt de gezondheid. Dat schrijven ze in een open brief aan de federale regering. De nieuwe slogan moet binnenkort op elke alcoholreclame staan, maar dat vinden ze dus te ver gaan. Dat zegt Albert de Brabandere, CEO van de gelijknamige brouwerij.
5: We zitten eigenlijk in de situatie waarin we gestigmatiseerd worden als brouwers. We zijn een 100% voorstander om te zeggen alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Maar in deze situatie gaat het dan over alcoholgebruik vanaf het eerste glas. En dat is totaal niet aan de orde, want net een mooie glas brengt ons mensen samen. Dat is wat we in België als cultuur hebben om vriendschappen te sluiten en het zou zonde zijn om dat te laten schieten.
4: De brouwers vragen daarom om meer in te zetten op sensibiliseren en informeren. Ze vrezen natuurlijk ook dat we nog minder bier gaan drinken, want dat is de laatste 10 jaar met bijna een vijfde gedaald. De minister-president van Brussel, Boris Dillies, roept vanavond de gewestelijke veiligheidsraad samen over de reeks schietpartijen van de voorbije dagen en het toenemende drugsgeweld. Alle Brusselse burgemeesters en politiezones zijn uitgenodigd, net als procureur des konings Moinil, nationaal drugscommissaris Van Wijmeers en binnenlandminister Quentin. Het zal vooral gaan over extra middelen en mensen. In Nashville in de VS leggen honderden fans bloemen neer aan het huis van de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton, die overleed gisteren. Ze was 80 en had kanker. Overal in de stad hangen posters en spandoeken voor haar. Wereldwijd reageren artiesten aangeslagen, ook bij ons. Zangeres Laura Lynn noemt Dolly Parton een icoon.
6: Het was zeker een vaste voorbeeld. Niet alleen voor mij, denk ik, maar voor heel veel mensen. Niet alleen omwille van haar zang of haar acteerprestatie, maar ook om wie ze was. Want het was echt wel een hele grote madame die heel veel betekende voor de mensen en vooral voor kinderen. Dus ik denk dat we dat allemaal een beetje kunnen meenemen in ons leven, in onze toekomst, wat zij voor heel veel mensen heeft gedaan.
4: Mogelijk zal Parton ook in haar thuisstad Nashville begraven worden. En dan nog sport. Onze Rode Duivels spelen op 28 september in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion tegen Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League. Enkele dagen eerder, op 25 september, openen de Duivels in en tegen Italië. En het weer nog vanmiddag. Eerst nog zon bij 26 graden, maar geleidelijk stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen is het meestal droog en warm, tot 30 graden. In de vroege avond gaat het wel stevig regenen, met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag nog buien, in het weekend droger bij zo'n 21 graden.
3: En op dit moment staan er 7 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen D313, van Herentals-West tot Antwerpen-Oost 44 minuten. Op de E17 vanaf Haasdonk 28 minuten. Op de A12 van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid 24 minuten. E34 tussen Melcele en Sint-Annalinkeroever 19 minuten. Miserie ook op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 44 minuten. En vanaf Sint-Annalinkeroever tot Antwerpen-West 25. Richting Gent tot slot tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost 13 minuten.
7: De hits van Schmidt.
3: Goedemiddag.

Kylie, maar ook Pet Shop Boys zorgen voor een mooi begin van de woensdagmiddag. En van harte welkom, dit zijn tot 4 uur de hits van Schmidt. Met als vaste ingrediënten de zen, rond 14:15, het moment om even te chillen. Vandaag ook de schatkamer, 14:15, met postuum Dolly Parton. Gisteravond toch wel even schrikken eigenlijk. Later vandaag gaan we ook swipen en liken. En er zijn ook dingen die kunnen gebeuren waarvan ik nu niet weet dat ze zullen gebeuren. Gewoon dat zo spontaan moet. Kijk, elk frisse begin of frisse start begint met een eerste stap. En voor je het weet, eindig je met een wereldhit die iedereen meeneuriet in de auto of achter je bureautje. Hier is het lijflied van Peter Gabriel en Salisbury Hill. En goedemiddag.

0: The Thing I Love en Max en Andy Grammer. Wat gebeurt er als Michael Jackson je refrein meezingt? Alleen het refrein. Het overkwam Rockwell in 1984 en hij scoorde een wereldhit. Die hoor je zo meteen. En ik heb ook wat zwarte verleiding. Klinkt verleidelijk, hè? Is het ook, zo meteen.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoopman!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat is een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoopman!
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
7: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
6: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Het nieuwe schooljaar begint!
9: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
8: Oh, my.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
11: Wat? 150 baht?
10: Schatje, dat is 4 euro.
11: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
10: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
12: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
13: Code Yellow!
14: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
15: Echt, een heel jaar!
14: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
16: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
17: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.

De achtervolgingswaanzin van Rockwell en ook Michael Jackson dook op tot een soort vriendendienst op Somebody's Watching Me. Ken je deze klepper nog? Het broeierige Black Velvet. Alana Miles.

0: Alana Miles met haar grootste hit uit 1990, Black Velvet. Het is 1:30. Er staan op dit moment 7 files waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste op D17 in de richting van Antwerpen. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West 34 minuten. Op D313 van Herentals-West tot Antwerpen-Oost 27 minuten. E34 vanaf Melzele 25 minuten. En op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 17 minuten. Antwerpse Ring dan, richting Nederland. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 23 minuten. En ook 23 van Antwerpen-West tot Borgerhout. Tot slot in de richting van Gent, 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel.
1: Dit is Joe
2: met Carol Schmitz.
0: En ik hoop dat je ook kan genieten van je woensdag zo meteen met de Final Countdown. Maar nu naar de zomer van 17 met Fonzi en Despacito.
3: Good times, great music. Dit is Joe.

0: Despacito.
1: Despacito en ook veel mojito. Luis Fonsi, de aftelling naar het nieuwe schooljaar is begonnen. Maar eerst nog die laatste vakantiedag. Ik hoorde vanochtend nog in het nieuws dat maandag de 31ste augustus veel mensen een snipperdag nemen. Tof. Met een beetje geluk kan je ook met ons die laatste vakantiedag gaan vieren. Meer zelfs, Fer en Ankie nemen heel wat luisteraars mee naar Plopsaland, de Pannen, voor een live-uitzending, maar ook een dag pret in het park. Jij kan nog mee. Alle informatie vind je op onze website op joe.be.

0: Finale van Goud. Aaron Blommaert en Zoe.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
2: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de Xeps, hè.
3: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
6: Mannekes, die zijn toch augustus, hè?
7: Ja, ja, dat weten we.
6: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
8: Ja, ja, dat weten we.
6: En om ons huisje wat op te frissen.
7: Ja, ja, schilderen en zo.
6: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
8: Wat blief,
6: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
9: Naar Gamma.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
12: Dit is Joe.

0: Spice Girls. Mag het wat rustiger, dan komt dat goed uit, want het is 2:15.
1: De Zen van Schmidt.
0: Het moment om even te chillen. Ik draai dan altijd non-stop 2 platen om helemaal tot jezelf te komen. De stoere Lenny Kravitz is nu al op jou aan het wachten. Dat is voor zo meteen. Maar beginnen doen we met een lange gezongen jingle voor de radio. Het werd gemaakt.

0: rustpunt in de middag voor vandaag. In de Zen kreeg je Lenny Kravitz en I'll Be Waiting. En na dat Zen-moment steken we een tandje bij. Wat zeg ik?
1: De kaas erop, Karel!
0: Ja! Mij tot aan het nieuws nog Alexis Jordan en u de vrienden van Halen. Met

0: broccoligratin tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Alsjeblieft.
1: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Dit is
5: jouw. Door de heel speciale schatkamer om 3:15 met vandaag postuum Dolly Parton. Voor die tijd Madonna, Pharrell Williams en ook de Bangles. Het is ondertussen 2:00 het nieuws met Niels Rossa Peralta.
6: Een goeiemiddag. Het West-Nijl-virus maakt een slachtoffer in Nederland. Nieuw overleg over de schietpartijen in Brussel en veel belangstelling voor België-Frankrijk. In een ziekenhuis in Utrecht in Nederland is iemand gestorven aan het West-Nijl-virus. Dat meldt de gezondheidsdienst daar. Het slachtoffer liep het virus in Nederland zelf op, maar meer informatie is er nog niet. Er liggen wel nog 3 andere mensen met het virus in Nederlandse ziekenhuizen. Eerder vielen er ook al zeker 5 doden in Noord-Macedonië. In ons land is het West-Nijl-virus alleen vastgesteld bij wilde vogels en een paard in de buurt van Brussel. Het kan overgedragen worden door muggen. Het overgrote deel van de mensen die besmet raken voelt daar niks van. En de minister-president van Brussel, Boris Delies, roept vanavond de gewestelijke veiligheidsraad samen over de reeks schietpartijen van de voorbije dagen en het toenemende drugsgeweld. Alle Brusselse burgemeesters en politiezones zijn uitgenodigd, net als procureur des konings Moinil, nationaal drugscommissaris Van Wijmeers en binnenlandminister Quentin. Het zal vooral gaan over extra middelen en mensen. In Zweden is een tweede verdachte opgepakt na de aanval met een zwaard op een school. Het zou gaan op een man die mogelijk medeplichtig is. De dader zelf, dat is een man van 18, werd eerder al aangehouden. Hij is een ex-leerling van de school. De man ging daar vrijdag binnen met een zwaard en doodde een meisje van 17. 3 jongens raakten ook gewond, van wie er 2 erg aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. En sport, onze Rode Duivels spelen op 28 september in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion tegen Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League. Enkele dagen eerder, op 25 september, openen de Duivels in en tegen Italië. Vanmiddag eerst nog zon bij 26 graden, maar geleidelijk stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen is het meestal droog en warm tot 30 graden. In de vroege avond gaat het wel stevig regenen met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag nog buien bij zo'n 21 graden.
5: En 7 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de E17 in de richting van Antwerpen. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West 22 minuten. Op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever 20. E313 tussen Herentals-West en Wommelgem 19 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord een kwartier. Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Berchem 20 minuten. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 18. Op de buitenring in Brussel tot slot hinder door een defect voertuig en 14 minuten extra tussen Wezenbeek-Oppum en Zaventem.

Pharrell en Happy. Welkom bij Joe, de hits van Schmitz. Ik zorg voor wat Franse romantiek uit vervlogen tijden. Denk aan een cabrio, denk aan een vakantielief. Oh, het was een

0: Mr. Big, kent dus ja, niet het personage uit Sex and the City, maar dus wel de band. To Be With You was een van de grootste hits in 1992. Straks gaan we Into the Groove met Madonna. Je hoort ook Tom Grennan en A Little Bit of Love. En binnen minder dan een half uur een speciale schatkamer. Met een warm eerbetoon aan Dolly Parton. Je wilt dat niet missen.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die borduur!
3: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
5: Nee, schat, het is meun.
3: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
6: De zomer met 3 kinderen, dan wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op HEO-vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op Elan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
5: Oh, het is weer zover.
8: Alex?
5: Terug naar die lange meetings.
8: Je staat op mute, Alex.
5: Terug naar die eindeloze lessen.
9: Aandacht, alsjeblieft.
5: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
10: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
11: Lotto is op zoek naar een maag.
12: Een maag?
11: Met een baksteen erin.
12: Ah, zo.
11: Om je droomwoning te bouwen.
12: Ik zie graag een strakke fermette.
11: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
12: Hoe dat?
13: C'est si bon.
11: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
14: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
15: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
16: Dit is Joe.

Tom Grennan uit 21 en A Little Bit of Love. Madonna is zoals je weet 68 geworden. Ze gaf afgelopen weekend een verjaardagsfeest. Ze deed dat op Corfu. Nu, dat zorgt voor wat hijsa. In het dorpje Kouramades kregen de bewoners de vraag zelfs om tijdens het feest hun ramen dicht te houden, zodat Madonna en haar gasten niet bekeken konden worden door de nieuwsgierige buren. Dat verzoek heeft intussen een beetje een kleine politieke rel veroorzaakt.

Madonna en Into the Groove. Het is bijna 3:30. Er staan op dit moment 5 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste op de E17 in de richting van Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 19 minuten. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever, 14 minuten. En op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 14 minuten. Op de Buitenring in Brussel tussen Wezenbeek-Oppum en Zaventem, 18 minuten. En de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 16 minuten. En dan een melding die net binnenkomt, hinder op de E17 in de richting van Gent, ter hoogte van kilometerpaal 29.5. Er staat een brandende vrachtwagen op de berg.

Rihanna, Don't Stop the Music. Gisteren is Dolly Parton overleden. En je hoort haar zo meteen in de schatkamer. Welke ene zin van Dolly Parton moet je zeker onthouden? Wel, dat hoor je zo dadelijk om 3:15. Eerst nog Boyzone. En dit is Laura Branigan, Amerikaanse zangeres. Het is vandaag al 22 jaar geleden dat ook zij overleed. Veel te jong, amper 52 jaar. Bekend van haar versies van Gloria. Maar ook het originele How Am I Supposed to Live Without You. En dit was haar grootste hit bij ons.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
1: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
3: Oh, schat, kijk, die afwerking.
4: Oh, en dat is hier zo stil.
3: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
4: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
3: Oh.
2: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je O zegt.
5: Oh, Quadro.
0: IKEA-tip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Dit is Joe met Karel Schmitz.

0: muzikale trip naar 97. Het kwam uit de Mr. Bean film. Boyzone zorgde voor een van de hits toen, Picture of You.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Dolly Parton is niet meer. 80 jaar werd ze na een korte strijd tegen kanker. Een stem die je meteen herkent. En een glimlach die zelfs een slechte dag kan goedmaken. Ze kwam uit Tennessee, groeide op in pure armoede. Maar ze had iets wat niemand haar kon afpakken. Verhalen. En Dolly maakte daar liedjes van. Dolly was groter dan country. Ze werd een wereldnaam met Jolene en 9 to 5. En ze schreef I Will Always Love You helemaal zelf. Zo goed dat het later opnieuw de wereld rondging met Whitney Houston. Maar wat mij bijblijft, ze was niet alleen een ster. Ze was ook een mooie mens. Met droge humor en zelfrelativering. Iets wat je bij weinig sterren vindt, denk ik. Als je één zin van haar onthoudt, laat het dan deze zijn. Het kost veel geld om er zo goedkoop uit te zien. Dat was Dolly. Echt en uniek. Maar ook met een groot hart. Iemand die ook veel geld gaf zonder daar dan een show van te maken. Afscheid dus van een echte original. Iemand die warmte bracht, zelfs als je haar alleen maar op de radio hoort. En daarom draai ik haar nu. Rust zacht. Dolly Parton.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Lotto is op zoek naar billen.
2: Billen?
1: Die op designmeubelen willen zitten.
2: Oh ja.
1: In een dure onderbroek.
2: Oh, ik wil dat.
1: Eventueel met een trampstamp erboven.
2: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
3: Cécile.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Wij zijn tevreden over uw werk.
6: Maar?
5: Nee, geen maar.
6: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement.

0: vermist. Maar de autopsie heeft dat dus nog niet kunnen bevestigen en ook de doodsoorzaak is nog niet bekend. Het parket houdt nog alle pistes open. In Nederland is iemand gestorven aan het West-Nijl-virus. Dat meldt de gezondheidsdienst daar. De man of vrouw liep de infectie op in Nederland zelf. Er liggen daar nog 2 besmette patiënten in het ziekenhuis. In ons land is het virus alleen vastgesteld bij wilde vogels en een paard. Mensen krijgen het virus door een muggenbeet en de meesten hebben er geen last van. Bij grote overstromingen in Nepal zijn zeker 17 doden gevallen. Honderden anderen zijn nog vermist, onder wie bijna 400 toeristen. Daar zou ook zeker 1 Nederlander bij zitten. Of er ook Belgen vermist zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. En in de Ronde van Spanje zijn de renners bezig aan de 5e etappe. Na ritten in Monaco, Frankrijk en Andorra rijden de renners vanmiddag voor het eerst op Spaanse wegen. Het is er eentje voor de sprinters vandaag, hoort Wout van Aert.
1: Dat was vandaag is simpel. Als Matthew erbij is, is onze snelste man en onze beste kans om de sprint te winnen. Maar er wacht onderweg heel veel waar dat de situatie kan veranderen.
0: De Sloveen Tadej Pogacar is voorlopig leider in het klassement. Afwisselend wolken en zon deze namiddag met lokaal kans op buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 26 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en tot 29 graden. In de avond neemt de kans op onweer weer toe. En de dagen daarna is het wisselvallig en rond 23 graden.
2: En er staan op dit moment 7 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de E314 in de richting van Nederland. Dat is tussen Zolder ter Lame en Park Midden-Limburg. Er is een ongeval gebeurd, 48 minuten al. De buitenring in Brussel tussen Wezenbeek-Oppem en Zaventem, 22 minuten. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 13 minuten. In de richting van Antwerpen de E34 vanaf Melzele, 12 minuten. Op de E17 vanaf Haasdonk, 10 minuten. En op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord, 10 minuten. Richting Gent tot slot, de E17. Inderdoor een brandend voertuig en vertraging tussen Waregem en Deinze, 11 minuten.

Je bent zijn schatje, je bent zijn engeltje, maar ik denk dat je niet de enige bent. Shaggy, 2001, grote hit. En we begonnen dit uur de hits van Smith met Queen, Another One Bites the Dust. Miles Smith hoor je zo en ook Lip Sync met die giga-hit. Zo lang zelfs dat hij zelfs in 1979 en in 1980, lang geleden, in de hitlijsten stond. Funky Town. Dat is voor zometeen. Eerst Bryan Adams en die heeft spijt zo niet, toch?

0: Please Forgive Me, Bryan Adams.
1: Swipe of like?
0: Je kent het principe. Ik stel je 5 platen voor en je mag er 1 kiezen. Jouw like. En die andere 4 die mag je wegswipen. Je hebt niets te verliezen. Integendeel, hopelijk kan jij eens je favoriete plaat uit de selectie halen. Stuur me nu een bericht. Dat doe je zoals altijd in de app van Joe. En je stuurt swipe of like. En ondertussen lip sync.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: En welk zat eens opzoeken?
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
9: Go Yellow!
10: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
0: Wat? 3?
10: Yep. Info op telenet.be.
0: Oh.
11: Dat is hier zo stil binnen.
12: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
13: Krevel.
14: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
13: Krevel. Leef beter.

0: Miles Smith en Stargazing.
1: Swipe of Life.
0: En dat doe ik met Pieter Maas in Poperingen. Pieter geniet momenteel van zijn laatste dagen vakantie. Dag Pieter, goedemiddag.
2: Dag Caro, goedemiddag.
0: Goedemiddag, volgende dinsdag begin je terug te werken. En in het voorgesprek vroeg ik, wat doe je? En ik dacht verstaan te hebben, een maaltijdbedrijf. Maar dat is het niet. Hè. Het is geen maaltijdbedrijf, het was een maatwerkbedrijf. Ja, mijn oren jong, echt waar. We moeten die eens uitspreken.
2: Ja, dat kan gebeuren, dat kan gebeuren.
0: Oké. Laatste dagen vakantie. Hopelijk heb je ook genoten. Je bent naar Frankrijk geweest. Hoe was het daar?
2: Ja, daar... Super warm.
0: Ja, dat is
2: super
0: waar.
2: Tof ook. Alles voor de kindjes. Ja. Alles in orde.
0: Hoe oud zijn die kindjes, als ik mag vragen?
2: 9 en 13.
0: Oké, ja, dan heb je je handen vol. En dan wordt het misschien een beetje rustiger vanaf aanstaande dinsdag.
2: We kunnen niet wachten.
0: Dan begint de grote vakantie. Oh, nee, dat is niet waar. Zeg, we gaan swipen of liken. We beginnen met een duel. En je kiest er dan één uit en die mag je dan omruilen voor 3, 4 of 5. Ik ben eens benieuwd. Okay,
1: ready? Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: Daar zit U2 met Sunday Bloody Sunday, een jaren 80 icoon. Of dit.
1: Kandidaat 2.
0: Taylor Swift en Shake It Off.
2: Nee, weg.
0: Weg? Dus je kiest U2 dan?
2: Ja, zo vlug mogelijk.
0: Oké. Okay.
1: Kandidaat 3.
0: Daar zit Andrea Bocelli en Conte Party.
2: Ja, dat mag ook weg.
0: Mag dat ook weg? Dus je houdt voorlopig U2 in de pocket. Je kan die nog omruilen voor...
1: Kandidaat 4.
0: Staying Alive, Bee Gees. Ik denk dat ik...
2: Ja, die mag je voorlopig houden.
0: Ja, echt. Maar nu verras je me. Ik dacht, die wordt ook meteen naar de vuilbak verbannen. Maar nee. Oké, maar jij bent de baas. Je hebt de Bee Gees vast. En die kan je nog één keer omruilen voor dit.
1: Kandidaat 5.
0: Wat denk je, George Michael, father figure, wat zeg jou dat?
2: Niet zoveel, laat maar de Bee Gees, super.
0: Niet zoveel. Oké, maar kijk, zo werkt dat in de Swipe of Like. We gaan jouw favoriet draaien en ik wens je vooral veel plezier tijdens die laatste dagen van de vakantie. De groeten in Poperingen. Dag Pieter.
2: Dank u wel, Karel. Bye. Salut.

0: De Swipe of Like van Pieter in Poperingen. En hij ruilde een aantal nummers om en kwam zo bij de Bee Gees terecht. En Staying Alive. En ook vandaag krijgen de afvallers, de vier afvallers, een tweede kans. Er loopt momenteel een muziekpoll in de app van Joe. En dan heb je de keuze tussen deze vier. Sunday Bloody Sunday van U2. Taylor Swift met Shake It Off. Andrea Bocelli, Conte Partiro, staat momenteel op kop, maar kan ook nog ingehaald worden door bijvoorbeeld George Michael en Farrah Fawcett. Welke van die vier hits wil je horen? Jouw stem kan erbij, dat doe je heel makkelijk in onze app. Ondertussen een overzicht van de verkeersproblemen. 7 files waar je meer dan 10 minuten verliest richting Nederland, E314. Een ongeval gebeurt en gaat het traag tussen Lummen en Park Midden-Limburg 1 uur en 7 minuten. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 19 minuten. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 14. In de richting van Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel 14 minuten. En tussen Antwerpen-Noord en Deurne 13 minuten. De buitenring in Brussel dan tussen Wezenbeek-Oppem en Diegen 16 minuten. Richting Antwerpen op de E34 tot slot tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever 10 minuten.
1: De hits van Smith.
0: En Mr. Mister.

0: zoals het er nu naar uitziet, zal Andrea Bocelli de tweede kans pakken met Conte Partiro. Maar de stemming is nog niet afgelopen. Dus nog heel even in de F van Joe. En voor 4 uur nog ook Prince en Snap.
1: Dit is Nieuw bij Joe.
2: Hi, I'm Sienna Spyro. This is my song.
1: Sienna Spyro.

0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
1: Nee.
2: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in je buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
6: Ben jij een ochtendmens
7: die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads? Maar pas echt op dreef komt met
6: een vette schijf.
7: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer kies je voor.
6: Even een fun fact.
7: Of met de collega's voor
6: de meest foute ethisch hit.
7: Gelijk heb je. Want voor elke mood
8: is iets anders goed.
7: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
10: Het nieuwe schooljaar begint!
11: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
10: Oh, amai.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Van Haren, Van Haren.
14: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
13: Van Haren, Van Haren.
14: Omdat we van schoenen houden.
15: Dit is Joe.
16: Good times.
15: Great music.

Dat was een stuk muziekgeschiedenis, hè. En met 43% winnaar van de tweede kans. Ondertussen al 30 jaar geleden, die Conte Partiro, Andrea Bocelli. Heel speciaal, want het gebeurt raar of zelden eigenlijk, dat zo'n klassiek stuk muziek naar de nummer 1 gaat. En zelfs niet één week of zo. Ik bedoel, Bocelli kampeerde, ik denk, 10 weken bovenaan de hitlijsten. En schreef zo letterlijk en figuurlijk muziekgeschiedenis. De 90's gaven ons ook snap, zoals dit hier.

0: Kiss.
1: Een van de vele meesterwerken van Prince. En Kiss. En eerlijk, ik ben zenuwachtig, maar ik ben ook niet de enige. En dan heb ik het over de Prince-fans. Want het is bijna zover. Ik heb hier zelfs een officiële aftelklok staan. Nog 1 dag, 14 uur, 5 minuten en 57 seconden. En dan gebeurt het. Dan gaat de kluis die ergens in Paisley Park staat, spreekwoordelijk op een kier. En dan komt er een nieuwe plaat van Prince uit, postuum. Naar het schijnt zitten er in die kluis echt nog tientallen platen. We hebben lang moeten wachten, maar dus Timeless verschijnt 28 augustus. Daar zijn al 2 nummers van uitgebracht. Een aantal maanden geleden, With This Tear en Stone. En dan ben ik zo'n muziekfreak natuurlijk. En dan ga ik kijken naar de tracklist. En dan, als ik alleen al de titels zie van de songs die erop staan, dan wordt mijn nieuwsgierigheid al getriggerd. The Guilty Ones staat er bijvoorbeeld op. Hoe zou dat klinken? Of Calabama. Of How Come You, I Don't Call You. Enfin, een hoogdag voor de Prince-fans overmorgen. En zo, een hoogdag voor de fans van Anne van Elzen. Zo meteen vanaf 4 uur hier bij Joe.
2: Good times.

0: Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
1: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
2: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Dit is
4: jouw Sex on Fire van Kings of Leon, het liefdeslied waarbij je achteraf ook nog eens de verzekering moet bellen. Dat is voor zometeen na het nieuws van 4 en dat krijg je nu van Julie Isabeau. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Er is nog veel onduidelijkheid over de gevonden lichamen in Onhai. Grote overstromingen in Nepal en Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn aangekomen in het Verenigd Koninkrijk. De autopsie van de 2 gevonden lichamen in Onhai heeft nog niets opgeleverd. Dat laat het parket van Namen weten. Het gaat vermoedelijk om de kleine Timeo en zijn vader Brian, die al bijna 2 maanden vermist waren. Maar dat is dus nog altijd niet bevestigd. Volgens de moeder van Timeo gaat het mogelijk om een afrekening, zegt collega Katrien Sales.
6: Volgens haar advocaat denkt de moeder niet dat het om een gezinsdrama gaat. Zij denkt dat het gaat om een afrekening, dat ze dus zijn gedood door derden. Zij zegt dat de vader contacten had met bedenkelijke figuren, mogelijk uit het drugsmilieu.
5: Ook de doodsoorzaak van de 2 slachtoffers is nog niet duidelijk. Het parket houdt nog alle pistes open. Bij grote overstromingen in Nepal zijn nu al 31 doden gevallen, dat meldt de BBC. Er zijn ook zeker 93 mensen gewond geraakt. Volgens de lokale autoriteiten zijn ook zo'n 300 buitenlandse toeristen vermist. Daar zou al

0: zonnig en tot 23 graden.
1: 6 files waar je meer dan een kwartier aanschuift richting grens Nederland. Op de E314 een uur extra tussen Lummen en Houthalen-Helchteren. Op de Antwerpse ring richting Gent een half uur erbij tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan. Richting Nederland 24 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout en een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Brusselse buitenring 20 minuten extra tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem. Richting Antwerpen E34 17 minuten erbij daar tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Op andere plekken in de file staan betekent op dit moment minder dan een kwartier aanschuiven.
2: Dit is Joe.
3: Met Anne van Elzen.

fire en ja, echt. Het eerste wat je toch wil doen is wanneer die harige piemel gepasseerd is, die Rani daar ontdekt had in de song, om die direct zo even terug te spoelen en dan nog eens te horen. Hè. Het is te goed gewoon. Ook te goed, echt waar. Ik heb er gisteren een stuk naar gekeken. Ik ben ermee begonnen. De documentaire van Amber en Michiel, How to Be Alive. Die Amber, wat een toffe, vlotte, grappige madame is dat. Het is echt een aanrader om te bekijken. Nieuw tv-seizoen staat voor de deur. Ik kijk ook heel erg uit naar het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd. Dat is zo een van de programma's waar mijn man en ik samen naar kijken. En waar niemand mag cheaten. Hè. Niemand mag, als je een keer een avond thuis bent en een andere niet, toch al een aflevering voorsprong nemen.

Want dan zijn we toch een beetje kwaad op elkaar. Blind getrouwd verloopt altijd hetzelfde. Eerst redelijk in love, maar dan vooral verliefd op het idee. Ik ga trouwen, het trouwfeest, alles erop en eraan. En dan komen die kleine kantjes bovenop reis. En eens onder één dak, dan verdwijnt vaak de passie en vallen de oogkleppen af. Maar af en toe worden er hier en daar wel blind getrouwd baby's geboren. En af en toe ook partnerruil, hè? Want Ian van vorig seizoen, die getrouwd was met Maite. Ha, ik denk, is het nu met Isabelle, hè? Ja, zo heet ze, met wie hij nu echt wel een rooskleurige toekomst ziet. Op welk programma kan jij niet wachten? Mag je mij laten weten in de app, maar ook op welke plaat, want het mag, hè. Jouw verzoek is van harte welkom. Die wordt nog gespeeld voor 16:30 vandaag. Rigera nu. En kom aan, we zijn weg naar het strand.

klaar zo meteen met Tonight. Tonight kijk ik vooral uit naar alweer een nieuwe aflevering van B&B Zoekt Lief. Die Vamos a la Playa. Hoppa, Vamos. Wie passeert daar wel eens regelmatig in? Hè? Onze Steven, zo'n sympathieke. Maar naar welk programma kijk jij uit? David die stuurt, persoonlijk kijk ik uit naar de nieuwe seizoenen van Nonkels en Chantal. Het is waar, echt waar. Ik heb mij zo een breuk gelachen met dat eerste seizoen van Nonkels. Vooral die scène wanneer ze daar met de familie toekomen in Brussel. En dat de papa, Luc, een gesprekje moet voeren met de dochter, Anke, zonder dat Rientje het mag horen. En dan plots schiet die telefoon op Carkit. Maar ik voel van, voordat ik aan dat derde nieuwe seizoen begin, moet ik die ander nog eens opnieuw bekijken. Hè. Florentina begint maandag weer, stuurt Suzy door. Sabine die zegt, oh, de verraders, om Margriet bezig te zien. Zo een lieve vrouw. Geert die kijkt uit naar Naked Attraction. Ja, dat gaat ook wel bijzonder zijn. Hè. Vanaf 14 september te zien op streams. En Heidi die heeft ook gekeken naar de documentaire van Amber en Michiel, How to Be Alive. Ze zegt ook, Amber is echt top. Haar lach is zo aanstekelijk. Echt waar. Dat is echt, als je kijkt, je wordt gewoon blij en nederig, dat word je ervan. En wat een verstandige meid stuurt ze er nog bij. Qua programma's stuurt ze ook nog, ik ben geen fan van Blind Getrouwd, wel van Blind Gekocht en ook De Verraders. 6 september is dat denk ik, hè? Die zondagavonden, dat we terug gaan verraden en bondgenootschap zoeken onder de vrienden. Jouw verzoek is ook nog welkom in de

Volgt er nu niemand van jullie B&B zoekt lief? Allee, ja, ik, hier op de vloer ben ik ook redelijk eenzaam met mijn verslaving aan het programma. Alleen Alain is er ook zotman. Maar voor de rest, weet je, Bjorn die zegt, ik kijk al uit naar het nieuwe voetbalseizoen. TV is gemaakt, slecht gemaakt tegenwoordig. Er is niks interessant om te zien. Herhalingen, remakes van oude programma's. Het is passé, geef mij maar radio. Gelukkig voor die radio een laatste zin. Bjorn, daarmee heb je het echt goed gemaakt. Jean-Paul die zegt, ik geniet van de tafel van Gert. Maar ja, dat is ook een beetje de tafel van Ruben en de tafel van Tine. En wie weet, de tafel van wie nog allemaal. Misschien wel van Rani ook, hè, ooit binnenkort, wie weet. Charlotte die zegt, de slimste mens. Kijk ik ook naar uit. Ja, en Christel die zegt, het volgende seizoen van Thuis. Want dat is het enige wat ik volg op televisie. En Elke die zegt, ik kijk uit naar Kamp Jerome. Ja, ik zag in de pers, ja, dat zijn duo's, hè, die het tegen elkaar opnemen. Dat Céline van Ooitsel en Meteor samen in een team zaten. Ik denk dan dat dat misschien al een beetje eerder is opgenomen. En op dit moment, ik weet totaal niet of ik dat mag verklappen, want dat is wat inside information. Maar toen ik hier daar straks toe kwam, zag ik een pijltje staan. Publiek happy hour. Dus onze Ruben is, as we speak, bezig denk ik met zijn eerste opname.

0: Marita die zegt, geef mij maar campingkoppens. En het kot van Barbara Serafian, alleen de kotmadam, ja, die campingkoppens iedere keer. Als ik daar naar kijk, dan denk ik, ah, of dat zeggen mijn man en ik tegen elkaar. We moeten naar Zweden, we moeten naartoe, we moeten volgend jaar. We gaan boeken met de kinderen, bij Monique en Staf, want dat is zo geweldig. Het is er nog niet van gekomen. Ook heel wat mensen die kijken naar B&B zoekt lief. En Marleen is het hier, denk ik, die zegt, ik heb VTM Go Plus en ik weet dus al hoe het afloopt. Ah wel, ik ga u iets verklappen, Marleen. Ik heb speciaal voor B&B zoekt lief zo'n VTM Go Plus abonnement af en aangeschaft. Ik ga ook niks spoilen. Maar ik kan alleen wel zeggen, hou jullie vast aan de takken van de boom, want you ain't seen nothing yet.
1: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
2: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeappelmoes deze week.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: Opa, vamos!

And lasting on my mind. En nu mag je verder blijven zingen, want Miley Cyrus staat hier klaar met haar bloemen en klaar om te schrijven in het zand. En dan is het aan jouw verzoek.

de moderne I Will Survive van Gloria Gaynor. Hè? Deze Flowers van Miley Cyrus. En als we nu echt één mooie bloem uit dat boeket nemen, dan komen we terecht bij de Magnolias van Danny Vera. Een verzoekje van Leen. En ik denk dat dat nummer wel een beetje beschrijft hoe we ons de afgelopen 24 uur gevoeld hebben. Hè? Als een echte rollercoaster.

0: en Danny Vera en Rollercoaster Virgo Sharky zometeen. Maar dat is voor na de hoofdpunten van het nieuws van 4:30. Die krijg je nu van Julie Isabeau. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De autopsie van de twee gevonden lichamen in Onhaye heeft nog niets opgeleverd. Dat laat het parket van Namen weten. Het gaat vermoedelijk om de kleine Timeo en zijn vader Brian, die al bijna 2 maanden vermist waren. Maar dat is dus nog altijd niet bevestigd en ook de doodsoorzaak van de slachtoffers is nog niet duidelijk. Het parket houdt alle pistes open. In Nepal zijn nu al zeker 95 doden gevallen bij de zware overstromingen daar. Dat meldt de lokale politie. Er zijn ook nog honderden mensen vermist, onder wie ook ruim 300 buitenlandse toeristen. Volgens Buitenlandse Zaken wonen er zo'n 70 Belgen in Nepal en zijn er zo'n 15 Belgische toeristen in de regio. Zeker één van hen zou getroffen zijn. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, is een schikking overeengekomen met verschillende Amerikaanse staten. Meta riskeerde een monsterboete van meer dan 170 miljard euro, omdat het kinderen niet genoeg beschermde tegen verslavende content. Meta zou nu meer dan 14 miljard euro betalen om de rechtszaak te schikken. Er zouden dan ook beveiligingsmaatregelen komen op Instagram en Facebook. De rechtbank moet de schikking wel nog goedkeuren. Afwisselend zon en wolken deze namiddag. Lokaal kans op een bui, mogelijk met onweer, maximaal tot 26 graden. Morgen eerst regen, daarna zon en tot 29 graden. In de avond is er wel kans op onweer.
0: 7 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier aanschuift. Op de Antwerpse ring richting Nederland een 30 minuten extra tussen Antwerpen-West en Berchem. 23 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan. Richting Brussel E314 27 minuten tussen Halen en Bekkenvoort door een ongeval. Richting grens Nederland E314 23 minuten extra tussen Lummen en Houthalen-Helchteren door een ongeval. Richting Antwerpen dan op de A12 22 minuten erbij tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord en een kwartier op de E34 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Brusselse buitenring 20 minuten extra tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

0: Athena met Haven't Met You Yet. Binnenkort zie je het misschien op elke alcoholreclame opduiken. Hè. De verplichte slogan alcohol schaadt de gezondheid. Dat is een heel belangrijk signaal volgens de expert.
1: Misbruik is altijd schadelijk. Anders zouden we het geen misbruik noemen. Dus wat wij willen is zeggen van pas op, alcohol is geen water. Alcohol heeft risico's. Realiseer u dat. En dus als je drinkt, overweeg hoeveel wil ik drinken, wat wil ik drinken, in welke omstandigheden. Er is eigenlijk geen veilige ondergrens. Dus dat is ook wat we willen duidelijk maken. Eigenlijk is het zo, als alcohol nu op de markt zou komen, dan zou het verboden worden. Omwille van het feit dat het toxisch is. Maar het is dat normaliseren van alcohol waar wij een beetje van terug zouden willen afstappen.
0: Maar als het dan van Walter de Donder bijvoorbeeld afhangt, komt die slogan er niet. Burgemeester van Aflichem, die vindt het een beetje te betuttelend. We bellen hem zo meteen. Maar eerst krijg je van mij nog Michael Bublé en ook Meredith Brooks komt eraan met Bitch.

0: Hallo, Kevin hier van Prikkertik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikkertik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvelvuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Curiosity Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. Eén podium, één festival. Zes dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.

0: Meredith Brooks, Bitch. Maar ja, ze is van alles. Hè. Niet alleen de bitch, ook de lover, a child, a mother en nog van alles. En nog wat maar. Heel wat te doen over de, wie weet, nieuwe waarschuwingen op alcoholreclame. De verplichte slogan, alcohol schaadt de gezondheid in plaats van alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Heel nodig volgens de ene, betutteling volgens de andere. Er komt hier een bericht onder andere binnen. Bernard die zegt, ik zou zeggen, alles met mate. Caroline die zegt, goh, belachelijk zijn in verband met de alcohol. Veel erger is het gesteld met de courgettes die besproeid zijn met een product dat al 40 jaar niet meer mag gebruikt worden. Dat is pas erg, want dat heeft iedereen opgegeten. Ook kinderen eten groenten en wordt verkocht als zijnde gezond. En Nancy zegt, het zou allemaal moeten verboden worden, maar alles waar veel geld mee verdiend wordt, gaan ze nooit verbieden. Het is gewoon big business. Ja, iemand die toch wel de taak heeft van burgervader van een zeer belangrijke gemeente als het gaat over de biercultuur in ons land, is Walter de Donder. Een hele goede middag, Walter.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Binnenkort zouden ze dus gaan verplichten om ook bij bier strenge gezondheidswaarschuwingen te geven. Ja, jij bent het daar niet mee eens, hè? Dat is heel duidelijk, denk ik.
1: Nee, ik ben het daar niet mee eens. Ik vind dat de overheid ons op dat vlak te veel betuttelt. We zijn allemaal volwassen en groot genoeg. Mm-hmm. En we weten allemaal wel wat we zelf moeten denken, doen en eten en drinken. Dus, en dat dat met mate moet, dat lijkt me de logica zelf. Dus niet te veel betutteling, want wat doen we dan anders met mensen die te veel frisdranken drinken, die te veel rood vlees eten, die te veel zout op hun eten doen, enzovoort. Gaan we dan overal waarschuwingen opzetten? Zijn we ons dan niet allemaal met een schuldgevoel aan het opzadelen van zodra we nog maar in de richting van een frisse pint kijken?
0: Mm-hmm. Ja, ik begrijp wat je bedoelt, want ze hebben dat bijvoorbeeld op Instagram, doen ze dat ook met het moederschap. Je leest dan allerlei dingen wat nu vandaag de dag je zeker als moeder niet meer moet doen. En op den duur heb je het gevoel van, ja, ik doe hier het een achter het ander verkeerd. Maar wat alcohol betreft, toch zeggen experten dat elk glas schadelijk is. Hè. Zelfs al vanaf het eerste glas of de eerste slok, is dat dan niet de taak van de overheid om ons tegen dat soort risico's te beschermen.
1: Ja, ik denk wel dat de overheid de taak heeft om ons tegen risico's te beschermen. Daar heb je helemaal gelijk in en dat moeten we doen. Vooral bij jonge mensen moeten we hen verwittigen en zeggen, moeten we hen waarschuwen en moeten we hen daarin begeleiden en zeggen, je mag wel iets drinken, maar je mag niet overdrijven. Mm-hmm. Dat moeten we er toch goed en duidelijk inprenten bij jonge mensen. Maar Vlaanderen staat bol van de leuke activiteiten. Vlaanderen staat bol van de kermissen, de rockfestivals, de hele zomer door. De wijkfeesten, de buurfeesten, de familiefeesten, ga ze maar door. En overal wordt er op een gezellige manier iets gedronken. Het is ook een manier om mensen samen te brengen, om gemeenschap te vormen, om verbinding te maken met elkaar. En dat lijkt me toch wel belangrijk om deel uit te maken van een warme gemeenschap. We kunnen toch, stel je eens voor, een rockfestival waar alleen maar water wordt gedronken. Dat heb ik tot op de dag van vandaag nog nergens gezien.
0: Ja, natuurlijk. Het gaat om een waarschuwing. Hè? Dus uiteindelijk is het dan nog aan de mensen zelf, denk ik, om te zien van ja, wat gaan we ermee doen, wat gaan we er niet mee doen. Het is gewoon het feit dat men wil meegeven dat sowieso alcohol schaadt, maar hoe je er dan mee omgaat, ja, dat is inderdaad aan jezelf te bepalen. Maar in Afligem natuurlijk, daar heeft u uw eigen bier, meneer. Dus,
1: dat is, we hebben ons echt. Als ik op een andere plaats zeg dat ik burgemeester ben van Afligem, dan denkt iedereen meteen aan het bier en pas in tweede instantie aan de files.
0: Ik ben er straks nog afgereden bij u in Afligem.
1: Ja, voilà, kijk. En België is een bierland. Ja. Het is ons immaterieel cultureel erfgoed ook ondertussen. We worden ervoor geprezen, zoals Prosecco in Italië en wijn in Frankrijk en ga zo maar door. Mm-hmm. Er zijn zoveel landen die prat gaan op hun culinaire troeven die ze hebben. We mogen daar ook wel best fier en trots op zijn. Nee?
0: Komen hier ondertussen wel nog wat berichtjes binnen. Walter, ik ga even iets voorlezen. Hè. Nancy stuurt, ik snap natuurlijk dat je als volwassene wel weet wat je moet doen, maar voor veel jongeren is het een ander verhaal. Begrijp je dat daar misschien de sensibilisering toch nog anders ligt?
1: Maar sensibilisering zal altijd op zijn plaats zijn. En ik denk dat daar ook binnen het onderwijs, in de schoot van het onderwijs, moet er ook duidelijk gewezen worden op wat er allemaal voorhanden is, wat er op de markt is. En dat gaat niet alleen over bier, maar dat gaat ook over roken of over voedingswaren die te veel suikergehalte bevatten enzovoort. Maar doe dat via het onderwijs, doe dat via andere kanalen. Maar zadel niet de hele bevolking met een schuldgevoel op.
0: Oké. Okay. Goed, dankjewel voor deze heldere toelichting van jouw kant dan. En inderdaad, ja, die biercultuur is wel iets waar we trots op mogen zijn natuurlijk. Maar gezondheid ook heel belangrijk, hè. Dus het debat zal blijven, hè, sowieso.
1: Het debat zal blijven. En hopelijk hebben we met deze actie scheelt het een slok op de borrel, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, voilà, oké. Zeg, nog veel succes daar. Zijn er daar nog feesten gepland in Afligem om de zomervakantie af te ronden, toevallig?
1: Begin september hebben we onze hopweek. En dat heeft te maken met dier, want hop zit in dier. Mm-hmm. En dat is een activiteit die nogal wat mensen lokt in en om de abdij Afligem. Okay. Waar we de diercultuur ook hoog in het vaandel dragen.
0: Oké, en nu alle hop, want Bruno Mars gaat zingen. Bedankt, hè, voor het

0: Eén ding is duidelijk, die meningen over alcohol. Wanneer is het gebruik? Wanneer is het misbruik? De lat ligt voor iedereen anders, zoals dat met heel veel dingen is in het leven. Dave bijvoorbeeld, die zegt, ik begrijp nog altijd niet dat je alcohol nodig hebt om je te amuseren. Maar dan komt er ook zo'n berichtje binnen van de Kurt Luiten en die zegt dit.
1: Hey Anne, goedenavond. Wat doen we dan met die mensen die over 100 jaar zeggen? En het eerste wat die zeggen is, ik heb elke dag een goede borrel gedronken en daarmee ben ik zo oud geworden. Lijkt me dan vreemd als dat zo ongezond moet zijn, elke dag een borrel? Dat die mensen genieten van elke dag die een borrel. Gelukkig.
0: Ja, dat is vooral op zondag, hè, Kurt, die borrel na de kerk. Hè. Eerst een beetje de ziel gaan proper maken om dan een glasje te drinken.

0: We gaan dat onderwerp over alcohol afronden. De meningen zijn heel, heel, heel verdeeld. Het is een debat wat duidelijk nog niet ten einde is en nog geen eindoordeel heeft. Maar hoe vlot deel jij complimenten uit? Spontaan en oprecht of even soepel zometeen not als Genesis op de dansvloer? Stemmen kan straks in onze poll en I Can Dance komt er zometeen aan na het nieuws van 5 met Julie Isabeau. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nog altijd veel onduidelijkheid over de gevonden lichamen in Onhai. De dodentol in Nepal blijft oplopen na de overstromingen daar en Meta ontloopt een monsterboete. De autopsie van de 2 gevonden lichamen in Onhai heeft nog altijd niets opgeleverd. Dat laat het parket van Namen weten. Het gaat vermoedelijk wel om de kleine Timeo en zijn vader Brian, die al bijna 2 maanden vermist waren. Maar dat is dus nog niet bevestigd. Volgens de moeder van Timeo gaat het mogelijk om een afrekening, zegt collega Katrien Sales.
2: Volgens haar advocaat denkt de moeder niet dat het om een gezinsdrama gaat. Zij denkt dat het gaat om een afrekening, dat ze dus zijn gedood door derden. Zij zegt dat de vader contacten had met bedenkelijke figuren, mogelijk uit het drugsmilieu.
1: Ook de doodsoorzaak van de 2 slachtoffers is nog niet duidelijk. Het parket houdt alle pistes open. In Nepal zijn nu al zeker 95 doden gevallen bij zware overstromingen. Dat meldt de politie daar. Er zijn ook nog honderden mensen vermist, onder wie ook ruim 300 buitenlandse toeristen. Volgens Buitenlandse Zaken wonen er zo'n 70 Belgen in Nepal en zijn er zo'n 15 Belgische toeristen in de regio. Zeker 1 van hen zou getroffen zijn. Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, is een schikking van meer dan 14 miljard euro overeengekomen met verschillende Amerikaanse staten. Dat schrijven Amerikaanse media. Meta werd door een 30-tal staten in de VS aangeklaagd omdat de apps te verslavend zijn, zeker voor kinderen. Dat Meta nu een schikking betaalt, was wel te verwachten, zegt technologie-expert Kenneth Tee.
3: Meta maakte zich extreem veel zorgen dat ze die rechtszaak zouden verliezen en die kans die zat er natuurlijk dik in. En dan zouden ze veel meer moeten betaald hebben in de eerste plaats, hè, want sommige van die staten die eisten meer dan 1.000 miljard euro schadevergoeding. En ze proberen op die manier ook te vermijden dat er heel veel gevoelige documenten naar buiten komen.
1: Meta moet

0: Yes, na de breuk met de koninklijke familie. Harry en Meghan zouden nu in de buurt van Oxford gaan wonen en geen koninklijke taken opnemen. Afwisselend wolken en zon deze namiddag. Lokaal kans op buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 26 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig tot 29 graden. In de avond neemt de kans op onweer toe. En ook de dagen daarna is het wisselvallig en tot 23 graden.
1: Ja, ligt dat niet aan mij of hebben we er al zoveel regen voorspeld? Maar ik heb de voorbije dagen helemaal nog geen regen zien vallen. Dus alleen nog maar warm en zonnig geweest. 6 files op onze snelwegen waar meer dan een kwartier aan het schuift. Richting grens Nederland E314 een dik half uur extra tussen Zolder, Ter Lamen en Houthalen Helchteren. Op de Antwerpse ring richting Gent een half uur tussen Antwerpen Noord en de Legrellelaan. Richting Nederland 20 minuten tussen Antwerpen West en Borgerhout en een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West. Richting Antwerpen op de A12. 21 minuten tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. En op de Brusselse buitenring 19 minuten tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem.
2: Dit is Joe.
3: Met Anne van Elzen.

0: Heel gevoelig onderwerp over alcohol. De meningen lopen heel erg uiteen van mensen die blijven zeggen van verdorie, wat gaan ze nog allemaal van ons afpakken en verbieden. Te hard werken, dat gaat ook. En daar wordt helemaal niks over gezegd. Tot aan de andere kant. Preventie, zo belangrijk. Deze vond ik ook nog een goeie om mee te geven van Ingrid.
1: Ik vind dat ze best een beetje strenger mogen zijn over het verbruik van alcohol. Ik vind dat alcohol een grotere killer is dan sigaretten, waar ze dan zo streng voor zijn. Door een sigaret te veel te roken ga je nooit iemand doodrijden bijvoorbeeld. Door een paar pinten te veel is dat risico wel aanwezig. Dus ze mogen een keer strenger worden.
0: Dat is natuurlijk een groot punt ook wel van Ingrid. Klagen als de vuilniszakken niet zijn opgehaald, de straat open ligt of de administratie wat te lang duurt. Dat kunnen we allemaal best heel snel. Maar in de gemeente Zulte pakken ze het binnenkort helemaal anders aan. Ze gaan daar een complimentenformuliertje invoeren. En dus ben ik natuurlijk ook heel benieuwd hoe, laten we zeggen, wat voor een complimentengever jij bent. Van, wacht, totaal niet, doe er niet aan mee, tot, ach, ik strooi er elke dag mee tot ik er ben neervouw.

0: Costa Negra. Zometeen Bluff en Gijke Arnaert met hun zoute landen. Complimenten kosten geen geld, dat merkt Hanne Kasterman zeer terecht op. Maar, schrijft ze, ze kunnen iemand wel helpen om zich echt beter te voelen op slechte momenten. Ik zeg soms random tegen mensen dat ze toffe kleren aan hebben of dat hun haar leuk zit. Een kleine moeite met een grote impact. Iedereen kan het wel eens gebruiken. Ah, wel, ik vind dat ook. Maar, wat als het dan gaat over bepaalde instanties? Overheidsinstanties bijvoorbeeld. Zeg, hè? Klagen als de vuilniszakken niet zijn opgehaald. Er wordt gestaakt. De straat ligt hier of daar open. Of hier en daar vaak. Of de administratie duurt wat te lang. Daar. Daarover kunnen we toch wel, ja, daar zijn we wel allemaal koningen. Hè? Maar in de gemeente Zulte pakken ze het binnenkort helemaal anders aan. Het initiatief komt van gemeenteraadslid Steffen van den Bossen van Open Zulte.
1: Het is eigenlijk een complimentenformulier dat zal geïntroduceerd worden op de website. Er bestaat ook al een klachtenformulier, maar dat naast klachten ook iets positiefs kan benoemd worden aan de gemeente, zodat niet altijd het negatieve is die primeert, maar dat ook de positieve punten eigenlijk belicht worden.
0: Dus voilà, in Zulte. Naast het klachtenformulier, dat je ook kan invullen, zal er een complimentenformulier komen. Dus dat brengt ons bij de vraag, hoe zit dat bij jou? Want zo'n compliment geven bijvoorbeeld thuis aan een gezinslid of aan een collega, dat is nog één iets. Maar stuur jij soms ook bewust en spontaan een compliment naar een bedrijf, een dienst of een leverancier, als je bijvoorbeeld heel goed geholpen geweest bent of laat je alleen maar van je horen als er iets is misgelopen? Dat mag je laten weten nu in de Joe-app. En dan overlopen we alles het een en het ander samen. Hè. Bluff en Gijke Arnaert, die nemen ons mee naar Zoutelanden.

0: Vital die stuurt nog, ik ben blij dat ik bier heb. In plaats van, ik ben blij dat ik hier ben. Oké, Luc die stuurt een bericht. We zijn destijds met een positief buurtcomité begonnen om de contacten met de gemeente in verband met de heraanleg van onze straat positief te bespreken. Zo hebben we wel het een en ander kunnen bekomen en waren de buren heel tevreden over de gemeente en de aannemer. We hebben het erover omdat men nu in Zulte van de gemeente uit naast het klachtenformulier ook het complimentenformulier gaat introduceren. Mimi die zegt ook, ik geef veel complimenten, zelfs op dames die mooi gekleed zijn, een mooie auto in straat. Ik steek direct enthousiast met een duim op. En Karin die laat ook nog weten, ik werk in Nederland. Daar wordt dit heel veel gedaan. Daar kunnen de Belgen nog iets van leren. We doen het veel te weinig. Groetjes uit Mol. De groeten terug, Karin. En Hilde, die doet dat op een hele bijzondere manier. Maar ik vertel het je zo meteen na ABBA en dit.
1: Lotto is op zoek naar billen.
2: Billen?
1: Die op designmeubelen willen zitten.
2: Oh ja.
1: In een dure onderbroek.
2: Oh, ik wil dat.
1: Eventueel met een trampstamp erboven.
2: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
3: Cécile.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Go Yellow!
5: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
2: Dus ook voor klanten?
5: Yep. Go for info naar telenet.be.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
7: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2 euro.

de emotions worden geshared. Dat staat wel vast hier in de Joe-app. Over dat complimentenformulier in de gemeente Zulte hebben we het. Met daarbij de vraag van mezelf. Van ja, ben jij iemand die ook wel eens een compliment geeft wanneer een bedrijf bijvoorbeeld een goede dienst geleverd heeft, snel geleverd, veel informatie verstrekt of ga zo maar door? En Vivian zegt, hey, zeg, in verband met die complimenten in Zulte, wie verzint er nu zoiets? Dat zijn toch echt serieus kinderachtige dingen. Suzy die zegt, als er iets goed is opgelost, dan ga ik zeker en vast een compliment geven. Nico is zelf technieker. Ah nee, dat zei je niet, sorry. Dat is een andere. Maar Nico die zegt, ik zet heel zeker goede recensies voor leveranciers, maar ook aan collega's geef ik vaak positieve complimenten. Negatieve opmerkingen kunnen bij mij enkel onder vier ogen. En Peter die laat nog weten, ik vul elke enquête of bevraging in. Dus ook als het goed is, want dat mag, moet wat meer gedaan worden. Ik ben zelf servicetechnieker, voilà, dat was dus technieker. En ik heb graag dat klanten positieve feedback geven, leidinggevende zouden ook eens wat meer een dankjewel moeten zeggen en een schouder. Klopje moeten geven, dat kost geen geld en dat is soms wel veel efficiënter en opbouwender dan altijd maar die kritiek. Marijke die zegt, wanneer ik een openbare instantie, een firma of een ziekenfonds of zo bel, dan sluit ik altijd af met te zeggen, merci voor de info, nog een fijne dag of een goed weekend. En je hoort dan echt aan de stem van die persoon dat hij of zij dat heel erg waardeert. En toen ik zelf nog werkte in de gezinszorg, wanneer ik wegging, bedankte ik ook steeds de klant. En die waren ook altijd blij. Kathleen die zegt ook nog, graag geef ik complimentjes, maar zij ergert zich dan dood aan die vele tevredenheidsenquêtes na een aankoop, telefonisch contact. Als ze die vraag stellen, van wil u straks druk op 1 of 2 ja of nee die enquête doen? Ik zeg altijd ja. En dan zijn ze vriendelijk aan telefoon. Ha.

0: Honza Patrik Hernandez en Born to be Alive. Ja. Ja, gisteren toen ik onderweg was naar huis, ik denk dat ik bijna thuis was, toen ik plots zo'n pop-up zag komen via het venster van de carket. Of zegde dat van een pushmelding. Dolly Parton overleden, echt waar. Ja, dat is zo een icoon, een legende. Iemand die bij het leven hoort, hè. Onze jongste telg bij de honden is erna vernoemd naar Dolly Parton. En gisterenavond was er ook in de Britse stad Worthing de musical 9 to 5. Hè, de musicalversie die toert eigenlijk de hele wereld rond. Maar nu zit ze dus in de UK. En het publiek zat klaar. De musical die ging van start gaan. Maar dan wandelde een van de actrices het podium op om het nieuws dus over het overlijden van Dolly Parton mee te delen. De show werd uiteraard ook opgedragen aan haar. 9 to 5 komt er zo meteen aan. Wat komt er nog aan? Dat zijn mogelijk €200 voor jou dankzij Becharge, want de dure maand is weer daar. September staat voor de deur. Nieuwe schoenen, nieuwe kleren, nieuwe boekentas. Allee, het komen altijd extra kosten bij en die zijn altijd wel welkom. Dus als je zoiets hebt van, vandaag biologie, dat ligt me wel, dan zou je misschien al kunnen sturen back to school in onze Joe-app. En wie weet bellen we jou dan zometeen op. 9 to 5 van Dolly Parton dus komt eraan, maar nu eerst 5:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Julie Isabeau. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Brussel komt over een half uur de gewestelijke veiligheidsraad samen. Aanleiding is het toegenomen geweld van de afgelopen dagen. Onder meer federaal minister van Binnenlandse Zaken Quentin en de Brusselse procureur des konings Julien Moineel zijn daarbij aanwezig. Maar ook de Brusselse burgemeesters. De afgelopen dagen waren er zeker 6 schietpartijen, waarvan 4 in de gemeente Sint-Gilles. In Nepal zijn nu al zeker 98 doden gevallen bij zware overstromingen. Dat meldt de politie daar. Er zijn ook nog honderden mensen vermist, onder wie ook ruim 300 buitenlandse toeristen. Volgens Buitenlandse Zaken wonen er zo'n 70 Belgen in Nepal en zijn er zo'n 15 Belgische toeristen in de regio. Zeker één van hen zou getroffen zijn. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, is een schikking overeengekomen met verschillende Amerikaanse staten. Meta riskeerde een monsterboete van meer dan €170 miljard, omdat het kinderen niet genoeg beschermt tegen verslavende content. Meta zou nu meer dan €14 miljard betalen om de rechtszaak te schikken. Er zouden dan ook beveiligheidsmaatregelen moeten komen. De rechtbank moet dat wel nog goedkeuren. Vanavond is het wisselend bewolkt. Eerst is er lokaal nog kans op een bui met mogelijk onweer. Daarna overal droog bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond is er opnieuw kans op onweer.
0: 6 files waar je meer dan een kwartier aanschuift op de Antwerpse ring richting Gent. 30 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan. Richting Nederland 28 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Antwerpen op de A12 23 minuten tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. Op de E313 16 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Richting grens Nederland op de E314 22 minuten erbij tussen Zolder-Terlame en Houthalen-Helchteren. En op de Brusselse buitenring 16 minuten extra tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

0: Train and Drops of Jupiter. Vandaag testen wij jouw kennis biologie en dat kan jou iets opleveren per goed antwoord. Je krijgt er 4 vragen dus en per goed antwoord kan je €50 in de wacht slepen om, laten we zeggen, schoolgerief te shoppen bij BeCharge. Betekent dat je dus tot €200 kan scoren. Ja, hoeveel had je er vroeger voor? Was het een sterk vak? Ja of nee? Het zijn zo een beetje algemene kennisvragen, maar toch wel echt van vroeger uit de schoolbanken. Back to school. Daarmee kan je kandidaat stellen in de Joe-app. Enrique Iglesias komt eraan zometeen.
1: Kan vanavond in WMV Zoek Lief bij VTM je laatste date punten scoren, Annick. En scoor bij VTM 2 Lyon of Fenerbahçe dat ticket voor de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
3: Krevel, leef beter.
4: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten.
5: Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
6: Met een Busypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een supervoordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Abel en Enrique, hoeveel zijn er nu? Bij Enrique en Anna Kournikova die naar school moeten. Volgens mij toch ook al 4 stuks, hè? Mr. Know-it-all komt eraan zo meteen van Teddy Swims. Maar nu is het een beetje van Miss Know-it-all. Want ik mag spelen Back to School met Jessica uit Bilzen. Dag Jessica.
1: Hallo Anne, goedenavond.
0: Goedenavond Jessica. Biologie, jij hebt je kandidaat gesteld. Dus dan denk ik van, oké, wat heb jij ermee? Was dat iets wat vroeger wel jou goed lag? Of doe je iets met biologie in je job?
1: Ja, ik moet zeggen, mijn lievelingsleerkracht in het middelbaar, dat was een biologieleerkracht. Ah. Dus er zijn wel een aantal dingen bijgebleven.
0: Oh, bij mij was het just andersom. Die zetten mij elke week op straf. Dus ja, vandaar. Maar goed, het is goed om te weten dat er jouw dingen zijn bijgebleven. Hoeveel exemplaren gaan er bij u thuis terug naar school volgende week?
1: 2. Een zoon van 16 en een dochter van 12. Dus beide aan het puberen en aan het groeien. Dus ik dacht, ik ga mijn kant wagen.
0: Ja, die groeien ongelooflijk. Het is gelijk alsof die in de vakantie nog rapper groeien. Heb je dat ook?
1: Ja.
0: Dat is niet te doen,
1: absoluut,
0: hè?
1: Oh, absoluut. Verschrikkelijk.
0: Ja, jij bent zelf al terug aan het werk?
1: Ja, ondertussen al een tweetal weken, dus bij mij is het er al terug in.
0: Oké, maar heb je wel wat vakantie gehad?
1: Ja, ik heb 3 weken vakantie gehad en we zijn een weekje naar zee geweest. We hebben heel mooi weer gehad, dus we hebben echt genoten.
0: Oké, fantastisch. Dan ben je helemaal opgeladen nu om 4 goede antwoorden te geven. Allee, laten we zeggen, elk goed antwoord is €50 waard. Je krijgt 4 vragen, dus je kan 4 × 50, €200 verzamelen. Wiskunde was gisteren, vandaag is het biologie. Ben je er klaar voor, Jessica? Ja.
1: Ik ben helemaal klaar.
0: Oké. Wat is het grootste orgaan van het menselijk lichaam?
1: Het grootste orgaan. Ik denk dan aan de huid.
0: Ah, dat is helemaal goed, Jessica. En dan, welk orgaan, en het zijn er eigenlijk 2, in je lichaam, filtert afvalstoffen, dus of filteren afvalstoffen uit je bloed en maken urine aan?
1: Ik denk sowieso de nieren.
0: Ja, klopt. Hoe,
1: Ja,
0: hoe noemen we een dier dat enkel planten eet?
1: Moet ik het nadenken. Een carnivore is vlees. Herbivore?
0: Ja, omnivore is de alleseter, de carnivore is de vleeseter, maar de herbivore, bijvoorbeeld een konijn, dat is de planteneter. En dan de laatste vraag, maar je hebt ondertussen wel al €150, dat is toch al... Ja, dat kan al iets zijn, hè, voor die kids. Planten maken hun eigen voedingsstoffen aan. Hè, dus vandaar worden ze ook de producenten genoemd in de voedselketen.
1: Ja.
0: En ze doen dat met behulp van zonlicht, dus stralingsenergie, maar ook met behulp van water, chemisch gezien de moleculen H2O en CO2 uit de lucht. Maar hoe heet dat proces waarbij dus planten met zonlicht, water en CO2 glucose maken?
1: Dat weet ik niet, denk ik.
0: Sta je
1: graag op de... Dat moet ik verpassen.
0: Ja? Jammer. Maar zeg toch, mooi €150 gescoord, Jessica. Dat was de fotosynthese. He, dus de planten die hebben... Ja, je kon er even niet op komen of zo. Dat is helemaal niet erg. Bij deze is het opgefrist en toch een mooie €150. Dus ik hoop dat dat goed van pas komt, Jessica. En ik wil jou enorm bedanken om een hele fantastische, optimistische, positieve, blije kandidaat te zijn. Voilà, bij deze ook een compliment.
1: Oh, dat is
0: goed.
1: Oké, okay, dan.
0: Merci, Jessica.
1: Dankjewel.
0: Oké, salut.
1: Da-da, da-da. Fijne avond.
0: Zelfde. Joep.

als je al een beetje wil voorbereiden op onze grote quiz Back to School voor morgen, dan zou ik zeggen, duik al maar eens een beetje in de geschiedenis. Tegenwoordig is dat zo'n echt onderzoeksvak, maar vroeger was dat jaartallen, tijdsbalken, al van die dingen.

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Dit is
3: jouw. Het één product na het andere wordt teruggeroepen uit de supermarkt. Wil er dan zeggen dat er iets mis is met de controle vooraf? Dat vragen we straks aan Lisbeth van het Vlaams Voedselagentschap. Eerst het nieuws van 6 uur met Julie Isabeau. Goedenavond.
4: Goedenavond. In Brussel zit de Veiligheidsraad samen over de schietpartijen daar. Meta, het bedrijf achter Instagram en Facebook, ontloopt een monsterboete. En Matthew Brennan wint de vijfde rit in de Vuelta. In Brussel komt rond deze tijd de gewestelijke Veiligheidsraad samen. Aanleiding is het toegenomen geweld van afgelopen dagen. Onder meer federaal minister van Binnenlandse Zaken Quentin en de Brusselse procureur des Konings Moineel zijn aanwezig. Maar ook de Brusselse burgemeesters. De afgelopen dagen waren er zeker 6 schietpartijen, waarvan 4 in de gemeente Sint-Gillis. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. Minister Quentin laat al weten dat de politie versterkt wordt en er meer militairen op straat worden ingezet. In Brugge zijn de eerste reservisten aan hun vrijwillig dienstjaar in het leger begonnen. In totaal gaat het om 500 jongeren tussen de 18 en 25 jaar. 50 van hen konden vandaag al terecht op de kazerne vlakbij Brugge. Met gezonde spanning en ook hun ouders kijken er naar uit.
5: Ik ben redelijk benieuwd van hoe dat gaat gaan. Ik heb er wel redelijk veel zin in. Ja, ik zag het ook wel zitten, dus ja, ik zie het wel zitten.
6: Ik denk dat de meeste tieners vandaag een beetje verwend zijn, een beetje te veel in de watten gelegd zijn. Dus ja, we kijken er wel naar uit om hem een beetje meer andere kanten van het leven te laten ontdekken.
4: Elke jongere die deelneemt aan het vrijwillig dienstjaar verdient trouwens zo'n 2000 euro netto per maand. Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, is een schikking van meer dan 14 miljard euro overeengekomen met verschillende Amerikaanse staten. Dat schrijven Amerikaanse media. Meta werd door een 30-tal staten in de VS aangeklaagd omdat de apps te verslavend zijn, zeker voor kinderen. Dat Meta nu een schikking betaalt was wel te verwachten, zegt technologie-expert Kenneth T.
7: Meta maakte zich extreem veel zorgen dat ze die rechtszaak zouden verliezen en die kans die zat er natuurlijk dik in. En dan zouden ze veel meer moeten betaald hebben in de eerste plaats, hè, want sommige van die staten die eisten meer dan 1000 miljard euro schadevergoeding. En ze proberen op die manier ook te vermijden dat er heel veel gevoelige documenten naar buiten komen.
4: Meta moet als voorwaarde wel een tijdslimiet invoeren voor tieners om te vermijden dat ze non-stop blijven scrollen. In Berlijn in Duitsland zijn zo'n 5600 gezinnen geëvacueerd nadat er een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden. Dat meldt de politie daar. Onder meer een woonzorgcentrum, kinderdagverblijven en opvang voor daklozen wordt daarom nu ontruimd. De bom van zeker 100 kilo zal nu onschadelijk worden gemaakt. Het is nog niet duidelijk hoe lang dat zal duren. En dan nog wielrennen. De Brit Matthew Brennan heeft de vijfde rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het in een massasprint van Jordi Meus en de Italiaan Vincenzo Albanese werd derde. De Sloveen Tadej Pogacar behoudt wel de rode leiderstrui. Vanavond is het wisselend bewolkt. Eerst is er lokaal nog kans.

0: Everybody van de Backstreet Boys. Ja, iets terugroepen. We hebben er de laatste tijd veel over gehoord. Dus we vroegen ons af, gebeurt dat nu eigenlijk meer dan vroeger? Maar dat denken we niet. Maar die terugroepactie van die courgettes in de verschillende supermarkten, die deed ons dat toch wel weer opnieuw schrikken. Hè. Hoe werkt dat precies? En moeten we dan toch twijfelen aan onze voedselveiligheid? We vragen het aan Liesbeth van de Voorde van het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid. Hele goede avond, Liesbeth.
1: Goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Ik vraag mij dan af van, oké, die eieren die worden massaal teruggeroepen natuurlijk, wegens die sporen van salmonella. Nu courgettes die worden teruggeroepen. Nochtans, er gebeuren toch heel strenge controles vooraf, denk ik dan, voordat dat eten op het schap belandt in de rekken. Wat gebeurt er dan toch?
1: Ja, het klopt. Het was wel veel hè, deze week, dus ja. Ik snap dat een beetje dat de consument in de war is en dat die denkt van, wat is er toch aan de hand? Wel, er zijn heel veel controles. De ondernemingen zelf die moeten controles doen. Mm-hmm. Dus het is niet alleen het FAVV dat controleert. Wij nemen heel veel stalen en wij nemen die doorheen de hele keten, dus niet alleen als dat al in de winkel ligt. Mm-hmm. En die ondernemingen die zelf hun controles doet, dat is wel een hele belangrijke. Zij zijn verplicht om eigenlijk bij ons te melden als er iets fout is gegaan. Dan gaan wij naar, is dat al in de winkel rekken? Indien ja, dan moet dat eruit. Dan moet er een recall gebeuren. Voor ons zijn die recalls, het klinkt misschien gek, zelden iets positief. Want dat toont aan dat het systeem werkt.
0: Oké, op die manier. Maar bijvoorbeeld die eieren dan, hè, om het dan nog maar eens daarover te hebben. Mm-hmm. Is dat dan omdat die bacterie de tijd nodig heeft om te groeien of zo? Dat dan pas later wordt opgemerkt? Of is het echt aan de controle van het oorspronkelijke bedrijf ontsnapt?
1: Nee, het is zeker niet aan de controle van het bedrijf ontsnapt. Wij zijn daar ook gaan controleren. Maar het is zoals je zegt, dat neemt echt wel tijd, hè, die analyses. En vooral voor verse producten, producten die minder lang houdbaar zijn, kan het zijn dat het al in de winkelrekken ligt als de analyseresultaten binnen zijn. Je moet dat ook een beetje in zijn proportie zien. Als je ziet wat er allemaal in de winkels ligt, mm-hmm. en als je dan weet dat we vorig jaar 279 terugroepingen hebben gehad, dan valt dat al bij al nog wel mee.
0: Oké. Zeg, en nu met die courgettes, wat was er aan de hand?
1: De courgettes. Wel, daar zat een pesticide op die eigenlijk al heel lang niet meer mag gebruikt worden. Wil dat zeggen dat die onderneming dat die, van kwade wil is of dat die die pesticide gebruikt heeft? Wel helemaal niet. Dat zal het onderzoek nu uitwijzen. Maar het wijst op een historische vervuiling. Hè? Iets dat al in de bodem zat. Iets dat al jaren in de grond zit.
0: Ah, ja, maar op die manier natuurlijk kan er veel vervuild zijn van onze producten. Zeg maar, met die eieren, ik zie dat voor mij, ja, die hadden dan een bepaalde code, maar bij een courgette, als ik dat koop, daar staat er niets op, hè.
1: Nee, als die verpakt zijn, hè, zoals het geval was bij Aldi, dan hebben die wel een code. Als die in bulk worden verkocht, zo noemen wij dat dan, en die liggen in een bakje in de winkel, je neemt er eentje uit, ja, dan wordt het een beetje moeilijker. Wel, ook dan moeten bedrijven het bij ons melden en moeten zij een affiche uithangen aan het punt waar dat verkocht wordt, om dan te zeggen van kijk, de courgettes die tussen die en die datum werden verkocht, gelieven die niet te consumeren. Ze kunnen ook nog mailings uitsturen naar hun klanten, iets op de website zetten, alles om de consument te informeren. Wij doen dat trouwens ook op onze website. Daar kan je alle productteruggroepingen terugvinden en wij zetten die ook nog eens op onze Facebook.
0: Oké, goed. Hartelijk bedankt. Het vertrouwen is terug een beetje groter, denk ik, want inderdaad, het was de afgelopen week een beetje veel geweest. Waarbij mensen dan ook denken van, ja, hoe kan het dan? Hè? Maar goed, ja, elke stap heeft zijn tijd nodig. Dankjewel, Liesbeth van de Voorde van het Federale Agentschap voor Voedselveiligheid. Dank je dat we jou even mochten bellen. Goed?
1: Geen probleem. Ja,

0: kind.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
3: Oh,
2: Lidl, dat kan tellen.
4: Kies je voor.
5: Even een fun fact.
4: Of met de collega's voor.
6: De meest foute ethisch hit.
4: Gelijk heb je. Want voor elke mood
7: is iets anders goed.
4: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Lotto is op zoek naar een maag.
9: Een maag?
8: Met een baksteen erin.
9: Ah, zo.
8: Om je droomwoning te bouwen.
9: Ik zie graag een strakke fermette.
8: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
9: Hoe dat?
10: C'est si bon.
8: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
11: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Dat al maar aan in je agenda, want dan vliegen we er weer in met een gloednieuw seizoen van Date Night. Je mag je dus heel binnenkort weer verwachten aan een lading mooie gasten en openhartige gesprekken. Maar op die verse afleveringen is dus nog even wachten. En om dat te verzachten, blikken we deze week nog terug op het afgelopen seizoen. Vandaag duiken we de archieven in met Connor Rousseau. Hij was verrassend open over relaties en grenzen in de liefde.
1: Ik denk als je echt verliefd bent, dat je je partner wel eens een misstap vergeeft. En daar zijn veel gradaties in. Stel dat ik weken in onderhandelingen zit. Ik kom niet thuis slapen, dus die moet op zijn kin kloppen. Die schreeuwt om aandacht van mij, maar ik kan dat niet geven. En die gaat uit met vrienden en die stikt iets uit met iemand anders zo in een vlaag van menselijke driften en drangen. Die komt dat eerlijk zeggen, die voelt hem daar keischuldig over, keislecht. En ik denk dat ik rationeel kan heel goed relativeren. Ik zou me daar aan betand bij voelen. Maar als je echt verliefd bent, denk ik dat je dat kunt plaatsen en verder gaan.
2: Je zegt rationeel, maar zou je dat emotioneel niet...
1: Jawel, natuurlijk wel, maar ik denk in het begin wel mij kennen. Er gaan een paar heel lelijke woorden vallen. Hè. Moest iemand mij komen vertellen van ik heb je bedrogen. Maar ik ben wel getraind om in zoveel mogelijk de ratio de bovenhand te laten nemen van de emo's. Hè. Dus proberen. Ja. Hè.
0: Zeker toch wel, ja. Een opvallende visie. En vanaf 10 september hoor je weer elke week dit soort verrassende gesprekken in een nieuw seizoen van Date Night met Tess.

0: Justine die stuurt, mocht ik ooit trouwen, dan is dit mijn openingsnummer. Ik die afkom met mijn high heels en mijn man die een beetje danst voor mij. Heerlijk. Zometeen ook Ed Sheeran met Celestial. Eerste hoofdpunten van het nieuws van 6:30 met Julie Isabeau. Goedenavond.
1: Goedenavond. In Brussel zit de gewestelijke veiligheidsraad samen. Aanleiding is het toegenomen geweld de afgelopen dagen. Onder meer federaal minister van Binnenlandse Zaken Quentin en de Brusselse procureur des konings Moineel zijn aanwezig. Maar ook de Brusselse burgemeesters. De afgelopen dagen waren er zeker 6 schietpartijen, waarvan 4 in de gemeente Sint-Gilles. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. Minister Quentin laat al weten dat de politie versterkt wordt en dat er meer militairen op straat worden ingezet. In de Duitse hoofdstad Berlijn zijn 5600 gezinnen geëvacueerd nadat er een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden. Het meldt de politie daar. Onder meer een woonzorgcentrum en een kinderdagverblijf zijn ontruimd. De bom weegt zeker 100 kilo en wordt nu onschadelijk gemaakt. Het is nog niet duidelijk hoe lang dat zal duren. En op het EK voetbal in Azerbeidzjan hebben onze Yellow Tigers nu ook de 4e groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-0 tegen het gastland. De Tigers pakken zo 4-4. Morgen spelen ze tegen Nederland. Het wordt een duel om de groepswinst. De Tigers zijn wel al zeker van een plekje in de 8e finales. Vanavond is het wisselend bewolkt. Eerst lokaal nog kans op een bui met mogelijk onweer. Daarna overal droog bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond is er wel opnieuw kans op onweer.
0: Ja, ben weer gejost. Biedt wat op de Brusselse buitenring is aanschuiven tussen Machelen en Wemmel. Een dik uur op de binnenring tussen de Astridlaan en Jette, 18 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 22 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 18 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen op de E17, daar nog een kwartier langer rijden tussen Kruibeke en Antwerpen-West.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

0: krijg hier een berichtje van onze Bernard. Het gaat over de Back to School quiz. We hadden het vandaag over biologie. Dat was het vak. Je krijgt dan 4 vragen. En per goed antwoord kan je een bon winnen bij B-Charge. Dus 200 euro kan je winnen. En morgen is het geschiedenis. En hij zegt, ik hoor je morgenavond al de vraag stellen wanneer België onafhankelijk werd. Ah wel, Bernard, we zullen hem erin laten zien.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Lotto is op zoek naar billen.
3: Billen?
2: Die op designmeubelen willen zitten.
3: Oh ja.
2: In een dure onderbroek.
3: Oh, ik wil dat.
2: Eventueel met een trampstamp erboven.
3: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
4: Cécile.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
3: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Zot, hè?
5: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Schat, ik zie je graag.
7: Ja, maar?
6: Maar nee, geen maar.
7: Oh.
6: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
8: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hem vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
9: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
10: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

7:15. Dat betekent dat het tijd is voor jouw zomermix. En deze keer is het echt... Wacht, wat dag zijn wij nu vandaag? Zijn wij woensdag of donderdag? Woensdag. Oké, dan is het niet de voorlaatste, maar de derde laatste zomermix.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend, doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: Oh, het is weer zover.
8: Alex?
7: Terug naar die lange meetings.
8: Je staat op mute, Alex.
7: Terug naar die eindeloze lessen.
9: Aandacht, alsjeblieft.
7: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
10: Dit is jou. Ik word al helemaal blij als ik naar de hits kijk die er straks nog allemaal aan zitten te komen. Stevie Wonder, Part-Time Lover en Jamilia met Superstar bijvoorbeeld. En de scene komt er ook nog aan met Blauw. Meteen na het nieuws van 7 en dat krijg je van Julie Isabeau. Goedenavond, Julie.
11: Goedenavond. Nog heel wat stedelijke en gemeentelijke scholen zoeken nog leerkrachten. Evacuaties in Berlijn nadat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden. En de Yellow Tigers winnen nu ook hun 4e groepswedstrijd op het EK. In het stedelijk en gemeentelijk onderwijs zijn 4 op de 10 directeurs nog op zoek naar minstens 1 voltijdse leerkracht. Blijkt uit een bevraging van onderwijskoepel OVSG. En dat met nog minder dan een week te gaan tot de eerste schooldag. Vaak zeggen leerkrachten op het laatste moment af, zegt Valentina Kools van het OVSG.
12: Een kandidaat, leerkracht, die gezegd heeft eind juni van ja, ik kom en ik start 1 september bij jou op school. Dat 23% daarvan eigenlijk tijdens de schoolvakantie zegt van nee, ik heb een ander aanbod gekregen of ik heb mij bedacht. En dus niet komt opdagen, waardoor die, ja, die directeur eigenlijk terug opnieuw die puzzel moet maken en op zoek moet gaan.
11: 1 op de 3 directeurs zet daarom soms een leerkracht voor de klas zonder het juiste diploma. In Berlijn in Duitsland zijn zo'n 5600 gezinnen geëvacueerd nadat er een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden. Het meldt de politie daar. Onder meer een woonzorgcentrum, een kinderdagverblijf en een opvang voor daklozen worden daarom ontruimd. De bom van zeker 100 kilo wordt nu onschadelijk gemaakt. Het is nog niet duidelijk hoe lang dat zal duren. En op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze nationale volleybalvrouwen nu ook hun 4e groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-0 tegen het gastland. De Yellow Tigers pakken zo 4 op 4. Morgen spelen ze tegen Nederland. Het wordt dan een duel om de groepswinst. De Tigers zijn wel al zeker van een plekje in de 8e finales. Vanavond is het wisselend bewolkt. Eerst lokaal nog kans op een bui met mogelijk onweer. Daarna overal droog bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond is er opnieuw kans op onweer. De dagen daarna blijft het wisselvallig en maxima rond 23 graden.
10: 8 files staan er op dit moment nog in ons land. 5 daarvan duren 10 minuten of langer. Ik begin op de Brusselse buitering. Tussen Machelen en Jetten moet je er 1 uur en 10 minuten bij rekenen. Komt daardoor een ongeval, maar ik zie net dat dat is afgehandeld, dus die file gaat stilletjes aan oplossen. Dan gaan we naar de Brusselse binnenring tussen Dilbeek en Jetten, een kwartier erbij. A12 richting Brussel tussen Wolvertem en Grote Lindelaken, 17 minuten extra. Dan verhuizen we naar de Antwerpse ring richting Gent eerst tussen Broeg, Bergenbeter en de Kennedy-tunnel plus 17 minuten. En dan richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar moet je er 11 minuten bij rekenen. Komt door een defect voertuig vlak voor. Voor de Kennedy-tunnel, vlak na de Kennedy-tunnel beter. Als je op dit moment nog in een van die andere files staat, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
13: Met Stijn Smits.

Voilà. Een topschijf om mee te beginnen in de avond bij Joe de Scene en Blauw. En het wordt weer een goed gevulde avond hoor. Alleen maar tophits, maar dat zei ik al. Verder duiken we ook in het hitarchief van 1978. The One Hit Wonder Battle, die heeft een Eurovisie-sausje vandaag. En ik heb ook nog een lading popnieuws. En filmtickets weggeven, dat zit ook nog in de plannen voor vanavond. Binnen een dik kwartier komt Movie Match er namelijk weer aan. Eerst nog wat meeswingen met Stevie Wonder en Part-Time Lover. Goedenavond, dit is Joe.

om blijven stil op te staan, deze Jamilia en Superstar. In april van vorig jaar zei die Jamilia nog dat er nieuwe muziek van haar zou aankomen. Maar we zijn ondertussen bijna anderhalf jaar verder. En ik heb nog altijd niks gezien of gehoord. Dus ja, dat wordt, vrees ik, helemaal niks. Zeg, in de 80's konden ze echt zo van die power songs maken die de ramen in de kozijnen deden trillen. En ik heb er nu zo eentje voor je. Starship and We Built This City.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoopman!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat is een cape.
2: Hè. Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoopman!
6: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Oh, ons cv-fotoboek is er.
8: Mag ik eens kijken?
3: Wauw. Oh, weet je dit nog?
8: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
6: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
9: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
10: Oh, mijn zalige pad thai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
11: Wat? 150 baht?
10: Schat ik, dat is 4 euro.
11: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
10: Shh, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor 129 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Van Haren, Van Haren.
14: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
13: Van Haren, Van Haren.
14: Omdat we van schoenen houden.
15: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,80 euro.

0: Tridel-Didi, die Roots Syndicate, hier bij Joanne Mockingbird Hill.
1: Movie Match.
0: En ik heb hier alvast weer een zak popcorn klaargezet, want we gaan samen naar de film. Welke film? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Ik ga zo meteen een song draaien die gebruikt is in een film. En jij moet raden welke film dat is. Zo simpel is het. Het nummer is trouwens niet geschreven voor de film die ik zoek, maar de song was er wel in te horen. Als jij weet welke film, stuur me dan het antwoord in de Joe-app en dan win je misschien 4 filmtickets voor een film naar keuze. Tenminste, als de computer jouw naam eruit pikt. En het nummer is gebruikt in meerdere films. Ik heb maar 1 antwoord nodig. Dit is de opgave van vandaag.
1: Movie Match.

0: heerlijk nummer van Deacon Blue en Real Gone Kid. Maar het nummer zat ook in een film, in meerdere films zelf. De vraag was welke film? Onder andere Under the Skin uit 2013 met Scarlett Johansson en Eddie the Eagle uit 2016 met Hugh Jackman. Was een hele leuke film trouwens over een waargebeurd verhaal over een Brit die naar de Olympische Winterspelen wilde. Als een schansspringer. En dat was een heel verhaal, moet je maar eens opzoeken. Wie had het juist? Jurgen Hollevoet uit Brugge was een van de mensen die mij het juiste antwoord doorstuurde. Jurgen is blij. Blijkbaar druk bezig, want hij pakt niet op. Maar hij wint wel de 4 filmtickets vandaag. Even kijken hoe het eraan toe gaat op de weg. Heb ik nog files? Ja, ik heb er nog 4 in totaal. Begin op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Berchem en Linkeroever moet je er een half uur bij rekenen. Komt door een defect voertuig. E313 richting Antwerpen tussen Randst en Antwerpen-Oost plus 24 minuten. A12 richting Brussel tussen Stroombeek-Bever en Grote Linde een kwartier erbij. En dan staat er ook nog eentje op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette. Daar moet je er 10 minuten bij rekenen.
1: Dit is Joe.
2: Met Stijn Smits.

Nathaniel Radcliffe en The Night Sweats. Had jij graag net als Jurgen die filmtickets willen winnen, maar heb je daarnaast gegrepen, dan krijg je morgen een herkansing. Morgen zoeken we een film met een kinky kantje. Ja, sexy time.

0: Sompie.
1: Die zijn toch rustig, hè?
2: Ja, ja, dat weten we.
1: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
0: Ja, ja, dat weten we.
1: En om ons huisje wat op te frissen.
2: Ja, ja, schilderen en zo.
1: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
0: Wat blieft,
3: dat wisten we niet.
1: Dat weet het nu.
3: Naar Gamma.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
6: Nog voor je kan denken...
7: Pas op voor die een borduur.
6: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
8: Kom dat nu niet doen.
6: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
8: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En krijg ik roze blokjes?
6: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
11: Van Haren, Van Haren.
12: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
11: Van Haren, Van Haren.
12: Omdat we van schoenen houden.
4: IKEA-tip van de week.
13: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.

Fleetwood Mac en Little Lies. In 1988 brachten die een Greatest Hits album uit, die van Fleetwood Mac. En nu, 38 jaar later, staat dat Greatest Hits album opnieuw in de top 10 van de Amerikaanse hitlijsten. De Amerikaanse albumhitlijst, de Billboard 200. En dat is eigenlijk toch wel opmerkelijk, want in al die voorbije jaren, dus sinds 1988 tot nu, is dat verzamelalbum nooit hoger geraakt dan nummer 14. En nu, ineens, 38 jaar later, staat het dus wel in de top 10. Zo zie je maar, klassiekers, die krijg je nooit kapot. Dat kan ook gezegd worden over deze, want die kun je volgens mij nog altijd meezingen van voor tot van achter.

0: Spontaan Samba Bala. Gloria Estefan en Oye Mi Canto. En nu een groep die heel binnenkort in ons land speelt. Op 16 september komt deze Evanescence namelijk naar Vorst Nationaal. En als je denkt, oh, daar wil ik eigenlijk ook graag naartoe, dan ben je te laat, want het is helemaal uitverkocht.
1: I'm

0: Zometeen bij Joe. We got some movies, refrigerators. We got some
1: movies, color TV. Meteen nog eens een fijn gitaartje van de Dire Straits en Money for Nothing. En deze tegelplakker uit de 90s krijgt...

0: Het internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Echt, een heel jaar.
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
2: Oh, dat is hier zo stil binnen.
3: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
4: Het Eurovisie Songfestival heeft wel wat one-hit wonders voortgebracht. Straks zetten we er zo twee tegenover elkaar in de one-hit wonder battle. En Taylor Dane krijg je ook nog met Tell It To Your Heart. Na het nieuws van 8, dit is Julie Isabel.
5: Goedenavond. In Brussel is er nog altijd veiligheidsoverleg bezig. Het aantal vermiste toeristen na de overstromingen in Nepal loopt op. En de Yellow Tigers pakken 4-4 op het EK volleybal. In Brussel zit op dit moment nog altijd de Veiligheidsraad samen over de schietpartijen van de voorbije dagen. In die raad zitten onder meer de minister van Binnenlandse Zaken, Quentin, de Brusselse ministers, de Brusselse burgemeesters en de top van de 6 politiezones. Die krijgen nu tijdelijk 1 korpschef om zo het geweld beter te bestrijden, zegt collega Karel Latré.
6: 1 man zal beslissen over welke acties er gebeuren tegen geweld, wat ze zullen doen. De andere hoofdfiguur, Bernard Quentin van de MR, heeft toch nog aangekondigd 50 federale politieagenten gevonden te hebben die hier in Brussel mee kunnen patrouilleren. Extra volk dus. Hij wil ook dat die goed beveiligd meer gaan patrouilleren op straat.
5: De afgelopen week waren er 6 schietpartijen in 3 dagen tijd, waarvan 4 in de gemeente Sint-Gilles. In Nepal zijn bijna 600 toeristen vermist na de zware overstromingen. Onder hen 466 buitenlandse toeristen uit 28 verschillende landen. Dat meldt de Nepalese politie. Er zouden zeker 54 Amerikanen en 33 Britten vermist zijn. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er op dit moment 15 Belgische toeristen in de regio. Het is wel nog niet duidelijk of zij getroffen of vermist zijn. Bij de overstromingen kwamen al zeker 98 mensen om het leven. En op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze nationale volleybalvrouwen nu ook hun 4e groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-0 tegen het gastland. De Yellow Tigers pakken zo 4-4. Morgen spelen ze tegen Nederland. Het wordt dan een duel om de groepswinst. De Tigers zijn wel al zeker van een plekje in de 8e finales. Vanavond is het wisselend bewolkt. Eerst lokaal nog kans op een bui met mogelijk onweer. Daarna overal droog bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maximaal tot 29 graden. In de avond is er wel opnieuw kans op onweer. De dagen daarna blijft het wisselvallig en tot 23 graden.
4: 2 files op dit moment nog op onze snelwegen. De langste staat op de E313 richting Antwerpen. Tussen Ranst en Antwerpen-Oost moet je er een half uur bij rekenen. Komt daardoor een ongeval. En dan ook nog 10 minuten extra op de A12 richting Brussel tussen Stroombeek-Bever en Laken.
7: Dit is Joe.
8: Met Stijn Smits.

Prachtig, wat waren ze prachtig. Taylor Dane en Tell It To My Heart. Gisteren, rond deze tijd, toen stopte de wereld even met draaien, want toen liep het bericht binnen dat Dolly Parton overleden was. Zo meteen in het Joe Pop News hebben we het er nog uitgebreid over. En onaangekondigd was er gisteren ook een superster in ons land. Wie? Dat is voor zo meteen in het Joe Pop News. Voor hier en nu is het Tiziano Ferro.

0: zodoen we dat bij Joe. De hits die er echt te doen, zoals deze Dire Straits en Money for Nothing.
1: Joe Popnieuws.
0: Het is woensdag 26 augustus. Dit is het Joe Popnieuws met een superster op Belgische bodem. En uiteraard de country koningin Dolly Parton. En reacties op haar overlijden.
1: Jolene. Joe Popnieuws.
0: Gisteravond hoorde je het in het Joe Popnieuws al dat Dolly Parton was overleden. Haar doodsoorzaak werd toen nog niet meegedeeld. Ondertussen weten we dat ze overleden is na een korte strijd tegen kanker. Om wat voor kanker het gaat, is niet bekend. Het afscheid zal gebeuren in besloten kring. Er komt dus geen grote uitvaart en het is op verzoek van de zangeres zelf. Dolly zal naast haar echtgenoot Carl Dean worden begraven, die vorig jaar ook al overleed. Dolly Parton was trouwens over de dood heen bezig met hoe ze voor de dag komt, want ze wilde begraven worden met hoge hakschoenen, wat dus ook effectief zal gebeuren. En heel de wereld rouwt om het overlijden van Dolly Parton. Er kwamen veel reacties van collega-artiesten en andere bekendheden. Onder andere Rolling Stones frontman Mick Jagger zei dat ze een wonderbaarlijke zangeres was. En Beatle Paul McCartney schreef: dit is zo droevig, ze was een prachtige vrouw. Elton John noemde haar dan weer uniek en onvervangbaar. Countryzanger Billy Ray Cyrus, wiens dochter Miley Cyrus het metekind van Dolly Parton is, schrijft dan weer dat hij voor altijd van haar zal houden met zijn heel hard. En zelfs rapper Eminem reageerde aangeslagen. Hij heeft namelijk ooit van Dolly Parton een brief gekregen waarin ze zei dat ze om de een of andere manier een band met hem voelde. Ook Jane Fonda, met wie Dolly Parton acteerde in de film 9 to 5, reageerde. Zij zei dat Dolly zo sterk, zo gul en zo speels was en ze voor altijd in onze harten is verweven. Ook Beyoncé, met wie ze 2 jaar geleden nog samenwerkte, was lovend. Zij schreef: je was de maatstaf, de polster, gedurfd en briljant, getalenteerd en vastberaden, aldus Beyoncé. Huidig president Donald Trump heeft dan weer gezegd erg droevig te zijn door haar heen gaan. Hij noemde haar een van de beste country zangeressen. Opmerkelijk trouwens dat Trump zo lovend is, want Dolly Parton weigerde tot 2 maal toe een onderscheiding van hem te aanvaarden, omdat ze politiek neutraal wilde zijn. En normaal word je dan door Donald Trump met pek en veren buiten gebonjourd, maar Dolly Parton dus niet. Als eerbetoon zal de Amerikaanse vlag in het hele land een week lang half stok worden gehangen. Gisteravond liep er een wereldster rond op Belgische bodem. Rihanna was namelijk onverwacht in ons land. Haar partner en de vader van haar 3 kinderen, rapper A$AP Rocky, die gaf gisteren een optreden in Brussel en daar werd Rihanna in het publiek gespot. Het was duidelijk niet de bedoeling dat daar heel veel ruchtbaarheid aangegeven zou worden, want de security die scheen met een zaklamp in de lens van wie een foto wilde nemen van Rihanna. Hoe lang Rihanna in ons land is gebleven en of ze hier ook heeft overnacht en waar dan, dat is niet geweten.
1: Joe Popnieuws.
2: Good times, great music.

zalige plaat blijf ik dat vinden. Earth, Wind and Fire in September. En over september gesproken, in die maand gaat James Blunt nog eens een groot concert geven in de UK. Misschien krijgt hij zo de smaak weer te pakken en volgen er nog meer concerten. Wie weet, ook bij ons. James Blunt en You're Beautiful.

wat leuk om deze nog eens te spelen. Ultravox met Mitch Ure, die een kleine maand geleden nog op de Lokerse feesten stond. Waar hij trouwens ook dit nummer heeft gespeeld als voorlaatste track. Dancing with Tears in My Eyes hier bij Joe. Zeg, zo meteen vind je in de Joe-app weer een nieuwe One Hit Wonder Battle. Ik zet een Turkse en een Oekraïense winnares van het Eurovisie Songfestival.

If You Had My Love hier bij Joe. En nu gaan we weer een ouderwets potje arm worstelen. One Hit Wonder Battle. Muzikaal arm worstelen in dit geval dan. Want in de Joe-app heb ik net een nieuwe One Hit Wonder Battle gestart. Het is er eentje met Eurovision vibes vandaag. Want het zijn twee voormalige winnaressen van het Eurovisie Songfestival. En jullie mogen bepalen wie er nog eens gespeeld zal worden en wie er terug naar af moet zonder langs start te passeren, voor alle duidelijkheid. Dus gewoon de Joe-app open doen en bovenaan jouw favoriet van deze twee aantikken. En dan hoor je straks misschien jouw favoriet wel terug. Je hebt de keuze tussen deze... Oei, ik heb ze helemaal gewoon niet klaarstaan. Dat is wel natuurlijk heel erg jammer. Dan ga ik dat gewoon nog snel even fixen. Want je moet natuurlijk wel weten tussen wie je kunt kiezen. Je kunt onder andere kiezen voor deze. Gaan we even spelen. En daarmee valt heel mijn computer uit. Dat is nog vervelender. We gaan even kijken, hè. Zo. Dit is keuze nummer 1 waar je uit kunt kiezen. Hopla.

De Wild Dances van onze goede vriendin Ruslana. Daar kun je voor gaan, maar je kunt ook voor deze kiezen. En dat is het begin van Every Way That I Can van Sertab RNR. Welke van de twee wil je horen? Sertab Every Way That I Can of Ruslana met Wild Dances? Kiezen kan in de Joe-app.

Toto en Can't Stop Loving You. Ja, dat was natuurlijk een klein onnozel foutje van mij om niet klaar te zetten waartussen je kon kiezen. Dus ik ga dat nu nog even rechtzetten. Je had de keuze tussen Sertab...

In 2003 werd het Songfestival georganiseerd in Riga. We hadden dat spel toen bijna voor de tweede keer gewonnen dankzij Urban Threat en Sanomi. Al was er één song die twee schamelijke puntjes meer kreeg dan wij. En dat was deze Every Way That I Can van Sertab. In thuisland Turkije een grote ster. Maar bij ons kon ze maar één keer scoren en dat was dus met deze hit. Daar kun je voor kiezen of je gaat voor deze. Ruslana, ze won het Songfestival toen dat een jaar later in Istanbul werd georganiseerd voor Oekraïne. En later ontpopte ze zich als een politiek activiste tegen Russische inmenging. Maar toen, in 2004, was ze nog gewoon een zangeres. Ook daar groot in eigen land, maar bij ons maar één hit. Kun je dus ook voor stemmen. Ga de stemming één nummertje langer rekken. Ja, ik wil wel eerlijk zijn natuurlijk tegenover de twee artiesten. Dus welke van deze twee wil je horen? Stemmen kan in de Joe-app. Oftewel voor Sertab, Every Way That I Can. Oftewel voor Ruslana en Wild Dances. Je kunt er nog eens even over nadenken tijdens Lionel Richie en Hello.

Dat is misschien ook een nummer voor mij van Lionel Richie. Hello Stijn, opletten, de One Hit Wonder Battle op tijd klaarzetten. Ja, sorry Lionel, maar ik heb het nog recht gezet. Het is een eerlijke stemming geworden. En die stemming ging tussen Sertab en Every Way That I Can, de winnares van Turkije van het Eurovisie Songfestival, en Ruslana en Wild Dances, de winnares van Oekraïne van het Eurovisie Songfestival. Het was redelijk duidelijk vandaag. En het waren mooie ronde cijfers, want de winnares ging aan de haal met 70% van de stemmen. De verliezer bijgevolg met 30% van de stemmen. Maar voor wie waren dan die 70% van de stemmen? Wat was jullie favoriet tussen deze twee, Sertab of Ruslana? We gaan eens luisteren. Oh, dat zijn die trommels van die wilde dame uit Oekraïne. Mijn god, die kon met haar haren schudden vroeger. Ze heeft ook nog in The Masked Singer gezeten, hè, hier bij ons in Vlaanderen. Ruslana, winnares van de One Hit Wonder Battle met 70%.

Rod Stewart hier bij Joe met Baby Jane. En over baby's gesproken, Rod wordt weer opa. Zijn dochter Kimberly is namelijk opnieuw zwanger. Rod Stewart zal daarmee voor de 7e keer alweer grootvader worden. De dochter Kimberly die maakt het nieuws bekend door een foto van haar bolle buik op Instagram te zetten met daarbij de woorden oeps, I did it again. Wanneer de bevalling gepland is, dat is nog niet geweten. Ik heb er nog eentje voor het nieuws van 9 en dat is deze klassieker met een grote K, de Scorpions.

0: Matin, Bad Joe.
1: Straks mag je nog eens met de benen gaan zweren en met de armen ook, als je dat wil. Bob Sinclair komt eraan, World Hold On, en de familie Womack gaat ook nog een familiefeestje organiseren. En zo meteen duiken we ook nog in het hitverleden. Het is een duik met zwemvliezen en een duikfles, hoor, want we gaan helemaal naar 1978. Eerst nog het nieuws van 9. Dit is Julie Isabel.
2: Goedenavond. Het veiligheidsoverleg in Brussel is afgelopen. Honderdduizenden kinderen krijgen deze week hun schooltoeslag. En het dodental na de overstromingen in Nepal blijft oplopen. In Brussel zit het veiligheidsoverleg erop. Binnenlandminister Quentin, de Brusselse ministers en burgemeesters en de top van de 6 politiezones daar zaten samen over de schietpartijen van de voorbije dagen. De politiezones krijgen tijdelijk 1 korpschef om het drugsgeweld beter te bestrijden, zegt collega Karel Latré.
3: 1 man zal beslissen over welke acties er gebeuren tegen geweld, wat ze zullen doen. De andere hoofdfiguur, Bernard Quentin van de MR, heeft toch nog aangekondigd 50 federale politieagenten gevonden te hebben die hier in Brussel mee kunnen patrouilleren. Extra volk dus. Hij wil ook dat die goed beveiligd meer gaan patrouilleren op straat.
2: Minister Quentin wil ook meer militairen op straat inzetten. De afgelopen week waren er 6 schietpartijen in 3 dagen tijd, waarvan 4 in de gemeente Sint-Gilles. Zo'n 350.000 kinderen uit Vlaanderen en Brussel krijgen deze week al een schooltoeslag. Gezinnen met een lager inkomen krijgen die toeslag als extra steun bovenop hun groeipakket. Je moet het niet aanvragen, het gaat automatisch. Gezinnen waarvan nog niet alle gegevens bekend zijn, zoals het totale gezinsinkomen, wordt het ten vroegste eind september uitbetaald en ten laatste in december. En in Nepal zijn nu al zeker 157 doden gevallen bij de overstromingen daar. Dat meldt de politie. Ook in buurland Tibet vielen al zeker 3 doden. Bijna 600 toeristen zijn er nog vermist, waaronder 466 buitenlanders. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot is er voorlopig nog geen weet van Belgische slachtoffers. Vanavond is het wisselend bewolkt. Eerst lokaal nog kans op een bui met mogelijk onweer. Daarna overal droog bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond is er dan opnieuw kans op onweer. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig en maxima rond 23 graden.
1: 2 files op dit moment nog op onze snelwegen. Er staat er eentje op de E40 richting Brussel tussen Erpenmeren en Afligem. Daar moet je er 10 minuten bij rekenen. En ook nog 1 op de A12 richting Antwerpen tussen Strombeek-Bever en Wolvertem. Daar komen er nog 5 minuten bij.
0: Dit is Joe. Met Stijn Smits.

Stallion en Kaylee. Zometeen nog eens Womack en Womack en drie dochters van dat muzikale koppel. Die hebben nu zelf een nieuwe single opgenomen. Just to keep my place. Ze noemen zichzelf de Womack Sisters en Chauffeur. Dat is de plaat die ze samen gemaakt hebben. Ja, klinkt toch niet slecht, hè? Je merkt dus, het muzikale bloed is duidelijk doorgegeven aan de nakomelingen. De creativiteit is niet blijven steken bij mama en papa. Volgens mij wordt er op familiefeestjes ook al wel eens een erke gezongen. Womack en Womack.

Het was van Dansen Dansen bij Joe dankzij Bob Sinclair. Zeg, binnen een kleine 10 minuten gaan we samen een muzikale reis maken naar 1978. Volgens Cindy uit Gent, zo stuurden ze net in de Joe-app, het beste jaar aller tijden. 78 was ook het jaar waarin Michael Jackson een rol scoorde in een musicalfilm naast onder andere Diana Ross. Quizvraag van de dag. Hoe heette die film?

0: muzikale equivalent van beschuit met muisjes en stroopwafels, want deze heren komen uit Nederland. Stan Sharp en You.
1: Het hitarchief.
0: En daarmee stappen we weer even in onze archiefkast. En deze keer halen we de kaft met 1978 uit de kast. Cindy en haar man waren geboren in 1978, daarom dat hun favoriete jaar is. 78, dat was ook het jaar waarin we een nieuwe paus kregen. En toen er witte rook uit de schoorsteen kwam daar in het Vaticaan, bleek dat Karel Jozef Wojtyła te zijn. Maar die kennen we natuurlijk net iets beter als paus Johannes Paulus II. En die bleef 27 jaar paus. En het was ook het jaar 1978 waarin The Wiz in de bioscoop kwam. Die musicalfilm met een heel jonge Michael Jackson en ook Diana Ross. Onder andere Bianca, Patrick, Claude, Steve, Robbie, Karel en nog een heleboel anderen die wisten dat in de Joe-app. Maar hoe zag de top 3 eruit op 26 augustus 1978? Wel, zo.
1: Nummer 3.
0: Dat is zo'n plaat die op discofeestjes nog altijd iedereen op de dansvloer kan krijgen, terwijl iedereen meebrult. De Michael Zager Band en Let's All Chant op nummer 3.
1: Nummer 2.
0: Zomersplaatje, de plank op, zeil stevig vast in de handen en gaan. The Surfers en Windsurfing stond toen op nummer 2. Maar wie stond er dan helemaal bovenaan?
1: Nummer 1.
0: Ah, dat was een nummer uit de meest bezochte film van dat jaar. Grease. John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want. I got you.

0: De muziek die jij graag hoort, die draaien wij de hele dag lang. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Zoals deze Cutting Crew en I Just Died in Your Arms. Hoe later op de avond, hoe meer files ik heb. Ik heb er nog 3. De eerste staat op de E40 richting Brussel tussen Erpenmeren en Afligem, plus 11 minuten. Dan ook nog eentje op de E19 richting de Nederlandse grens tussen Kleine Bareel en Sint-Job in het Goor, 8 minuten extra daar. En de laatste staat op de A12 richting Antwerpen tussen Stroombeek-Bever en Wolvertem, 6 minuten erbij daar.
1: De lusten zijn de beste.
0: Ja, je weet het. Het is bijna 10 uur. Nieuws van 10 lonkt al in de verte. En je weet wat dat betekent. Ik ben weer op zoek naar de perfecte song om de avond af te sluiten. En het maakt me niet uit welke song je wil horen. Het moet gewoon de beste zijn van de hele avond. Ah ja, het is de beste zijn de beste. Dus iets van pakweg Tina Turner. Of van, ik zeg maar iets, Alanis Morissette. Of Britney Spears. Of Lady Gaga. Kan allemaal. Of iets helemaal anders. Je laat het mij maar weten in de Joe-app. Suggesties zijn welkom.

Dat was nog eens lang geleden. Ik heb er veel mensen blij mee gemaakt, zo merk ik in de Joab. Celine Dion en Peebo Bryson en Beauty and the Beast. Waar ik ook veel mensen mee blij zou maken voor de lesters en de beste zijn deze van Dolly Parton. You Are. Christophe uit Meulebeke en Sandra uit Kortrijk stelden die onder andere voor. Dat is al een hele mooie, maar ik heb natuurlijk wel

Hi, Chantal uit Berendrecht. Waar komt die nog mee af? Dit ben ik heel diep moeten gaan zoeken, maar ik heb het wel gevonden. Gambler van Madonna. Ja, het moet niet altijd natuurlijk een van die grote bekende hits zijn. Het kan ook iets ouders zijn van Madonna. Ik pak hem zeker mee, Chantal. Cindy uit Kortesum die wil graag gaan voor Thriller van Michael Jackson, want het is volle maan vandaag blijkbaar. Oei, oei, oei, oei. Alle wolven die gaan huilen straks. Joyce uit Aalst, die zag wel iets in Elfenville met Forever Young voor de Listen zijn de beste. Ja, dat snap ik, Joyce, want dat is een hele mooie. Ook die zet ik bij op mijn lijstje van suggesties. Go.

Katty uit Wustwezel had hij voorgesteld. Voor mij mag de Smits nog wel eens gedraaid worden, want dat is nostalgie voor het slapen gaan. Allemaal goede suggesties, maar ik heb nog niks gekozen. Kan dus nog alle richtingen uitgaan. Straks voor het nieuws van 10, dan weet je welke plaat de beste zal worden van de hele avond. Dit is dan de voorbeste, Prince en 1999.

Natalia, I've only begun to fight. Het is vandaag Wereldhondendag en het toeval wil dat die Natalia net op haar Instagram een nieuwe harige viervoeter aan de wereld heeft getoond. Ze heeft namelijk een nieuwe hond en Betty is haar naam, een verwijzing naar Betty Boop, het tekenfilmfiguurtje. Zometeen de lessen zijn de beste, eerst Desireless.

0: En ik wil niemand jaloers maken hoor, maar mijn voyage zit er ook bijna aan te komen. Nog één dagje werken en ik ben weg. Desireless en voyage leek me dus wel een goede plaat om te draaien. Maar het is niet de beste plaat van de hele avond, want die komt nu.
1: De beste zijn de beste.
0: En de beste zijn de beste is vandaag gekozen door Gina uit Edegem. Goedenavond, Gina.
2: Hallo.
0: Zeg, je had een hele mooie plaat. Eerst en vooral, welke plaat precies?
2: Wel, ik heb Flower van Miley Cyrus gekozen.
0: Ja, maar je had daar wel een goede reden voor, hè?
2: Ja, aangezien het overlijden van Dolly Parton. Mm-hmm. En inderdaad, er zijn heel veel liedjes gespeeld de laatste dagen. Dacht ik een link richting Dolly Parton te kiezen.
0: Ja, zeker, want Miley Cyrus was het metekind van Dolly Parton. Hè. En dat vond ik een hele leuke, want ja, we hebben inderdaad vandaag al heel veel Dolly Parton gedraaid. En het leek me dan wel mooi om via een omwegje toch nog even aan Dolly Parton te denken. Deed de dood van Dolly Parton ook iets met je? Want we hebben de hele dag eigenlijk heel veel berichten binnengekregen, maar hoe zat dat bij jou?
2: Ja, ik moet zeggen, ik vond het een fantastische vrouw, een ongelooflijke persoonlijkheid, fantastische liedjes gemaakt, maar ook als mens.
0: Ja.
2: Ja, een voorbeeld voor iedereen.
0: Ja, ze heeft heel veel aan goede doelen gegeven. En ze vraagt trouwens ook voor haar, bij haar overlijden om geen geld te schenken, maar om iets aan haar liefdadigheidsorganisatie te schenken. Trouwens, Miley Cyrus heeft een heel mooie boodschap op haar Instagram gezet voor Dolly Parton. Ze is te lang om voor te lezen. Dus ik zou zeggen, wie het graag wil lezen, ga eens checken op de Instagram van Miley Cyrus. Hey, Gina, ik vind het een hele mooie suggestie. Dus ik ga ze nu speciaal voor jou en voor eigenlijk alle andere mensen die aan Dolly Parton willen denken draaien. Nog een hele fijne avond, hè? Dag Gina.
2: Ja, dankjewel. Goedenavond. Dag.
1: Jo, de listen zijn de beste. We were good.

0: Zometeen zij de zachte songs in Joe Easy van Bruce Springsteen. Elfenville komt eraan, Lady Gaga. Oh, en ook zie U2 met One, prachtige song. Dat is voor zometeen. Eerst nog een nieuws van 10, dat krijg je van Julie Isabel.
1: Goedenavond. Buitenlandse Zaken heeft met twee landgenoten in Nepal nog geen contact kunnen maken. De RTBF geeft meer details over de brand in Hoogevenen. En de vrouwen van OH Leuven zijn bijna zeker van een ticket voor de Champions League. In Nepal kan Buitenlandse Zaken twee Belgen voorlopig niet bereiken na de zware overstromingen daar. Er zouden 15 Belgische toeristen aanwezig zijn in de regio. Zeker 157 mensen overleefden de ramp niet. Ook in buurland Tibet vielen al zeker 3 doden. Het is nog niet duidelijk hoe die overstromingen zijn veroorzaakt, zegt wetenschapsexpert Martijn Peters.
2: Ze weten al zeker dat deze overstromingen niet het gevolg waren van zware regenval. Wat het dan wel is geweest, is waarschijnlijk een aardbeving hogerop in Tibet. En die heeft een ijs- en rotslawine veroorzaakt die dan een deel van een rivier heeft geblokkeerd. Uiteindelijk is dat water dan opnieuw losgebroken.
1: Waardoor heel het gebied dus overstroomde. In totaal zijn bijna 600 toeristen nog vermist, waaronder 466 buitenlanders. Een natuurbrand op de Hoogevenen werd mogelijk veroorzaakt door het Waalse Agentschap van Natuur en Bos zelf. Dat zegt de RTBF op basis van eigen onderzoek. Eerder bleek al dat de brand mogelijk ontstond door een landbouwvoertuig. Volgens de RTBF was dat voertuig dus van het agentschap. En is de brand dan ontstaan tijdens het maaien van een stuk gebied? Het parket van Luik onderzoekt nog de oorzaak van de brand, dus het is nog niet zeker of dat ook klopt. In het vrouwenvoetbal heeft OH Leuven overtuigend gewonnen in de laatste voorronde van de Champions League. Het werd 1-4 tegen het Poolse Czarni Sosnowiec. De terugwedstrijd is volgende woensdag in Leuven. Als OHL dan wint, stoot het door naar de competitiefase. En in de eerste voorronde van de Europa Cup heeft Anderlecht van het Nederlandse Feyenoord gewonnen met 2-1. Ook die terugwedstrijd is voor volgende week woensdag. Vannacht is het meestal droog bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond is er dan opnieuw kans op onweer. En de dagen daarna blijft het wisselvallig en rond 23 graden.
3: Dit is Joe.
4: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Nepal kan Buitenlandse Zaken twee Belgen voorlopig niet bereiken na de zware overstromingen daar. Er zouden 70 Belgen in Nepal wonen en 15 Belgische toeristen aanwezig zijn in de getroffen regio. Zeker 157 mensen overleefden die ramp niet. Ook in buurland Tibet vielen al minstens 3 doden. Het is nog niet duidelijk hoe die overstromingen zijn ontstaan, zegt wetenschapsexpert Martijn Peters.
2: Ze weten al zeker dat deze overstromingen niet het gevolg waren van zware regenval. Wat het dan wel is geweest, is waarschijnlijk een aardbeving hogerop in Tibet. En die heeft een ijs- en rotslawine veroorzaakt die dan een deel van een rivier heeft geblokkeerd. Uiteindelijk is dat water dan opnieuw losgebroken,
1: waardoor heel het gebied dus overstroomde. In totaal zijn bijna 600 toeristen nog vermist, onder wie 466 buitenlanders. De omstreden Amerikaanse professor Nathan Koffnes moet 3 maanden telewerken in afwachting van de tuchtprocedure naar hem. Dat heeft de UGent beslist. Koffnes beschuldigde een professor aan Cambridge van plagiaat. Die werd niet veel later dood teruggevonden. De UGent wil daarom onderzoeken wat zijn rol precies was. Koffnes mag in de tussentijd ook geen onderwijsopdrachten uitvoeren. In het vrouwenvoetbal heeft OH Leuven overtuigend gewonnen in de laatste voorronde van de Champions League. Het werd 1-4 tegen het Poolse Czarni Sosnowiec. Die terugwedstrijd is volgende week woensdag in Leuven. Als OHL wint, stoot het door naar de competitiefase. En in de eerste voorronde van de Europa Cup bij de vrouwen heeft Anderlecht van het Nederlandse Feyenoord gewonnen met 2-1. Ook die terugwedstrijd is voor volgende week woensdag. Vannacht is het meestal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
0: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. Het is belangrijk dat Brussel ook maatregelen neemt tegen drugscriminelen die jongeren recruteren via sociale media. Dat zegt de nationale drugscommissaris Ine van Wijmers naar aanleiding van de schietpartijen de voorbije dagen. De daders zijn vaak jongeren die overtuigd worden om snel geld te verdienen. Zo'n 35.000 Brusselse jongeren zijn een vogel voor de kat, zegt Van Wijmers.
2: Het gaat eigenlijk om jonge mensen die geen opleiding genoten hebben, die niet aan het werk zijn, die geen stage aan het doen zijn en die eigenlijk hun plek in de stad niet vinden of niet meer vinden, maar die toch op een of andere manier ergens willen bijhoren en die ook hun levensonderhoud willen bekostigen.
1: En net daar zoeken de criminele organisaties dus hun loopjongeren. Prins Gabriel gaat een opleiding tot paracommando bij het leger volgen. Dat meldt het Koninklijk Paleis. De oudste zoon van ons koningspaar krijgt morgen zijn diploma van de Koninklijke Militaire School. Daarna zet hij dus zijn carrière bij Defensie verder en zal hij onder meer in Marsleydam en Schaffen bij Diest de opleiding tot paracommando volgen. En Romelu Lukaku heeft zich met zijn nieuwe club, het Turkse Fenerbahçe, meteen geplaatst voor de Champions League. Het won van het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. Het was trouwens onze landgenoot Malik Fofana die voor Lyon scoorde. En ook Luis Openda speelt bij Lyon. Maar Fenerbahçe was dus sterker in de terugwedstrijd nadat de heenmatch eindigde op een 1-1 gelijkspel. Vannacht is het meestal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.